Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
3: Radio A. en Hunze.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.

0: anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

0: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet.

0: waren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

0: Pien.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

natuurlijk ook nog zelf de benzine betalen. Ober, ober, gooit er voor mij even een frikandelletje in. Kan ik dadelijk een paar servetten meenemen? Ik heb thuis geen wc-papier meer. Nou ja, maak het uit. Ik heb toch al langer geen ontlasting. Ja, belasting wel, ja. Die hebben nog nooit wat gebracht. Die komen alleen...

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
3: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen, juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
2: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostraap.
4: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale, die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht, want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
2: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt dat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal.
2: ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
3: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds, bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdienstreding.
2: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
4: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I have meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
2: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Annowietse Hiemstra.
3: Vanaf 11:30, 11:30 zijn een beetje in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
2: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
4: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is die compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
2: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
6: Dit is Radio A en Hunze.
7: Radio A en Hunze.
6: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
2: Redacteur Roeland Muller.
4: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van een carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
2: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Het verkeersinformatie, de N862, dat is de weg van Nieuw-Schonebeek richting Emmen. Ruim 2 kilometer stilstaand verkeer, dat tussen de aansluiting met de A37 en Emmen.
9: Trulies met Renke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
13: De wereld houdt haar hart vast. onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar coredate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
14: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
15: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
16: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Radio Drenthe.
18: Koffie en Keuvel.
17: Met Wim Boer.

0: zometeen deel 2 van Akda en Dumminik.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Het is 9 minuten over 9 en hele goedemorgen op deze vrijdag de 22e mei. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. De Dutch Boys die zitten in ons terugblik op de Drentse Duizend. En Toontje Lager die zit in de schatkist. En er is nieuwe muziek van Lara Milla. Straks hoor je Criss Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bouwen met Zij hoort bij mij. Maar eerst Roberto Giacchetti en de Scooters.

0: Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer.
1: Drentse Tours bij Radio Drenthe.
0: In ieder geval heb ik twee van die drie ook wel eens op het Boerenrockfestival gezien. Sowieso Chris Cross Amsterdam en Frans Bauer. En dit was hun gezamenlijke single. En we zijn nu toegekomen natuurlijk aan ons terugblik op Drentse Doers Het. En ook die staat in de teken van het Boerenrockfestival. Oftewel artiesten die daar optreden. Nou, wat te denken van de Dutch Boys, Boer Harms. Eind vorig jaar op 31 in de Drentse Doers Het.
2: Hey jongens, kijk eens wie er aankomt.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herkwar Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herkwar Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herkwar in Hoogeveen of kijk op herkwar.nl. herkua.nl.
3: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Wandelschoenen op maat? Herkwa.nl. herkua.nl.
4: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
5: Blijenberg.nl.
6: Oh, die van die deuren.
5: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
7: Het is even over 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. De gemeente Aarnhunze heeft afgelopen nacht 130 buitenslapers uit Ter Apel opgevangen in een sporthal in Gieten. Burgemeester Annowietse Hiemstra heeft dat zelf aangeboden aan collega-burgemeester Velema van Westerwolde. De Norgebrug en Norgevaarts blijven voorlopig dicht. Opnieuw lopen de werkzaamheden vertraging op, onder andere door broedende zwaluwen. En de ANWB verwacht rond het middaguur files op de weg. De vrijdag voor Pinksteren is op de weg de drukste dag van het jaar. En de drukte wordt nog groter door werkzaamheden aan de A28 tussen Hogeveen en Fluiterberg en tussen Assen en Bijlen-Zuid. Dit en meer nieuws vind je op btv-drenthe.nl en in ons app. En voor het weer is hier Roland van der Zwaag.
8: Het wordt echt een stralende lentedag met volop zonneschijn. Later vanochtend dan vormen zich een paar platte stapelwolken. Nou, het blijft verder helemaal droog. Later vanochtend is het al een graad of 20 bij een zwakke zuidelijke wind. En vanmiddag wordt het zelfs zomers warm met de meeste plekken 25 graden.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
10: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
12: Trulies met Genke.
13: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
12: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
13: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
16: Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd...

0: 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne en Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit. En nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.
1: Meer info vind je op rtvdrenthe.nl/winnen. Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: voor Shakin' Stevens. Die ken je nog van This Old House. Dit was uitvoering van Bouke met The Love Worth Waiting For.
1: De schatkist van Nederland.
0: We duiken de schatkist der vaderlandse popmuziek weer even in. En die staat de hele week in het teken van de televisiehits. Ja, daar kunnen natuurlijk heel veel dingen voorbij komen. Maar ook bijvoorbeeld dit van Toontje Lager. Zoveel te doen. Een hit uit 1983. En het instrumentale gedeelte aan het einde van de nummer werd jarenlang gebruikt als tune van het populaire Veronica-programma De Heilige Koe.

Keuze. Tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. En dat wel een nieuwe single voor Lara Milla uit Boomsmilde. Nou, nummer weggeschreven door Jeroen Ruschen en Robert Vredeveld uit Stadskanaal. Nou, de duo schreef onder andere ook terug in de tijd van Yves Berendsen. Nou, met had je me maar, of had ik je maar nooit gezoend, laat Lara een meer persoonlijke kant van zichzelf horen. Nummer beschrijft het moment waarop verliefdheid omslaat in twijfel en pijn. En de vraag die iedereen wel eens stelt: wat als ik die ene keuze nooit had gemaakt? Nou, mooie eerlijke tekst en pakkende melodie. Die maken een nummer zowel kwetsbaar als krachtig in een feestelijk jasje. Ja.

Lara Miller en Had ik je maar nooit gezoend. Gisteren had ze nog een interview met Marita hier op de radio. En ik hoorde haar zeggen van de Gelderdoom naar de Ziggo Dome. Dat zou een mooie opstapvoerder zijn. Nou ja, wie weet wat er allemaal gaat gebeuren. Het loopt zo tegen 10 uur, oftewel het einde van het eerste uur koffie en keuvel met de leukste nederpop op je radio. Tot slot,

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
5: Op zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden.
8: Radio A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
8: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
10: Dit is Radio A en Hunze.
11: Radio A en Hunze.
10: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
12: Ja.
13: Precies wat we nodig hadden.
12: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Grenke.nl.
13: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: Ontdek flexibel leasen op Grenke.nl.
15: Radio Drenthe.
16: Koffie en Keuvel.
15: Met Wim Boer.

0: wedstrijden 1978 uit de film Grease.
1: Win kaarten voor het Boerenrockfestival.
0: John Travolta en Olivia Newton-John. En you're the one that I want. Ja, Marita, ik ben inmiddels zo oud, ik heb dat nog persoonlijk meegemaakt. Dus,
2: ach, dat is wel heel lang geleden.
0: 1978. Ik heb het eens eerder verteld. Maar toen gingen wij inderdaad, en je ging er niet zo vaak naar de bioscoop. We wonen in Ooghaal en dan moest je dan echt op fietsen naar Assen. Dan had je Diana en Apollo, dat waren de twee bioscopen. En daar ging je daar dan naartoe. En dan gingen we bijvoorbeeld naar de Blues Brothers, hebben we daar gezien. En Endless Love, weet ik nog wel, met Brooke Shields. Dat was ook zo'n mooie film. En ook Grease. En daar gingen we dan met elkaar heen. En je kwam echt gewoon, je liep gewoon de binnen en je kwam swingend weer naar buiten. En je was helemaal een ander mens.
2: Och, en dan gaan we weer op je fietsje weer terug helemaal naar Hooghaan. Och, wat een tijden waren dat.
0: Ik pak even mijn zakdoek. Nee, we gaan ons spel spelen, Marita. Ja. Daarvoor zijn we nu hier. We gaan het Boerenrock spel spelen.
2: Gezellig.
0: Vandaag nog 3 keer en morgen ook nog 2 keer. Ja. Nou, ze kunnen nog kaartjes winnen. Ja. Nou, we hebben Robert, Aldert en Harm op de trekker gestuurd. En die gaan lekker aan het werk en die zetten daar een muziekje bij aan. En het is aan de luisteraar om te raden welk muziekje klinkt hier.
3: Ik zat grassies in mijn. Het land ligt er weer mooi bij. Maar eerst even de radio aan.
0: Is niet de meest lastige dit hoor. 0592-33-1188. Welke rocker hoorde je hier op de achtergrond? Bij, ja, volgens mij was het Harm, hè? In dit geval op de trekker.
2: Ja.
0: 0592-33-1188. En wie weet wil jij 2 kaarten voor de zondagse editie van het Boerenrock Festival. Goed is nu met Adios Lepido.

0: Zomerse klank op deze vrijdagochtend met Juanes en Adios Le Pido. We zijn op zoek naar de zanger en de titel van dit lied.
1: Ik zat grassies in mijn. Het land ligt er weer mooi bij. Maar eerst even de radio aan.
0: Op 0592-33-1188. Als je weet over welke rocker het hier gaat. En wie weet ben jij twee kaarten voor het Boerenrockfestival op zondag 16 augustus. 0592-33-1188.

0: Illustradio, Daryl Hall en John Oates. Tezamen met The Man Eater.
1: In kaarten voor het Boerenrock Festival.
0: Wij gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Jan Ottens uit Emmen. Jan, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ben jij een rocker of ben je dat geweest?
2: Nee, ik ben nog steeds een rocker.
0: Je bent nog steeds een rocker, hè?
2: Ja.
0: Waaruit blijkt dat?
2: Qua muziek. Ja.
0: Oh, niet qua brilcream in je haren zo, dat niet?
2: Nee, dat nog niet. Maar qua muziek en zo lig ik een beetje op zo'n niveau als wat jij ligt.
0: Oeh, ja.
2: Dus ja, en er zit ook van alles bij, ook rock.
0: Ook een beetje stevig, maar ook wel de disco van vroeger, vond je ook wel leuk?
2: Ook nog.
0: Ook nog, hè? Ja, maar een Bruce Springsteen of een U2 bijvoorbeeld en dat soort groepen meer. Dat, ja. Oh, dan moet ik je muziekje samen heen, hè?
2: Ja, wie weet.
0: Ja. Heb je Bruce Springsteen, dat moet ik niet zeggen, maar heb je die ooit gezien?
2: Nee.
0: Ik ga
2: maar
0: alles...
2: ik ken de nummers wel.
0: We gaan eerst het spel spelen, want ik heb je weer een naam gezegd.
3: Ik zat gratis in mijn. Het land ligt er weer mooi bij. Maar eerst even de radio aan.
0: Goh, wie zou dit dan zijn, Jan?
2: Ik dacht Bruce Springsteen.
0: Nee, echt.
2: Met Born to Run.
0: Absoluut. Nou, ik had je in de telefoon van tevoren, dus toen had je het ook goed. Dus vandaar niet dat mensen nu zeggen van ik heb het allemaal volgezegd. Dus dat hebben we inderdaad niet gedaan. Goed, maar is dat wel een artiest die je nog steeds een keer zou willen zien? Want dat kan natuurlijk nog steeds, want hij toert nog wel, hè?
2: Ja, nou, ik vind hem hartstikke goed, maar om te zeggen van ik ga er naartoe.
0: Nee, ja.
2: Dat is iets anders.
0: En je moet ook altijd weer zo ver, want je moet dan naar Amsterdam, naar die Galmbak, naar de Johan Cruijff Arena. Daar word je ook niet vrolijk van, in dit geval. Als hij dan een keer in Groningen Stadspark zou komen, zou je dan heen gaan?
2: Wie weet.
0: Ja, hè? Oh, ja. Dat leek me ook wel wat. Ja, mooi. Hé, maar je mag in ieder geval wel een beetje die kant op, namelijk naar Drouwenemond, naar het Boerenrock Festival.
2: Ja.
0: En dan voor twee kaarten voor de zondag. Dat is een gewoon gezellige familiedag. Ga je er zelf heen of zeg je van, nou, ik heb misschien wel een paar kinderen die heen willen?
2: Nou, ik denk dat ik zelf eens een keer ga kijken.
0: Het is zeer de moeite waard, hoor. Echt waar, dat kan ik uit de eigen ervaring zeggen. Het is, de zondag is een gezellige dag. Waarin ouders komen, die nemen de kinderen mee in de bolderwagen. En die gaan gezellig rond. En je kunt lekker picknicken daar op het terrein. Dus, en er is wel leuke muziek natuurlijk.
2: Ja,
0: mooi zo. Jan, ik feliciteer jou bij deze. Ik wens je heel veel plezier. En we gaan Bruce Springsteen nog even draaien natuurlijk. Met Born to Run. Fijne dag nog.
2: Ja, bedankt.
0: Yo, hoi.

Marley samen met de Wailers en Iron Lion Zion. Straks Marita met het nieuws uit de regio hier op Radio Drenthe. Maar eerst Dusty Springfield. And I just don't know what to do with myself.

0: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
1: Scootmobiel nodig? Mobifit.
2: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
1: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord. Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loop-evenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
4: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, Meppel City Run in Meppel. Nummer 3 van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Het is 10:30, Marita nu met het nieuws uit regio.
6: Goedemorgen. De gemeente Aanhunze heeft afgelopen nacht 130 buitenslapers uit Ter Apel opgevangen in een sporthal in Gieten. In totaal zijn 2 bussen met asielzoekers opgehaald en meegenomen naar Gieten. Burgemeester Annowietse Hiemstra van Aanhunze.
7: Het was ook heel indrukwekkend, moet ik zeggen, hoor. Als je dan met elkaar bezig bent om de hele zaal in te richten en de deur gaat open en de mensen ineens stromen daar tientallen mensen stromen binnen die op bedjes gaan liggen waar een klein dekentje op ligt. Je hebt een tandenborstel en een kussentje. Het is natuurlijk een hele gekke gewaarwording. Hè? Dat je zoveel mensen dan ziet binnenkomen die anders op het gras hadden moeten slapen. En dan toch in zo'n sporthal overnachten.
6: Doordat het aanmeldcentrum overvol zit, heeft het COA besloten alleen kwetsbare mensen op te vangen. Burgemeester Hiemstra heeft zelf aangeboden om de asielzoekers op te vangen aan collega burgemeester Velema van Westerwolde. En hij is bereid om opnieuw opvang aan te bieden als er weer een beroep op hem gedaan wordt. De Norgebrug en de Norgevaart blijven voorlopig dicht. De provincie wilde de brug voor het TT-weekend in Assen weer open hebben, maar er gaat nu een streep door. Dat komt omdat er meer tijd gaat zitten in de aanleg van een nieuwe damwand langs de Norgevaart. En de werkzaamheden worden extra vertraagd door broedende zwaluwen. Ook boten moeten daardoor hun route bijstellen. Het is de tweede keer dat de werkzaamheden vertraging opleveren. Gedeputeerde Bart van Dekken vindt de extra vertraging erg vervelend.
8: Nou, dit is echt balen dat dit 3 keer scheepsrecht moet worden in termen van slecht nieuws. Wij balen verschrikkelijk. Ik denk niet alleen de omwonenden, maar we allemaal. We worden geconfronteerd door tegenslag en dat is gewoon niet fijn.
6: Wanneer er meer duidelijkheid komt over de afronding van de werkzaamheden, dat is nog niet duidelijk. Een dubbel gevoel, dat heeft predikant Casper Jager van de kerk Open Hof in Kampen. Vandaag krijgt de kerk de Overhoopprijs voor het opvangen van het uitgeprocedeerde gezin Baba Jans uit Emmen. Al 1,5 jaar krijgt de familie kerkasiel in de kerk in Kampen, waar sinds 2024 non-stop een kerkdienst wordt gehouden om uitzetting van het gezin te voorkomen. Een flinke belasting voor de honderden vrijwilligers die daar aan meewerken, maar vooral voor de familie Baba Jans, zegt predikant Casper Jager.
9: Het is zwaar voor 1,5 jaar leven binnen de muren van een kerk. Je kunt je niet eens voorstellen hoe dat moet zijn. Tegelijkertijd doen ze dat bewonderenswaardig. Houden de moed er doorgaans stevig in. En hopen nog steeds. Denken nog steeds dat het goed gaat komen. Dat er een oplossing komt. Niet alleen voor hen. Maar voor al die andere 420 gewortelde kinderen. Waarvan zij er heel veel kennen. Die in hetzelfde schuitje zitten.
6: De prijs is onder andere een geldbedrag van €25.000. En dat bedrag wordt gebruikt om nog meer reuring te creëren om onder andere de familie Baba Jans te helpen. En de ANWB waarschuwt voor extra drukte op de wegen vandaag. De eerste files verwachten ze rond het middaguur. In Drenthe moeten automobilisten op de A28 rekening houden met wegwerkzaamheden. Onder andere tussen Fluitenberg en Hogeveen en tussen Assen en Bijlen-Zuid. En ook bij de grens met Duitsland kan vertraging ontstaan door controles. Volgens de ANWB is de vrijdag voor Pinksteren traditioneel een van de drukste verkeersdagen van het jaar. In 2025 ontstond er ruim 1000 kilometer file. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
5: Dankjewel, Marita. Roland van der Zwaag met het weer.
10: Het wordt echt een stralende lentedag met volop zonneschijn. Later vanochtend dan vormen zich een paar platte stapelwolken. Nou, het blijft verder helemaal droog. Later vanochtend is het al een graad of 20 bij een zwakke zuidelijke wind. En vanmiddag wordt het zelfs zomers warm met de meeste plekken 25 graden.
11: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
12: Wat een goed plan.
11: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
12: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
11: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
21: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
22: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
20: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.

0: Billy Joel op Radio Rente en Tell Her About It.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Het is 9 minuten over, half 11 Rob, die is vanavond voor ons op Chuck. En die is in de groeven voor het, hoe moet ik dat zeggen? In eer hersteld van een stukje historie. En dan verklap ik volgens mij niks.
3: Nee, dat verklap je niet te veel. De mensen die de televisie bij aan hebben staan, die ziet het misschien al een klein beetje. En de mensen die dat niet hebben, ik zal hem kort omschrijven waar ik naar zit te kijken. Ik zit te kijken naar de oude zuivelfabriek in de groeven. En die is prachtig mooi gesteld. Er zijn allerlei appartementen in komen van alles en nog wat. Daar kunnen ze straks wel even over vertellen. Maar daar hangt wat aan de gevel en daar hangt een kleed over. En ja, Harold, ik begin eerst maar met je. Want ik sta hier trouwens met drie heren, René, Jan en Harold. En ja, jij bent eigenlijk de initiatiefnemer van... het feit dat hier een, niet zozeer een kleed aan de muur hangt, maar wel wat eronder hangt.
4: Ja, precies. Het hier had altijd wat hangen aan de wand, aan de gevel, zeg maar. En wij vonden, die jongens, die hebben de bruiniers, die hebben het zo mooi opgeknapt. Het is weer zo mooi in originele stijl, dat wij vonden eigenlijk dat ze wel wat, wel wat verdiend hadden. Ja. In de zin van... het alle embleem weer terug te krijgen, zeg maar.
3: Ja, precies, van die hung in de meul, in de wachten?
4: Ja, die hingen in de wachten sinds 98 en in goede zorg.
3: Ja.
4: En contactzorg met Jan, voorzitter. En die was gelijk enthousiast. Die zei van, ja, maar dat ding heurt in de groeven inderdaad.
3: Ja.
4: En, zo ging het balletje rond.
3: Is dat zo, Jan? Toen je dat hoorde, was je direct enthousiast?
5: Ja, inderdaad. Ik heb direct gezegd van, kijk, dat is bij ons jarig hangen, prima, maar hij hoort niet bij ons. Dat is niet bij de wachten te maken.
3: Ja.
5: Hij hoort aan de zuivelfabriek hier dus in de groeven. Nou, dat was op een keurige manier hier verbouwd, dus dat moet gewoon zijn plek terug waar hij hoort. Ja.
3: Ja.
5: Dus hier weer terug. En dat is gelukt dat dat vandaag kan gebeuren.
3: Ja, precies. En toen is er contact nog met René, de projectontwikkelaar. Dat dacht je eerst nog natuurlijk van, oh, zo'n old ding wil ik niet aan de gevel hebben.
6: Nee, dat dacht ik niet.
3: Oh.
6: Nee, was ik heel blij mee. En de pennen zaten er nog in. Dus we hebben hem vanochtend ook opgehangen en het was alsof je er hoorde. Dus het was klik en hangen.
3: Ja, maar wie kan daar wat over vertellen? Hoe old is deze zuivelfabriek? Weet jij dat
4: van 1893 is er staat en het embleem is van 1895 of 1896. Toen er was een botermaker hier en die was die kon zulke goede boter maken, zeg maar.
3: Daar hebben ze het nog over.
4: Daar hebben ze het nog over. En zelfs koningin Emma die had ervan genoten. Zo is het embleem tot stand komen, zeg maar.
3: Ja.
4: Het wapenschild van koningin Emma.
3: Precies. Nou, hij hangt nog in een kleed, maar ik geloof dat wij de eer hebben om hem te onthullen. Wie van jullie drie of vier gaat dat doen?
6: Zal ik het doen?
3: Ja, nou René, dan doe jij dat. Dan blijven wij hier veilig beneden staan. En dan gaat Jan en René nou de stijger op. Heel klein lelletje om de... plaketten te onthullen. Is het een plaket, hoe moet je het noemen eigenlijk?
4: Ja, embleem, wapenschild.
3: Ja. Wapenschild, dat vind ik wel een hele mooie.
4: Ja, want het is het wapen.
3: Ze staat er nou bij. Er wordt er nog speech. Nou, mensen, er is een mooie schare volk verzameld. Man of 20, zowel jong als oud, man als vrouw, staat hier nou. Ze pakt allemaal de mobiele telefoons om te gaan filmen, denk ik. Of foto's maken van dit heugelijke moment. Dit is toch wel mooi, Harold.
4: Ja, is geweldig. Echt genieten, hè.
3: Als ze nog in poseren.
4: Ja. Helemaal goed.
3: Dan giet een duim omhoog. En ja, dat wordt onthuld. Nou moet ik klappen. Nou moet ik klappen. Ik kan helaas niet klappen, ik heb een microfoon in de hand. Er wordt ook toeterd door auto's die langs rijden. Die vinden het ook allemaal prachtig. Het is wel een serieus wapenschild.
4: Ja, hij ziet er wel heel imposant uit.
3: Wow.
4: Ja, ja.
3: Is dat ook nog gerestaureerd? Want hij zat er nog zo mooi uit.
4: Ja, hij is gerestaureerd. Hij is geschilderd. Dus in de oorlog had de onderdoken gezeten nog, zeg maar. Toen hij weer na de oorlog heette, is hij geschilderd. En ook in de wachten voordat hij daar kwam, hebben ze hem ook gerenoveerd.
3: Ja.
4: En sindsdien, na 130 jaar, zeg maar, ziet er nog knap uit.
3: Ja, heel mooi. En heel mooi versierd met leeuwen en kronen en velours en gordijnen. En net gelijk wat er allemaal op staat. Je met André en de tekst. Daarnaast kan ik niet helemaal lezen. Weet jij wat er staat?
4: Nee. Die moet ik ook even schilderen.
3: Het is, geloof ik, geen Frans, maar Latijn. Er wordt een proost. Ze hebben een drankboom op de steiger. Ik weet niet hoe ze daar zo gauw aan komen. Maar
4: ja.
3: Je hebt dan alles dag.
4: Net echt, hè?
3: Ja, dit is heel waar. Ze nemen alle twee een slok en... ik denk dat dit feit voltooid is. Dit prachtige wapenschild dat hier aan de zuivelfabriek hangt... waar 15 appartementen in bouwt bent in de groeven. En hij ontvond een project. Harold, of niet?
4: Nee, eerst maar even weer wachten. Hè. Even van de mooie weer genieten en zo. En,
3: precies.
4: Nee, maar dat komt vanzelf
3: wel
4: weer wat.
3: De dienst heeft wel weer wat aan.
4: Jawel, dat komt wel hoor. Nou. Geen paniek.
3: Wij houden het in de gaten. Dit hangt in ieder geval uit dat prachtige wapenschild zien wilt. Dat kan ook dus aan de zuivelfabriek in de Groeven aan de Deurgaandeweg. En mij huren straks weer om 1:50 in de studio. Dan zullen we eens even zien wat de rest van de middag giet plaatsvindt.
0: Dankjewel, Robert.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Supertramp bij Radio Drenthe en Goodbye Stranger.
1: Wie keuvelt hier?
0: En dat zou tegen 11 uur even wat nieuwsberichten eventjes met je doornemen. En ik hoor jou vanochtend, Mariet, ook in het nieuws zeggen, het wordt het drukste weekend qua verkeer.
2: Ja, in dit geval. Ja, traditioneel gezien is de vrijdag voor Pinksteren, en dat is het dus vandaag, de drukste dag van het jaar op de weg.
0: Oké.
2: Dat zegt de ANWB. En dat heeft in onze provincie normaal gesproken niet zo heel erg veel gevolgen. Maar nu wel, want overal bij ons in de provincie zijn ze met de weg bezig.
0: Nou, niet overal in de provincie.
2: Nou, bij mij in Emmen zijn ze echt overal met de weg bezig,
0: hoor. Ook in alle gemeentes. Ja. Bij mij, als ik naar huis wil, echt, ik kom stoplichten tegen op plekken waarvan ik denk, nou, die heb ik hier nog nooit gezien.
2: En een nieuwe omleiding. Ja, je doet er een keer zo lang over om naar huis te komen, inderdaad.
0: Er worden overal buizen in de grond gelegd. Ja. Dat zal misschien dan voor het stroom zijn of zo, voor het, het uitbreiden van het net. Het zal allemaal een goed doel hebben, hoor, allemaal. Absoluut. Dat snap ik. Maar het is tegenwoordig,
2: Ja, en als je dus op de A28 moet, zeg maar, dan heb je al oponthoud tussen Hogeveen en Fluitenberg. Maar je hebt ook hier bij Assen tussen Bijlen-Zuid natuurlijk een flinke opbreking. Nou ja, en dat gecombineerd met dat iedereen en zijn moeder waarschijnlijk vandaag op een lang weekend gaat, want het is natuurlijk prachtig weer.
0: Okay.
2: Misschien gaat iedereen wel naar de camping. Dat is natuurlijk ook een beetje campingseizoen is weer geopend.
0: Nou, zeker, en met dit helemaal.
2: Ja. Het wordt druk, is de verwachting.
0: Even een kleine waarschuwing van mijn kant. Komende zondagmiddag, de weg tussen Nieuw-Rode en Wijster, moet je even opletten, want ik haal de camper op. Dus daar ga ik voor het eerst mee rijden.
2: Jij gaat in een slakkengangetje naar huis.
0: Dat wordt wel een dingetje.
2: Dat een dingetje, ja. Nou,
0: ik heb wel internetsites ook tips om met een camper te rijden. Ik heb wel eens met een grote bus of zo gereden. Of zo'n klein vrachtwagentje waar je nog net met een gewoon rijbewijs wel in kunt.
2: Ja.
0: Dus, maar het is wel een spannend iets. Want komend weekend dan gaan we oefenen in Nederland. Blijven dan gaan Hoenelo op een camping staan. Met twee broers, want we hebben een familieweekend. Dus dat wordt wel een spannend dingetje dan. En daarna gaan we vervolgens richting Kroatië en Hongarije van de zomer. Dus,
2: Maar dat heb je al geregeld. Dus als het dit weekend tegenvalt, kun je eigenlijk niet meer terug.
0: Ik kan niet meer terug, ik moet wel.
2: Ik hoop voor je dat je lekker slaapt.
0: Ik denk dat het allemaal goed gaat komen.
2: Ah, jawel, tuurlijk. Ja hoor, positief.
0: Ja, mooi. Hey, nog even tot slot. Ik hoorde jou ook vanochtend nieuws zeggen van de situatie met de buitenslapers. Ja? In dit geval moet het toch even over hebben. Die zijn opgevangen in Gieten. Initiatief van de burgemeester, die dat dus zelf gedaan heeft. Ik vond dat mooi.
2: Ik ook.
0: Ik zag ook van de week dat de burgemeester van Stadskanaal zelf persoonlijk ook in de sporthal de bedjes neerzetten en dat soort dingen meer.
2: Ja.
0: De hele discussie daarover, we hebben het al een keer eerder over gehad. Ik ben er ook wel soms een beetje klaar mee. Ik word ook wel boos over. Mm-hmm. Van hoe mensen dan daarop gaan reageren.
2: Ja, ik ook.
0: Ik moet me altijd een beetje inhouden.
2: Ik ook.
0: En nu ook weer. Want als ik zo ook zie op social media, ook bij ons kanaal, op Instagram bijvoorbeeld, zetten we dan op. Gewoon als nieuwsbericht. Wat er gebeurd is. Nou, dan gaan mensen reageren. De toetsenbordrettetjes, die komen weer los.
2: Ja, het is echt wel heel erg triest hoe er gereageerd wordt. Vind ik persoonlijk.
0: Dat onderbuikgevoel en een oproep aan de mensen van, mocht jij inderdaad het ergens niet mee eens zijn, ga naar de stembus, maak in de politieke verkiezingen, maak het bekend en zo. Maar hou je alsjeblieft een beetje aan gewoon de fatsoensnormen in dit geval. Er worden mensen echt, het racisme dat komt naar boven. En het is allemaal, dat mag dan allemaal in één keer op zo'n manier. Hè, als je maar achter je.
2: Nou ja, we worden ook allemaal heel erg dapper blijkbaar achter de toetsenborden. En dan vinden we dat we dan blijkbaar ineens alles mogen roepen. En dat zijn waarschijnlijk ook de mensen die dat in het echt in je gezicht niet zouden doen.
0: Mm-hmm.
2: Maar dan wel.
0: Ja, ik moet me altijd inhouden om daar niet op te gaan reageren.
2: Het is beter van niets.
0: Beter van niets. Nee. En dat zegt ook mijn communicatieadviseur, die zegt het altijd tegen mij.
2: Heel goed.
0: Wim, hou je stil. Ik ga dan wel vaak bij die mensen, dat is een beetje een onhebbelijk dingetje van mij, ga ik even kijken van, waar reageer je nog meer? Maar je kunt alles zien, hè, van die mensen.
2: Ja,
0: waar reageer je nog meer op?
2: Ja.
0: Wie volg jij? Wat doe jij? Mm-hmm. En dan kom ik dingen tegen en denk ik van, dan jeuken mijn handen om dat vervolgens weer terug te maken. Nee, niet doen.
2: Dus beter van niet. Sta er boven, Wim.
0: Ik moet verstandig zijn, hè?
2: Ja, sta gewoon boven.
0: In dit geval. Ja. Goed zo. Nou, dan doen we dat maar. Ray Charles, doe je dan maar op Radio Drenthe met Hit the Road Jack, of niet?

0: taal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
1: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
0: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Ze zijn er weer.
3: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
8: Radio A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
8: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW Van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens Van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
12: Radio AN Hunze.
11: Dit is Radio AN Hunze.
13: Radio AN Hunze.
11: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
14: Bel voor inbrekers.
15: Hoppa.
14: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is Doei Inbrekers.
15: 3-sterrenslot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. glashelder.
5: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
16: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
5: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
17: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
7: Radio Drenthe.
18: Koffie en Keuvel.
7: Met Wim Boer.

Tom. Met straks in de tweede half uur natuurlijk de hond en de kat van de week. Oftewel even contact opnemen met Giel. En straks gaan we even bellen met de organisatie van een hele mooie boerderij. Een fietspuzzeltocht. Sometimes the turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't

0: zomerse klanken op je radio van Santa Esmeralda en Don't Let Me Be Misunderstood.
1: Op stap in Drenthe.
0: We keken even in onze weekendagenda en daar kwamen wij een evenement tegen. Het is natuurlijk ook Pinksteren en op tweede Pinksterdag een soort van traditie aan het worden is. En dat is een mooie fietstocht en dat in combinatie met bezoeken aan agrarische bedrijven. Aan de telefoon heb ik nu Ilse. Ilse, hele goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent van een organisatie in Bijlen die de boerderijenfietspuzzeltocht al organiseert, hè?
2: Ja, klopt.
0: In dit geval. Wanneer zijn jullie er ooit mee begonnen? Want ik kan me niet heugen dat het een evenement is met de Pinksteren.
2: Oeh, daar vraag je me wat. Dat weet ik niet, wanneer het ooit begonnen is. Maar het is al jaren traditie op tweede Pinksterdag in en rond Bijlen.
0: Ja.
2: Ja, maar wanneer het de eerste keer geweest is, ik dacht een jaar of 10 terug.
0: 2014 was zeker. Het.
2: Oh, 2014. Nou, ja, zit ik aardig goed, hè?
0: Ik heb jullie persbericht er even bij gepakt, dus zodoende hartstikke
2: goed
0: mooi,
2: zo.
0: Ja. Hey, maar hoe moet ik die tweede dag, Pinksterdag voorstellen? Ja, boerderijen, fietspuzzeltocht. Het zegt het allemaal wel. Je kunt dus boerderijen bezoeken in de omgeving van Bijlen?
2: Ja, nou, wij hebben 7 super enthousiaste agrariërs gevonden. Die zoeken we ieder jaar weer op. En dan een beetje gekoppeld aan een leuke route. Mm-hmm. En zij geven eigenlijk allemaal een kijkje achter de schermen in, op en rond hun bedrijf. Wat ze doen en hoe ze dat doen. En we proberen eigenlijk altijd verschillende takken te kiezen. Mm-hmm. Dus wel allemaal een beetje agrarisch gerelateerd, maar allemaal verschillende sectoren, zeg maar.
0: Ja.
2: En je vertrekt 's ochtends bij de manege in Bijlen. En dan krijg je een routeboekje mee en puzzelvragen. Want er is ook altijd een hele leuke puzzellijst aangekoppeld met allemaal vragen waar je onderweg de antwoorden op vindt.
0: Mm-hmm.
2: En daar zit natuurlijk ook een hele mooie prijs aan gekoppeld. En dan eindigen we dus allemaal weer bij de manege in Bijlen. En daar is dan muziek en gezelligheid en de prijsuitreiking.
0: Oké.
2: Dus, ja.
0: Hoe lang is die fietstocht, route zo'n beetje? Is dat een beetje te doen voor iedereen?
2: Ja, hij zit rond de 40 kilometer.
0: Oké.
2: En dan heb je dus 7 stops onderweg. Dus goed te doen, denk ik.
0: Dus een paar kilometer fietsen en dan vervolgens inderdaad weer naar een boerderij.
2: Ja, en dan weer en een hapje en drankje en weer door. En,
0: Kun je even een blik geven op welke bedrijven er dit jaar bij betrokken zijn?
2: Ik voel even weg.
0: Welke bedrijven zijn er dit jaar bij betrokken? Wat kunnen de mensen verwachten?
2: De exacte bedrijven houden we altijd een beetje geheim. Maar we zitten, je komt op een mooi koeienbedrijf. Je gaat richting de bloemen, krijg je wat van mee. We gaan nog een beetje, krijg je wat mee van agrarisch gerelateerde uitjes. En we bezoeken een hele leuke zorgboerderij.
0: Hmm.
2: Dus zo komt er eigenlijk van alles wel in voorbij.
0: Heel divers dus.
2: Ja.
0: Nou, je kunt dus... zeg maar.
2: Ja. Oh, ik wou zeggen, we zitten in een hele mooie omgeving van Drenthe dit jaar. Dus het weer is ook geweldig mooi. Dus het wordt een prachtige dag.
0: Ja, ik wou zeggen, als jullie de weer-app openen. Ik zie we komende zondag 5 tot 27 graden staan. Je moet misschien nog wel een klein beetje rekening houden dat je jezelf goed beschermt tegen de zon natuurlijk, hè?
2: Ja, zonnebrandje kan geen kwaad. Maar dat doen we graag, toch dan?
0: Ja, daar hebben we er echt wel van over in dit geval. Ja,
2: ja zeker.
0: Komende maandag is het dus tweede Pinksterdag. En je kunt starten tussen 9 en 12, hè, zei je?
2: Tussen 9 en 11 uur?
0: Ja, dat is het.
2: Ja. Tussen 9 en 11 uur kun je starten bij de manege in Bijlen.
0: Hartstikke goed. Ik wens je heel veel plezier, Ilse.
2: Ja, dankjewel.
0: Mooi zo. Hey, goed weekend.
2: Goed. Hoi, hetzelfde.
0: Doeg. En over toepasselijke muziek gesproken, dit zijn de Beatles. Here Comes the Sun.

muziek van de Beatles en van de Rolling Stones achter elkaar. Eerst hoor je Here Comes the Sun, natuurlijk van het illustere viertal uit Liverpool. En vervolgens de Rolling Stones met Waiting on a Friend. Straks Marita met het laatste nieuws uit de regio. Tot de tijd, all night long. Dit is Lionel Richie.

0: zaterdag 26 september keert Crossroads terug naar de Nieuwe Kolk in Assen. Met live optredens van Erwin Java featuring Erwin Niehoff, Jeffrey Halford en de Healers, Roel Spanjers en meer. Ontdek daarnaast fotografie, film en cultuur rondom de blues. Early bird kaarten van €32,50 zijn te koop via denieuwekolk.nl/crossroads. Voor meer informatie crossroadsfest.nl.
1: Hup de duin in! Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee, Assen.
3: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
2: Damesmode Dekker.
3: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
2: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
4: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
5: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Het is 11:30. Marita nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen. De breuk in de waterleiding bij Klazinaveen is gedicht. Vanwege de breuk werd opgeroepen om spaarzaam met water om te springen. De waterdruk was namelijk lager en op sommige adressen kwam er helemaal geen water uit de kraan. De breuk is dus verholpen, maar dat wil niet zeggen dat de problemen voorbij zijn. Er kan in de omgeving van Klazinaveen nog steeds weinig water uit de kraan komen en daarom vraagt de WMD nog steeds om voorlopig zuinig om te gaan met kraanwater. Burgemeester Annowietse Hiemstra van Aanehunze bood zelf aan om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Afgelopen nacht werden 130 buitenslapers opgevangen in een sporthal in Gieten. Gisteravond laat kwamen daar twee bussen aan. Hiemstra was daarbij en maakte indruk op hem.
8: Het was ook heel indrukwekkend, moet ik zeggen, hoor. Als je dan met elkaar bezig bent om de hele zaal in te richten en de deur gaat open en de mensen ineens stromen daar tientallen mensen stromen binnen die op bedjes gaan liggen waar een klein dekentje op ligt. Je hebt een tandenborstel en een kussentje. Het is natuurlijk een hele gekke gewaarwording, hè, dat je zoveel mensen dan ziet binnenkomen die anders op het gras hadden moeten slapen en dan toch in zo'n sporthal overnachten.
7: Doordat het aanmeldcentrum overvol zit, heeft het COA besloten alleen kwetsbare mensen op te vangen. Hiemstra zegt opnieuw bereid te zijn opvang aan te bieden als er weer een beroep op hem gedaan wordt. Op station Assen zijn gisternacht vernielingen aangebracht en daarbij is een glazen wandstuk geslagen op perron 3. Het is de derde keer in een maand tijd dat vernielingen op stations worden aangebracht, na eerder in Hengelo en Delfzijl. ProRail laat weten dat er camerabeelden zijn van de vernielingen in Assen en gaat op zoek naar de daders. En de Norgebrug en Norgevaart blijven voorlopig dicht. De provincie wilde de brug voor het TT-weekend in Assen weer open hebben, maar daar gaat nu een streep door. Het komt omdat er meer tijd gaat zitten in de aanleg van een nieuwe damwand langs de Norgevaart. En de werkzaamheden worden extra vertraagd door broedende zwaluwen. Ook boten moeten dus daar hun route bijstellen. Het is de tweede keer dat de werkzaamheden vertraging opleveren. Gedeputeerde Bart van Dekker vindt de extra vertraging erg vervelend.
9: Nou, dit is echt balen dat dit drie keer scheepsrecht moet worden in termen vastlegnieuws. Wij balen verschrikkelijk. Ik denk niet alleen de omwonenden, maar we allemaal. We worden geconfronteerd door tegenslag en dat is gewoon niet fijn.
7: Wanneer er meer duidelijkheid komt over de afronding van de werkzaamheden, dat is nog niet duidelijk. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk op onze website en ook in de app.
6: Dankjewel, Marita. Roland van der Zwaag dan met het weer.
10: Het wordt echt een stralende lentedag met volop zonneschijn. Later vanochtend dan vormen zich een paar platte stapelwolken. Nou, het blijft verder helemaal droog. Later vanochtend is het al een graad of 20 bij een zwakke zuidelijke wind. En vanmiddag wordt het zelfs zomers warm met de meeste plekken 25 graden.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop.
12: Tot zo! Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
14: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Steen, even oud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
14: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.

0: Het verhaal van Hans de Boy met zijn Annabel.
1: Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met
0: Yvonne van het Dierentehuis in Bijlen. Yvonne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ook lekker genieten van het mooie weer en de dieren denk ik ook, of niet?
3: Ja, heerlijk. Je ziet ze allemaal lekker buiten liggen. We hebben allemaal nieuwe bedjes erbij gekregen voor buiten. En dat vinden ze maar raken lekker. Dus ze liggen lekker in het zonnetje.
0: Verwennerij dus.
3: Heerlijk.
0: Ja, nou, ik snap dat wel. Als ik vanmiddag thuis kom, ga ik ook even denk ik in de buiten liggen.
3: Nou, precies. En we hebben de badjes weer opgezet in de speelweides. Dus daar gaan de honden soms ook lekker lang uit in liggen. Heerlijk.
0: Ach, is de sfeer dan ook meteen anders bij jullie? Op zo'n moment? Dan een regenachtige dag, bedoel ik?
3: Nou ja, ik denk niet dat een hond er zoveel aan waarde aan heeft. Meer wij, denk ik.
0: Ja. Nou ja, voor het personeel van jullie wel natuurlijk. Ja,
3: precies. Ja, als wij in de regen moeten lopen en dan allerlei honden op speelweides moeten zetten. Nou ja, dat zie je wel. Hè. Honden vinden het in de regen niet zo leuk op de speelweide.
0: Dus dat snap ik heel goed.
3: Maar dat hebben wij natuurlijk zelf ook. Ja.
0: Hey, we gaan over tot de orde van de dag. En dat wel. We beginnen met de hond Baloo. Een niet gecastreerde reu. Ja, Baloo, zo moet ik eruit spreken? Of?
3: Ja, gewoon heel simpel eigenlijk, hè? Baloo. Ja. Ja.
0: November 2020 en jullie zeggen het is niet helemaal duidelijk wat het is qua ras.
3: Nee, het is een van de weinige zwerfhonden die we binnen hebben gekregen. Want eigenlijk zie je niet zo heel veel zwerfhonden meer.
0: Hmm.
3: Maar goed, deze hond is binnengekomen en via wel te horen gekregen dat hij wel meerdere baasjes heeft gehad. Maar goed, uiteindelijk weet niemand helemaal precies waar die wegkomt.
0: Nee.
3: Wij zien er wel echt een duidelijk wat Labrador in. Maar ja, het is gewoon een lekkere lobbers. Het is een hele, hele brede hond. Hij is ook al wat op dieet.
0: Mm.
3: Hij lijkt nu helemaal heel breed natuurlijk. Dus, maar het is echt een hele lieve lobbers.
0: Maar hij mag wel een beetje beweging hebben, zeg maar.
3: Ja, wij wandelen hier ook wel dagelijks, maar echt allemaal kleine stukjes. Want je ziet ook dat hij eigenlijk geen bespiering heeft, geen conditie heeft. Dus het moet echt allemaal opgebouwd worden.
0: Ja.
3: Dus dat is voor een nieuwe eigenaar ook. Hè. Dat is net als bij mensen. Je moet en bewegen en wat meer eten.
0: Ja, nou ja, je hebt bepaalde een hele groep van de mensen die zeggen van ik moet 10.000 stappen per dag lopen. Dan is dit een ideaal metgezel in dit geval.
3: Precies, ja dan doe deze graag met je mee, denk ik.
0: Ja, mooi dan. Ja. Maar verder inderdaad wel een beetje je verleden wat jullie niet allemaal weten, maar de basis zit er wel in?
3: Ja, de basis zit er wel in. Je ziet ook dat hij netjes meeloopt aan de lijn. Als hij andere honden ziet, dan wil hij nog wel eens een keer blaffen. Dus het kan ook zo'n stukje onzekerheid zijn. Ligt ook een beetje aan de hond die er aankomt, hoe die erbij staat. Naar katten reageert hij eigenlijk ook niet echt. Ja, hij vindt het nieuwsgierig. Maar ik denk dat het eigenlijk een hele makkelijke sociale gezinshond is, die prima met kinderen zou kunnen, met andere honden ook wel. Ja. Ja, het ziet er voor ons heel makkelijk toegaand uit, zeg maar. Ja.
0: Nou, ik denk dat dat wel goed komt met Baloo.
3: Dat denk ik ook, ja. Volgens mij, als we de juiste plek vinden, dan hopen we dat hij forever home heeft en dat we hem ook niet weer zien. Hè?
0: Ah, super, dat zou mooi zijn. Nou, dan hopen wij uiteindelijk ook voor de kat van de week, en in dit geval twee, Sylvie en Xantippe. Dus de X was aan de beurt, hè, denk ik dan altijd maar.
3: De X was aan de beurt, ja. Zijn we altijd blij van als die week voorbij is, want daar worden er maar namen niet mooier van.
0: Maar ik zie die één, ik zie de foto hier van mensen ook die hier thuis kijken, die kunnen bij jullie op de website ook wel zien. Er zit een beetje grijs. Zit erin volgens mij of niet? Of ligt het aan de foto?
3: Ja. Nee, er zit wel wat grijs in. Ja, een beetje blauw siepes. Ja, wij noemen dat zelf een beetje blauw siepes. Mm. Voor de mensen noemen dat dan weer wat zilver of grijs. Ja, je kan er eigenlijk alles van maken wat je wil. Ja, wat je mooi vindt.
0: We zijn ook altijd samen binnengebracht, ook altijd samen geweest, denk ik. Hè?
3: Ja, het is echt wel een beetje kop en kont. En ze hebben heel veel aan elkaar. En dan zie je ook dat ze wat minder aan de mensen hebben. Dus ze hebben wel wat meer begeleiding en wat meer geduld nodig. Hè. Mm-hmm. Mensen kunnen er een hartstikke leuk stel katten aan hebben. Maar je ziet wel dat ze het echt met elkaar graag willen.
0: Ja, dus is het soms ook misschien verstandig om ze even dan met rust te laten.
3: Ja, precies. Hè. Als mensen dan te veel en te druk doen, dan zullen ze zich wat sneller verstoppen. Hè. Mm-hmm. En voor kinderen dan zal het ook niet echt gelijk heel gezellig zijn, denk ik. Maar met heel veel rust moet je gewoon heel ver komen. En dan zullen ze voor vreemde mensen altijd wel een beetje terughoudend zijn.
0: Ja.
3: Maar dan wordt het voor jezelf gewoon wel een heel leuk, gezellig koppel.
0: Ah, mooi. Maar ze hebben toch wel een beetje spannende periode gehad. Want ik lees ook, ze zijn met een aantal andere katten waarschijnlijk hun nageslag bij jullie binnengekomen, hè?
3: Ja, dat klopt. We nemen nog wel eens dieren over van opslaghouders. Hè. Dat zijn dieren die dan in beslag zijn genomen.
0: Mm-hmm.
3: Dat is vaak niet voor niks natuurlijk. Dus dan is de situatie ook niet heel geweldig geweest. En je ziet dan wel eens van die huizen waar 20 katten met elkaar rondlopen, die het samen heel gezellig hebben. Maar Ja. Die dan weinig met de mensen doen, zeg maar. En ik denk dat dit ook een beetje zo'n verhaal is.
0: Nou, dat Sylvie en Xantippe die dan ook een mooi plekje verdienen. En in dit geval ook samen lekker een beetje geduld, rust en wat liefde. Dat is wat de dames nodig hebben.
3: Dat klopt, precies.
0: Mooi zo. Ja. En hoe kunnen we met jullie in contact komen, Yvonne?
3: Dat kan telefonisch op 0593-523232. En willen de mensen onze andere dieren zien, kunnen ze kijken op dierenasielbijlen.nl.
0: Hartstikke goed, mooi zo. Hey, succes deze week en tot de volgende keer maar weer.
3: Oké, prima. Tot dan.
0: Doeg. Hoi. Kwart voor 12 hier op Radio Rinte. Koffie en Keuvel. Dit is Kid Rock en All Summer Long.

0: Marita te roepen.
1: Burn the Dead was dat van de Four Tops. En daarmee moeten we even op de klok kijken, want het is al bijna 12 uur, Marita.
2: Ach, en het is ook nog vrijdag, hè?
1: En die vrijdag die is alweer voorbij dus voor ons.
2: In dit geval. Snel,
1: het gaat zo snel, hè?
2: Dat zeggen we ook niet elke week.
1: Nee.
2: Nee.
1: Maandag niet, hè?
2: Nee, ik ben vrij.
1: Ja, want het is tweede Pinksterdag. Waar heb je de jukebox, hè? Oftewel, de mensen mogen weer verzoekjes doorgeven.
2: Kun je dus zelf maandag lekker je plaatjes doorbrellen wat je wil horen, dat draaien we dan.
1: Oké, mooi. Nou, ik wens je in ieder geval een heel fijn weekend.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Sta op stoel nodig. Mobifit.
4: Sunnetevel, jokerzon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
3: Voor een scootmobiel of sta-opstoel komt u naar Mobifit in Assen, Hogeveen of Schoonoord.
5: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Wooncentrum Snoeken in Ruinen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Wooncentrum Snoeken in Ruinen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte
9: Radio
8: was burgemeester.
9: A. en Hunze.
10: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
9: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 12 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken, het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio A. en Hunze.
9: Radio A. en Hunze.
11: Dit is Radio A. en Hunze.
12: Radio A. en Hunze.
11: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
13: Ergens op letten?
14: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag.
7: Met Anouk Middel.

0: Franse meisjes die voor een knijter van een zomerhit zorgden in 1990. Zoekmachine, goedemiddag.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Ah, niet alleen met mij hoor, want David die zit hier naast me.
3: Hallo.
0: Robert die staat al tegenover me. Hallo, mannen. David, jij houdt onder andere het nieuws in de gaten. Kunnen we al douchen in Klasinaveen van
3: nou,
0: af?
3: Nee.
0: Nee, dat
3: lukt nog niet. Maar er wordt hard gewerkt, heb ik begrepen. Dus misschien later vanmiddag.
0: Oké. Ja. En ik vroeg me ook af hoe het staat met de drukte op de weg. Want er was een aankondiging gedaan vanochtend. Er konden wel eens veel files komen vandaag bij ons in de provincie. Vooral ja. Met Pinksterweekend.
3: Nou, vooralsnog staan er geen files in Drenthe. Okay. Dus dat is positief nieuws. Maar ook ja, de middag is nog jong, hè. Dus dat kan nog komen. We houden het in de gaten.
0: Ja, en wat gaat het een mooi weekend worden, hè. Dit lange Pinksterweekend.
3: Heerlijk.
0: Fantastisch weer. David houdt al het nieuws in de gaten. Lees je ook op onze site rtvdrenthe.nl. We gaan even buurten. Ben je er klaar voor, Robert, om even te gaan buurten?
4: Oh, helemaal. Ik heb de hele week alweer geloepen, zo verheugd.
0: Heb je je muntje bij de hand?
4: Nou, zit erin. Zit erin. In de tombola. Dus dat goed komt.
0: En even buurten, dat betekent dat jij zo meteen naar die tombola loopt. Gaat draaien aan die tombola. En dat er dan een balletje uitrolt. En met een plaatsnaam. En daar ga je heen vandaag.
4: En daar speelt de rest van de middag zich voor mij in ieder geval af.
0: Ja, nou ook voor ons hoor. Ja, camera ook weer mee. Dus ook alles te volgen op TV Drenthe. Ja. Nou, we gaan zo meteen zien wat er uit die grote tombola rolt. En we gaan nog kaarten weggeven natuurlijk voor het Boerenrockfestival. Dat allemaal.

0: Corporation. En Rock the Boat op Radio Drenthe. We gaan eens even kijken.
1: Even buurten.
0: Waar we uitkomen vandaag. David, hou jij alle camera's in de gaten zodat we Robert op de voet kunnen volgen?
2: Zeker.
0: Roberto, ben je er klaar voor?
3: Oh man, ik sta helemaal te trappen op mijn manier dan. Ik loop richting de tombola en het muntje zit erin. Ik geef een slinger aan de machine en, nou, je raadt het nooit, het is werkelijk waar alsof de duvel me speelt. Het is een oranje met rood balletje.
2: En dat zijn de favoriete kleuren van David.
3: David van de Spoel. Ja. Het is werkelijk iets bijzonders. Ik maak hem los en we zullen eens even kijken. Het is mooi weer, dus eigenlijk maakt het helemaal niet zoveel uit waar hij heen gaat. Het zal mooi zijn als het een ijskookraam is, maar goed, dat...
2: Dat zou zeker mooi zijn.
3: Dat zal zeker mooi wezen. Voordat ik het laat zien, we gaan toch nog even dat benoemen. Dat waar we eerst een straal van 10 kilometer om de plaats toe deden. Doen we nou echt de plaats zelf. Ja. Echt de plaats die ik nou onder de duim heb hier beter te leren kennen. Het is allemaal spontaan. Ik heb geen idee. Het wat komt die tromgeroffel. Havikshorst.
2: Oké. Okay.
0: Ja, mooi.
3: Smoordrak. Ja. Net als bij eerdere plaatsen stikte er van de omgeving in Havikshorst. Het is geloof ik 3 havenzaters, een boerderij en 1 burgerwoning en dat is het.
0: Ja, we gaan het ontdekken vandaag. Ja. Jij gaat erheen en je slingert je camera aan voor op de auto. En dan kunnen we je allemaal volgen. Je krijgt ook een opdracht mee, Robert, die heb ik hier liggen.
3: Ik kom er direct aan. Het is een prachtig gebied overigens.
0: Ja, dat bedoel
3: voor
0: ik.
3: Voor
0: het film
3: is het,
0: mooi.
3: Is het super.
0: Maar jij gaat nu daarheen en als er iemand nu luistert en daar woont, dan ga je daar graag even buurten.
3: Dan hoop ik dat een van die 5 de radio aan heeft staan of de televisie.
0: Ja.
3: Dan gaan we eens even kijken.
0: Ja, bel me naar de studio. 0592-33-1188. Als je Robert wel op de koffie wil hebben. Je neemt ook wat leuks mee, hè?
3: Ja,
0: een presentje altijd in de auto.
3: Absoluut.
0: En anders, dan ga jij vanmiddag ons bijpraten wat er allemaal gebeurt.
3: Zeker.
0: Rijlt en zeilt. Oké, Havikshorst gaan we ontdekken vandaag. Robert, tot zo.
3: Tot zo.
1: Radio Drenthe.
4: Even buurten.
1: Anouk in de middag.

0: all over the world.
1: Even buurten.
0: Ja, de Havikshorst rolde uit de grote tombola. En normaal gesproken op vrijdag gaat Robert gewoon heen daar waar, nou ja, waar hij heen moet, zeg maar. Wat er uit die tombola komt rollen. En dan gaat hij de hele middag die buurt daar verkennen. En nou dachten wij, de Havikshorst, maar voor zover wij weten kennen wij alleen maar de havenzaten van de Havikshorst. Hoe zit dat nou?
2: Ja, dat landgoed. Dat is een goede vraag inderdaad. We hebben alle plaatsen en dorpjes en gehuchten die in die tombola zitten gehaald van de website van de provincie. Mm-hmm. De provincie Drenthe heeft daar een lijst waar alle plaatsen en gehuchtjes op staan. En die hebben we in de tombola gedaan. En daar is dus Havikshorst uitgekomen. Maar als je het landgoed Havikshorst opzoekt, of de Havikshorst, dat ligt in het plaatje, of het gehuchtje.
0: Buurtschapje.
2: De Schiphorst. Ja, precies.
0: En dat is dan wel een buurtschapje. Maar verder dan de Havikshorst kom ik alleen maar bij die havenzaten uit. Robert, jij staat hier nog. Jij legt net een telefoon neer. Weet jij daar meer van? Of de Havikshorst meer is?
3: Ik ben vrij. Dus, nee, flauwekul. We hebben natuurlijk oplossingsgericht denken. Het is een prachtig gebied. Het is een heel groot landgoed. En ik heb hem beld met Jermo Tappel van Drents Landschap. Die heeft het in beheer. Niet hij zelf, maar Stichting het Drents Landschap. En die zei, maar er is van alles over te vertellen. Het is niet één bedrijf die er zit. Je kunt daar een middag vullen met allerlei prachtige verhalen. De lokkerij zit er onder andere. Die zorgt dat wij nog altijd ooievaars in het straatbeeld hebben. Het hotel dan zelf, de grote havenzaten zelf. En allerlei bijgebouwen en woningkies en boerderijen. En mooie tunen. Dus ik denk, we gaan er maar gewoon naartoe.
0: Dat is
3: en
0: goed.
3: We zien het wel.
0: Helemaal goed. Jij gaat naar de haven.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
2: Maak Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
4: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
5: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Havenkort Interieurs in Coevorden geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
4: 20% korting?
5: Ja, ook bij Havenkort Interieurs.
6: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
7: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
8: Kurk 24.
7: Kurk24.nl.
9: Half 1, het laatste nieuws uit Drenthe, David van der Spoel.
10: Goedemiddag. Burgemeester Annowietse Hiemstra van Aan-Hunze bood zelf aan om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Afgelopen nacht werden 130 buitenslapers opgevangen in een sporthal in Gieten. Gisteravond laat kwamen daar twee bussen aan. Hiemstra was daarbij en dat maakte indruk op hem.
11: Het was ook heel indrukwekkend, moet ik zeggen, hoor. Als je dan met elkaar bezig bent om de hele zaal in te richten en de deur gaat open en de mensen ineens stromen daar tientallen mensen stromen binnen die op bedjes gaan liggen waar een klein dekentje op ligt. Je hebt een tandenborstel en een kussentje. Het is natuurlijk een hele gekke gewaarwording, hè, dat je zoveel mensen dan ziet binnenkomen die anders op het gras hadden moeten slapen en dan toch in zo'n sporthal overnachten.
10: Doordat het aanmeldcentrum overvol zit, heeft het COA besloten alleen kwetsbare mensen op te vangen. Hiemstra zegt opnieuw bereid te zijn de opvang aan te bieden als er weer een beroep op hem wordt gedaan. De breuk in de waterleiding bij Klazinaveen is gedicht. Vanwege de breuk werd opgeroepen om spaarzaam met het water om te springen. De waterdruk was namelijk lager en op sommige adressen kwam er helemaal geen water uit de kraan. De breuk is nu verholpen, maar dat wil nog niet zeggen dat de problemen voorbij zijn. Er kan in de omgeving van Klazinaveen nog steeds weinig water uit de kraan komen. En daarom vraagt WMD nog steeds om voorlopig zuinig om te gaan met het kraanwater. En op het station in Assen zijn gisternacht vernielingen aangebracht. Daarbij is een glazen wandstuk geslagen. Het is al de derde keer in de maand tijd dat er vernielingen op stations zijn. Na eerder in Hengelo en Delfzijl. ProRail laat weten dat de camerabeelden zijn van de vernielingen in Assen en gaat op zoek naar de daders. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
9: Dankjewel, David. Gaan we naar onze weerman, Roland van der Zwaan. Goedemiddag, Roland.
12: Goedemiddag, Anouk.
9: Hebben we de 25 al te pakken?
12: Nee, nog net niet. We hebben ongeveer 23 graden nu te pakken. Er is voluit zon. Er zijn ook wat platte stapelwolken. Die blijven zo klein. En de lucht blijft gewoon blauw. Dus we krijgen vanmiddag gewoon echt een zonovergoten middag. De stapelwolken gaan later in de middag gaan die in ieder geval inzakken. Er is weinig wind uit het zuiden tot zuidwesten. En de luchtdruk die is bijna 1030 millibar. Nou, met dit mooie weer kan de zon goed schijnen. Een hoge UV-index. En die laat ook de luchttemperatuur stijgen tot zomerse waarde. Ik verwacht eigenlijk in een groot deel van onze provincie vanmiddag 25 graden. Behalve in het noorden van Drenthe, daar zou het misschien nog net eventjes 24,5 zijn, 24 graden. Maar in ieder geval op en top.
9: Ja, en dat duurt de komende dagen zo voort.
12: Ja, dat gaat op zich zo wel verder. Het is wel zo dat er wat kleine addertjes zitten. Bijvoorbeeld morgen beginnen we heel rustig. Warmt het weer op, kunnen we zelfs 27 graden gaan krijgen. Misschien wel ruim 27 graden. Nou, we krijgen dan een wind die heel zwak is. Die wind die gaat wat draaien naar het zuidwesten. Rond de middag gaat hij wat meer naar het westen toe. En dan komt er een koufront aan. En dat koufront, de voorbode van koelere lucht, die zorgt eigenlijk voor morgenmiddag vanuit het noordwesten wat meer middelbare bewolking. Dus dan wordt de zon een klein beetje afgeschermd. En tegelijkertijd gaat daarachter westen de wind draaien naar het noordwesten. En dan komt koelere lucht naar ons toe. Dus verwacht maar dat morgen na die hoge temperaturen in de namiddag en avond het nog heerlijk weer is. Met wel weer een goede doorbrekende zon. Maar het is dan wel even wat koeler met temperaturen zo rond de 18 graden.
9: Ja, en regen zie je nergens, hè?
12: Nee, ik zie helemaal geen regen. Zondag zie ik helemaal geen regen. Ik zie op Pinkstermaandag helemaal geen regen. Eigenlijk gaat die wind die op zondag noordoost is en dan nog ongeveer 23 graden hebben we dan met voluit zon, hebben we op maandag waarschijnlijk een wind die komt vanuit Duitsland en dan wordt het maandag bijvoorbeeld weer zomers warm. Ja, het lijkt eigenlijk al dat de meteorologische zomer is begonnen. Nou, dat gebeurt op 1 juni, maar het lijkt gewoon nu al zomer. Ongehoord. Heerlijk.
9: Roland, dankjewel. Een mooi lang Pinksterweekend, hè?
12: Hetzelfde, hè?
9: De Havikshorst. Daar gaat Robert vandaag heen en gaat hij helemaal ontdekken. Als je dat wil volgen, druk dan TV Drenthe ook even aan, want dan zie je ook de beelden erbij.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
15: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
16: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
15: Nu bij Dirk, Perfect Fit Kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker?
17: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
18: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderse-streken.nl/kastelen.

0: met 16 augustus in Drouwenemond.
1: Boerenrockfestival.
0: Met Mooi Wark.
1: André Hazes.
0: Suzanne Freek.
1: Marco Schuitmaker.
0: Jan Smit en nog veel meer.
2: Dat is...
0: Boerenrockfestival. Win deze week kaarten voor het gekste evenement van het Noorden.

0: Bruises op Radio Drenthe. Even buurten. Ja, de Havix Horse rolde uit de tombola. En dus is dat de missie van vandaag, de Havix Horse ontdekken. En Robert is onderweg naar de Havix Horse. Waar rij je momenteel, Robert?
1: Nou, het is nogal in Bern en ja, de resterende team. Want het is nogal een tour en jullie hadden het net alleen maar over Daven en jij. Dat alle weken er zo'n beetje goed lagen in Drenthe. Nou, dat is ook waar ik nou hinder van onder vind. Dus ik moet even een logische route naar de Havix Horse sturen. Maar dat is vanaf Assen sowieso wel 3 kwartier rijden. Dus de resterende tijd die overblieft tot 3 uur... die zullen wij besteden om de Havix Horse helemaal te ontdekken voor zover dat mogelijk is.
0: Ja, en het zonnetje is ook een beetje weg, zie ik. Want ik heb de beelden erbij op TV Drenthe.
1: Ja, het is een wolkje. Er komt straks, als ik even spreek, ja, het is een klein wolkje. Dan breekt hij weer deur en dan weet je niet wat je ziet. En ik hoorde Roland het net ook al zeggen. Iets met hoge luchtdruk en nou ja, ik weet niet wat voor prachtige meteorologische termen er allemaal voor had. Er kwam er in ieder geval op deel dat de zon de hele middag wel bleef schijnen.
0: Oké. Maar de Havix Horse, daar ga jij naartoe vandaag. En we zeiden dat tegen elkaar. Dat kennen we eigenlijk alleen maar als de havenzaten, de Havix Horse. Hè? Dat prachtige landgoed. En dat landgoed is in beheer van het Drents landschap. Tappel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Eigenlijk is het dus een beetje van jou, hè? Of van jullie?
2: Nou, van ons allemaal, maar wij beheren het, ja.
0: Ja, het Drents landschap inderdaad. Wat is precies eigenlijk een havenzaten?
2: Ja, een havenzaten is eigenlijk een bewoning of een landgoed van een adellijke familie. En vooral in de 18e en de 17e eeuw had je het recht van havenzaten. Ja, dat leg je dan op een huis en daarmee had je heel veel privileges. Je kon daar bijvoorbeeld stapelrecht en je kon huurpenningen, je kon tol heffen. Dus dat maakte de rijken nog rijker.
0: Ja, en dat zijn prachtige landgoederen met heel veel land eromheen ook. En het Drents landschap heeft alle havenzaters bij ons in de provincie in beheer?
2: Nee, zeker niet. Nee, wel een aantal, omdat ze historisch heel bijzonder en waardevol zijn. Er zijn meerdere havenzaten in Drenthe sowieso geweest. Maar degene die nu nog resterend zijn, ja, door verschillen in eigendom.
0: Ja, en jullie, Drents landschap, heeft dus de Havix Horse. Oh, kan je daar wat over vertellen?
2: Ja, de Havix Horse is al een heel oud, adellijke landgoed. Is het huis de Havix Horse. Vanuit de middeleeuwen, ik meende uit de 13e eeuw, heeft daar dus al een versteend huis gestaan. Hè, in de periode dat alles nog groot was, ja, stond daar al een versterkte woning. Het huidige huis is gebouwd midden 18e eeuw, 1753 even uit mijn hoofd. Maar dat is de kern, alleen het landgoed is veel groter. Ja, gaandeweg. Ja, groeien die landgoederen tot heel veel honderden hectare. En eigenlijk na de 19e, vooral in de 19e eeuw, werden ze weer kleiner in de 20e eeuw. Dus het is nu nog een groot aantal hectare, maar het is meer dan alleen het hoofdhuis.
0: Ja, wat heeft er allemaal ingezeten? Want ik heb ergens gelezen dat het een bejaardentehuis is geweest vroeger ook.

0: ze door het Drents landschap gekocht. En vooral ook vanwege de landerijen daaromheen, want het grenst aan het Reesdal, hè, de grensrivier tussen Drenthe en Overijssel, wat tevens ook een heel bijzonder natuurgebied is. En het huis met alle boerderijen en huizen die daaromheen stonden, ja, die behoren toch tot het landgoed en wij hebben dat in die begin jaren 80 gekocht. En langzamerhand weer meer natuur, meer geschiedenis en een goede functie kunnen geven.
1: Ja, want dat was ook wel nodig, hè? Er moest wel flink aan opgeknapt worden. Wat is het nu dan?
0: De kern van het landgoed, het huis de Havikshorst met ons grachten, middeleeuwse kern, dat is eigenlijk sinds de jaren 80 al door ons verhuurd aan Chateau Hotel de Havikshorst. Mm-hmm. En die hebben daar langzamerhand een heel bijzonder hotel neergezet. Binnen de gracht heb je ook Beeldentuin de Havikshorst. Dat is een zelfstandige stichting die een beeldentuin daar heeft aangelegd. Mm-hmm. Ja, en verspreid over het landgoed liggen allerlei bijzondere boerderijen die ook particulier bewoond worden. Maar aan de achterkant bijvoorbeeld ligt de Lokkerij. Dat is een ooievaars opvangstation, dat ook onderdeel is van het landgoed. En een eindje verderop ligt nog een heel bijzonder landhuis die op dit moment gerestaureerd wordt door ons. Ja, die is ooit gebouwd door de broers, de Vos van Steenwijk. Waarbij de oudste broer het landhuis erfde en de twee jongere broers een smakgeld en een deel van het landgoed. En die hebben toen in 1909 de Lindenhorst gebouwd. Ja, dat is eigenlijk vernoemd naar hun moeder en dat is ook een groot herenboerderij die onderdeel is van dat grote landgoed de Havikshorst.
1: En dat wordt nu gerenoveerd ook?
0: Ja, klopt. Ja.
1: Hey, maar kan ik daar als particulier gewoon heen om rond te lopen? Of moet ik een overnachting daar boeken?
0: Beide kan. Je kunt gewoon daar wandelingen voor lopen. Je kunt dan parkeren bij het hotel de Havikshorst. Daar hebben we een grote parkeerplaats. En daar lopen hele mooie wandelroutes die door het Drents landschap zijn aangelegd. Er zijn meerdere landgoederen die daar op een rij liggen. Dikningen ligt daar bijvoorbeeld links nog naast. De Voorwijk daar weer naast. Er zijn ook allemaal hele bijzondere landhuizen. Maar je kunt daar gewoon wandelen. Maar goed, je kunt daar dus ook een hotelovernachting volgen of lekker eten.
1: Nou, Robert is nu onderweg dus naar de Havikshorst. Als jij één tip voor hem hebt. Want Robert, je bent er met een half uur ongeveer. Hè? Waar moet hij echt heen dan?
2: 27 minuten.
0: Ik zou dan sowieso de wandeling gaan doen. Die neem je dus mee langs die bijzondere landgoederen, waaronder landgoed Dikningen. Gaandeweg heb je hele bijzondere beelden van dat oeroude landschap, wat nog steeds herkenbaar is in de structuren en in de lanen, maar ook de Reesdal, het mooie natuurgebied wat daarachter ligt. Dus als je die wandeling loopt, volgens mij zie je van 5 kilometer... Ja, dan zie je hele mooie plekken. En uiteraard, een kop koffie bij het hotel is zeer zeker aan te raden.
1: Robert, jij weet wat je te doen staat. Wij gaan het allemaal volgen vanmiddag. Jermo, dank je wel. En Robert, tot zo.
0: Helemaal goed, graag gedaan. Even buurten.

0: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Scootmobiel nodig? Mobifit.
3: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail
4: verzorgd. Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in Krimpen aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
7: Dit is Radio A en Hunze.
9: Radio A en Hunze.
7: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
10: Molenaar.
11: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
12: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
13: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Rita Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Het nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
12: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
10: gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag.
15: Met Anouk Middel.

0: Ja, zo'n plaatje hoort erbij op zo'n dag als vandaag. Catherine and the Waves en Walking on Sunshine.
1: Even buurten.
0: Wij gaan buurten in de Havikshorst. En Robert is onderweg naar de Havikshorst. Ik kan wel even kijken. Waar ben je inmiddels? Is de Havikshorst al in zicht, Robert?
2: Nou, het duurt lang genoeg. Het is net of alle auto's die zich onder de maximale snelheid begeven... of die allemaal veel meeplaatst bent. Maar goed, dat is natuurlijk een gevoel. En ik weet niet of je heugen kunt dat wij een aantal weken geleden... een hartstikke leuke middag hadden op Broekhuizen. Nou, daar ben ik nou ongeveer. Daar ga ik zo meteen dwars door hen... om bij de Havikshorst te komen.
0: Oké. Okay,
2: nog 11 minuten.
0: Oh,
2: nee, 9 minuten inmiddels.
0: We volgen jou. Hey, een van de onderdelen is ook altijd dat wij even gaan kijken... wat het laatste nieuws is dat wij hebben gemeld... over de plek waar jij heen gaat. Nou, in dit geval dus de Havikshorst. Jij hebt even op onze site gekeken, David. Wat was het laatste nieuws?
3: Ja, nou, zoals je kunt verwachten... brengen wij niet heel veel nieuws uit Havikshorst. Maar toch wel, het is al heel lang geleden. 1 mei was ons laatste berichtje. En dat ging over de renovatie... van de Lindenhorst. Dat is een gebouw dat op dat landgoed staat. Dat zijn ze helemaal aan het renoveren dus. Hoorden we Jermo Tappel van de Stichting het Drents Landschap... net ook al over dat pand, de Lindenhorst. Daar.
0: Ja. Ja, dat vertelde hij net, hè? Dat staat daar op het landgoed en ergens verderop... en dat wordt helemaal gerestaureerd.
3: Ja.
0: Oké, met een minuut of 10, Robert, gaan wij eens even kijken... of jij bent gearriveerd daar. We hebben de beelden erbij op TV Drenthe... en zien jou rijden door onze prachtige provincie. En jij hebt nog een opdracht te openen, hè?
2: Ach, ja, die brandt mee in de blouse. In Borsaki van de blouse. Dus
0: tot zo.
2: Ik heb hem.

Oosten van Arjan Plat uit Nieuw-Puinen. Als je denkt, oh, wat komt die mij bekend voor, dit liedje? Nou, dat kan. Hij heeft een hele bijzondere bewerking van het nummer Sneeuw gemaakt van Frank en Mirella.

0: Uit Nieuw-Buinen, Arjan Plat, Poos.
1: Even buurten.
0: Roberto, je bent er, gearriveerd op de Havikshorst. En ze hebben de lopen voor je uitgelegd, zie ik.
2: Ja, het zou ontzettend leuk wezen als dat speciaal voor mijn komst was. Maar ik denk niet helemaal mooi dat het geval is. Maar we kunnen wel eens even over die rode loper heen lopen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb mij nog niet meld hier. Dus ik wil net iets verder jaren een trein op gehad dat je even zegt dat je er bent. Maar ik weet toevallig, want we zullen het zo eens even melden, dat hier rechts... loop ik even hier naartoe. Als je voor de havenzaten staat. Je gaat rechtsaf over het mooie klinkerpad. En een prachtige beeldentuin zit. En die is los. Zie ik het hek stiet open. Dan gaat de deur. Dan hoop ik dat dit mag. Beetje semi-illegaal. Maar goed, we hebben hier een motappel achter ons staan. Dus ik denk dat het goed komt. Ja, en die zie je werkelijk een prachtige tuin. Vol met kunstwerken, beelden. En van wie die bent, wel die maakt, ik heb werkelijk geen idee. Of het vrij toegankelijk is, weet ik nogmaals dus ook niet helemaal. Maar dat het mooi is, zoveel is zeker. Je waant je een klein beetje in Frankrijk. En het weer helpt ook wel, moet ik zeggen. Hoor. Het zonovergoten, mini Versailles eigenlijk, zo je dit noemen kunt. Maar Anouk, wij zullen het straks eens even... uitgebreid hebben als we er nog tijd hebben en als het ons gunt is, hè, als mensen met werken wilden over dit prachtige trein. Ik heb nog een opdracht te vervullen en die heb ik hier bij mij in de bus. Dus misschien is het goed om die even open te maken, want het zal de eerste keer... Nee, dat is niet waar. Ik heb hem al een keer eerder niet gehaald trouwens. Ik kon zeggen, de eerste keer wezen dat ik een opdracht niet haal en het wordt misschien wel een uitdaging hier op het terrein. Of misschien wel helemaal niet. En dan gaan we achterkomen. Dus ik heb het seal van het envelop hier lostrakken. We haalt het kaartje er nou uit. En ik zal me eens even voorlezen. Oh jongens, ijsjes weer. Vind een plek waar je zelf een ijsje mag scheppen. Nou ja, het moet toch als lukken, zou je denken. Om dat hier ergens op dit terrein voor elkaar te krijgen. Ik heb al wel een koffietentje zien net, een klein wagenkie. Dus als er nou ook ergens een Italiaans ijskarretje stiet, dat zou mooi wezen, dan heb ik hem gehaald. En anders, dan moeten we eens even zoeken wat we dan terecht kunt voor deze opdracht. Maar ik ga eerst eens even kijken, mij binnen melden en kijken wat hier allemaal verder te doen is op het terrein. We bent er in ieder geval.
0: En dat is hartstikke mooi. En wat is het rustig om je heen? Ik zie daar helemaal niemand.
2: Nee, dit is precies zoals ik het liefste heb. Dat er geen mens is dat je hier eerlijk wandelen kunt of struinen kunt. Maar we moeten toch maar eens even mee te spreken krijgen. Want anders dan wordt het een behoorlijke zwiegerige bende vanmiddag. En dat is ook niet wat voor op de radio. Hij mij alleen hoort een... Nou ja, goed. Ik kan me een leukere middaginvulling bedenken. Dus we gaan kijken of we groen vinden kunt.
0: Helemaal goed. Tot zo.

0: Eros Ramazzotti. Het is bijna 1:30. Zometeen praat David van der Spoel je bij. Over het laatste nieuws uit de provincie. Onder andere over die gaslucht die momenteel in Klazinaveen hangt. Wat is daar aan de hand?
1: Auw! Alweer last van pijnlijke voeten? Elke voet is anders. Met de 3D voetscan van Herkwar Sports in Hoogeveen worden je voeten geanalyseerd en bepaald welke wandelschoenen geschikt zijn. Herkwar Sports, de grootste wandelspecialist van het noorden. Kom naar Herkwar in Hoogeveen of kijk op herkwar.nl. herkwa.nl.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Wandelschoenen op maat? Herkwa.nl. herkwa.nl.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hoogeveen, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
0: 1:30 geweest. Het nieuws uit Drenthe. David van der Spoel.
7: Goedemiddag. Commissaris van de Koning Agnes Mulder is kritisch op het landelijk asielbeleid. Ze noemt het beschamend dat vluchtelingen op het gras moeten slapen. Volgens Mulder was het niet gebeurd als de spreidingswet consequent zou worden toegepast. Afgelopen nacht was het opnieuw overvol in het aanmeldcentrum in Ter Apel. In een sporthal in Gieten werd daarom een noodopvang ingericht. 130 vluchtelingen hebben daar de nacht doorgebracht. Mulder is ook kritisch op gemeenten die minder asielzoekers opvangen dan van ze wordt gevraagd. Volgens de commissaris moeten die gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en moet de minister daarop toezien. Bij graafwerkzaamheden in Klazinaveen is vanmiddag de hoofdgasleiding geraakt. Volgens omstanders was het gaslek op afstand te horen en hangt er een heftige gaslucht. Energiebeheerder Enexis gaat de leiding repareren. Vanochtend was er ook al een breuk in een waterleiding in Klazinaveen. Die is inmiddels gerepareerd, maar de waterdruk is op sommige plaatsen in het dorp en in de omgeving nog wel lager. En de ANWB waarschuwt voor drukte op de wegen dit Pinksterweekend. Vanwege verschillende evenementen en werkzaamheden is de kans op files groter. Zo is een deel van de A28 bij Hoogeveen nog steeds afgesloten vanwege werkzaamheden. De ANWB adviseert reizigers om goed voorbereid op pad te gaan. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
0: Dankjewel, David. Roland van der Zwaag met het weer.
8: Vanmiddag verloopt zon overgoten met een paar stapelwolken die later inzakken. Nou, het is zomerswarm met 25 graden. Weinig wind, een zwakke zuidoostelijke wind. Vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden met volop zon. En komende nacht gaan we terug naar 11 tot 12 graden.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
13: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.

0: dat ze een terug in de tijd. Even buurten. De Havikshorst staat centraal vandaag. En ik heb begrepen dat we een beetje moeten fluisteren, Robert. Of valt dat wel mee?
1: Nou, dat valt met. Ze hebben mij al stem als een aardbeving hier te bulden over het terrein in de lounge neerzet om even te wachten. En dat heeft alles te maken met de opdracht. Dus dat giet als het allemaal met zit lukken. Want ze zijn de keuken nog even net iets aan het maken hier. Ik heb een van de mensen die hier werkt de opdracht laten lezen. Ik zeg, je gelooft het nooit, maar ik moet een ijsje voor mezelf in tap. Nou, dat giet allemaal lukken. Ja, en zoals je achter mij zien kunt, is er een trouwerij aan de gang. En mensen bent werkelijk waar op hun allermooist gekleed. En ik loop daar wat tussen te flaneren in een Hawaii blues. Dus het is niet helemaal op mijn beste moment, zeg maar. Het is ontzettend mooi om te zien hoe mensen zich opdoffen kunt en uitdoffen kunt voor de mooiste dag van het leven. Ik weet niet of het bruidspaar er ook inmiddels al is of dat hij erbij loopt. Ik heb nog geen trouwjurk zien, maar met 5 minuten hoor ik iemand zeggen, komt het bruidspaar aan, zeg maar. En ze gaat ook een lange rij maken, zie ik nou boeten. En ja, daar hoort geen Hawaii blues tussen. Dat is één ding wat ik heel zeker weet. Mensen zien er allemaal hartstikke netjes uit. Lin en satijn en mooie blousen aan. En met 5 minuten zal het bruidspaar dus arriveren. En nou begin ik me in één keer te realiseren, Anouk, waar die rode loper voor is, waar jij het net over had.
0: Aha.
1: Dus nou valt alles op zijn plek. En nou snap ik waarom de bepaalde faciliteiten of dingen treffen bent om te zorgen dat het bruidspaar hier dus in volle glorie kan arriveren.
0: Nou, ze vieren het feestje buiten, zie ik, hè?
1: Ja, dat denk ik, ja. Want het is overal tenten en buffetgelegenheden. En ik zie koks met grote pan aanrukken. En de laatste dingetjes, de puntjes van hem op de i gezet, denk ik. Nou, dat valt allemaal op zijn plek. Ik weet niet of het bruidspaar erop zit te wachten om een Hawaii blues persoon met een rode microfoon te worden staan. Mocht dat nog een geval wezen, dan ben ik bereid om ze nog even een interview hier af te nemen. Maar die opdracht ging er in ieder geval lukken. En Chris, dat is de eigenaar van de Havikshorst, die is even verhinderd. Maar wellicht dat die voor 3 uur dus nog hier komt. En die kan dan alles vertellen over dit prachtige landgoed. En anders dan vinden we wel een die dat kan doen. Eerst in ieder geval de trouwerij en die opdracht. Als ze de keuken aan kant hebben, dan meld ik mij.
0: Hartstikke goed, tot zo.

0: Dance Into the Light van Phil Collins.
1: Even buurten.
0: Het bruidspaar is gearriveerd en dus ben je even uit de lounge gestapt om de keuken in te gaan van de Havingshorst.
2: Ja, klopt. Ik zat, de ruimte waar ik zat, daar kwam mijn bruidspaar in één keer nou binnen in prachtige kleren dus, en met de babs. Dus ik moest maken dat ik voortkwam. Maar dat geeft helemaal niks, want ik sta nu in de keuken met chef-kok.
3: Maurice,
2: chef-kok. Maurice, die zit hier naast mij. En ja, we hebben het over ijzer en de opdracht. Ik zal er nog even gauw bij pakken. Samengevat komt het erop neer dat wij een ijsje moeten scheppen. Nou, dat doet ze hier wel een klein beetje op een andere manier, denk ik.
3: Ja, dat valt mee, hoor.
2: Ja, hè?
3: Gewoon een lepel.
2: Wat zie ik hier dan voor moois?
3: Is een moes van framboos.
2: Oké. Okay. En hoe heet dat hier zo mooi in zo'n vorm kring?
3: Ja, we hebben een soort malletje daarvoor, dan maken we de moes en dan vriezen we dat een beetje aan en dan drukken we dat weer uit dat malletje. En dan blijft het cirkeltje mooi in.
2: Het staat er werkelijk wel prachtig goed in ieder geval. En hoe moeten we dit gerecht nou voltooien? Dat heeft iets met ijs te maken in ieder geval.
3: Ja, zeker. We hebben een crème van pistas die we geroosterd hebben.
2: Ja.
3: Die mag jij er ook op doen als je wil, maar...
2: Ga ik dat proberen?
3: Het idee is een beetje dat we het zeg maar zo heen en weer doen.
2: Ja.
3: Alleen dan... Tot en met het eind eigenlijk.
2: Goed, ga ik dat doen. En dan komt er ijs aan de pas.
3: Ja, daarna doen we ijs.
2: Nou, dit gaat al helemaal verkeerd.
0: Wat doe je dat mee? Je knijpt dat ergens uit of zo.
2: Ja, microfoon in de hand even ik wel. Nou, dit is wat ik ervan gemaakt heb. Dit kun je volgens mij serveren voor de helft van het geld.
3: Hier dus de verse framboosjes nog.
2: Ja.
3: En prachtig. Heb ik hier een crumble ook weer gemaakt van pistas erdoor ook. Die doe je er ook een beetje op.
2: Oh jongens.
3: En dan hebben we een sorbet op basis van Scorpino. De cocktail met limoen en prosecco.
2: Ja. Yeah. Oh, ik zal hem even... Ja, ik heb de camera hier voor staan. Nou ja, het is gewoon wat het is. Die gaat even aan de kant. Hartstikke idee. Ja. Dus hebben we de camera even neer.
3: En dan het enige wat je moet doen is... Dus we hebben hier een lepel.
2: Ja.
3: En die stop je gewoon in deze pot. En dan draai je hem naar je toe.
2: Wat is dit een fantastisch mooie, mooie substantie.
3: Ja, het is een sorbet van de Scorpino. Dus.
2: Ja.
3: Er zit een klein beetje drank in, een klein beetje limoen.
2: Ja.
3: Ja, dus ik zou zeggen, probeer eens.
2: En dan daar leg je hem op.
3: Nou ja, dan moet jij
2: hem daar leggen. Dan moet ik hem daarop leggen. Goed. En Oebli hoorn was ook goed best hoor, maar dit is... Toe maar dan. Ja, dan moet je niet naar Havingshorst gaan. Dan moet je naar Havingshorst gaan. Goed, ik ga het even een keer proberen.
3: Eerst van je afdoen proberen.
2: Van je afdoen?
3: Ja. Kijk,
2: ze doen
3: een nieuw lepeltje
2: pakken.
3: Dus het is
2: niet meer
3: warm.
2: Oh. Nog
3: één
2: keer,
3: gokkie. Ja?
2: Ja?
3: Je begint zo.
2: Ja?
3: Dan draai je alleen de lepel en naar je toe.
2: En naar je toe. Goed. Nog één keer, probeer. Warme lepel. Van je af. Draaien naar je toe. Nou, het is een behoorlijk... Dit liet helemaal niks. Dit liet helemaal niks. Nog één keer.
3: Een lookalike was het. Zal ik het erop leggen? Of
2: ja, doe maar. Ja, nou, eigenlijk moet ik het zelf doen als ik mijn opdracht niet gehaald. Okay, maar als jij hem nou schept.
3: Oké, dat is goed.
2: Ja, en dan leg ik hem erop. Want misschien als we de opdracht heel letterlijk nemen.
3: Nou, heb je het laatste
2: zelf het eitje maar schept. Nou ja, dat...
3: Het laatste stukje moet je nog scheppen.
2: Ja, kijk, ik heb hem geschept en dan leggen we hem hier. Drapeer hem zo. Het is ziek idee.
0: Ja.
2: Ik zeg hoe het komt. Ja, dit is... En hoe smaakt dit nou, Maurice?
3: Nou ja, probeer het, zou ik zeggen.
2: Oh, dit is wel fantastisch. Dit verwacht je niet. Toen ik vanmorgen wakker werd, dacht ik niet dat ik in de Havingshorst zou eindigen om een ijskoot te scheppen. Het mag de naam ijskoot niet dragen. Dit is een gastronomisch hoofdsteentje, als ik het wel heb. Goed, opdracht gehaald. En we gaan eens even kijken aan wat die verder allemaal nog meer te beleven is. Maar de groeten van hoe de keuken van Havingshorst was er in ieder geval.
0: Heerlijk!
4: Ben Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
5: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
6: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
7: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
8: Damesmode Dekker.
7: Voor mode in de maten 36 tot en met 54. Kom nu langs voor de nieuwe voorjaarscollectie. Volg ons op Facebook en Instagram of kijk op damesmodedekker.nl.
8: Damesmode Dekker in Zuidwolde.
9: Ah.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
9: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat scoor je occasions en outletvoordeel. Kom langs of kijk op innobikes.nl. InnoBikes, jouw e-bike specialist in Assen.
10: Doe jezelf iets goeds. 31 mei, met Radio
11: A en Hunze.
12: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
13: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2 uur.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen opgepakt omdat ze de Europese sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Ze worden onder meer verdacht van het helpen bij inmenging, cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie vanuit Rusland. De FIOD deed meerdere invallen en pakte de mannen uit Amsterdam en Den Haag op. De twee zouden onder meer te maken hebben met een bedrijf dat werd gebruikt voor cyberaanvallen in de Europese Unie. Ze zouden onder meer de servers daarvoor hebben geregeld. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zet het Rode Kruis tenten neer om de mensen die wachten tot ze zich kunnen aanmelden tegen de zon te beschermen. Bij de overvolle opvang zitten nu zo'n 60 mensen op het grasveld te wachten. Het gaat om open tenten, ze zijn dus niet bedoeld om onder te slapen, zegt het Rode Kruis. Vanwege de drukte vangt het COA in Ter Apel alleen nog kwetsbare mensen op. Daardoor moesten de afgelopen nachten tientallen asielzoekers ergens anders heen. In Zandvoort heeft een camping-eigenaar het park afgesloten voor de gasten. Door de afsluiting kan niemand bij zijn spullen. De gasten en de eigenaar hebben al jaren ruzie over nieuwbouwplannen op vakantiepark Zandenvoerde. De eigenaar wil 250 luxe chalets bouwen en daar moeten zo'n 100 staakcaravans voor wijken. De gasten proberen dat tegen te houden. Een rechter had eerder bepaald dat de camping voorlopig mocht open blijven omdat de natuurvergunning nog niet rond is. Maar de eigenaar van het park in Zandvoort heeft de huurovereenkomst met de gasten opgezegd. Manchester City bevestigt het vertrek van Pep Guardiola. De coach zit zondag bij het thuisduel tegen Aston Villa voor het laatst op de bank. Over het vertrek van Guardiola werd al geruime tijd gespeculeerd. De 55-jarige Spanjaard won de afgelopen 10 jaar grote prijzen als de Champions League en 6 keer de Premier League. Het weer, droog en zonnig. Het is 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen wordt het 24 tot 29 graden met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
15: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
16: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
17: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
15: Radio A en Hunze.
17: Dit is Radio A en Hunze.
18: Radio A en Hunze.
17: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
19: Van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
20: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
2: Radio Drenthe.
3: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.

0: zomerse klank op Radio Drenthe. Julio Iglesias.
1: Win kaarten voor het Boerenrockfestival.
0: We hebben er nog een paar liggen. Kaarten weg te geven voor het Boerenrockfestival half augustus. Een paar dagen is het groot feest in Trouwendemond. Maar wij hebben kaarten voor de zondag.
2: Ja, en stel je toch eens voor, hè, dat je dit weer hebt. En dan op zo'n mooi weiland met overal feesttenten en gezelligheid en barretjes. En dan gewoon daar met je zo rondstruinen, mensen kijken, een klein biertje drinken, genieten van de muziek. Ik zie het helemaal voor me.
0: Dat kan ook kosten van RTV Drenthe als je meedoet met ons spelletje. Die zondag staan de grote artiesten op het podium. Jannes, André Hazes junior, Marco Schoutmaker, Jan Smit. Nou ja, heel veel grote namen. Lekker meezingen ook vooral. Hoe maak je de kans op? Nou, onze eigen boeren zijn op de trekker gestapt, maar die willen wel luisteren naar een lekker muziekje. Maar dat is niet helemaal goed mee te krijgen. Of toch wel? Als je het herkent, kan je bellen. 0592-3311-88. Aaltijd stapt er maar op.
3: We moeten nu geen grijs meiden, dus we trapt hem aan. Maar niet zonder muziek.
0: Waar luistert hij naar? Bel maar naar de studio. 0592-3311-88. Dit is mooi werk. Laat de zomer maar komen.

0: Radio Drenthe en Our House.
1: Win kaarten voor het Boerenrockfestival.
0: Liet ik net Aaldert horen, die op de trekker is gestapt om gras te maaien. Nou ja, heb ik nu gewoon Evert aan de lijn, die daadwerkelijk ook op de trekker zit om gras te maaien. Goedemiddag, Evert.
2: Ja, goedemiddag, hallo.
0: Tenminste, dat vertelde David mij net. Wat ben je aan het doen? Waar doe je dat, thuis?
2: Ja, in Peest.
0: Ach, man.
2: In Peestzijden, ja.
0: En hoeveel aarde heb je? Zo'n gekke vraag was dat toch niet? Oei, joh.
3: Even kijken of we terug kunnen bellen.
0: Geen idee. Ik bedoelde er niks mee. Even kijken, hoor.
2: Ja.
0: Ben je er weer, Evert?
2: Ja, ik ben er weer, ja.
0: Ach man, de verbinding was in één keer verbroken.
2: Ja, ja.
0: Maar dat had niks met mijn vraag te maken, hè?
2: Nee, maar je praat hier over hectares, hè, bunders.
0: Oh, zoveel bunders heb je?
2: Ja.
0: Maar hoeveel heb je dan?
2: Nou, 50 op het moment.
0: Och, man.
2: Ja.
0: Dan heb je een beste trekker nodig, Evert.
2: Ja, die heb ik ook wel.
0: Ja, en jij bent nu bezig, want het groeit als mallen natuurlijk ook, hè?
2: Ja.
0: Hoeveel moet je nog?
2: Nog 12.
0: Oh, oké.
2: Dus een uur of 5, dan is dat dan wel aan.
0: Och man. Luister jij ook naar muziek op de trekker?
2: Ja.
0: Nee, moet je zeggen. Je moet dan, ik luister naar Radio Drenthe zeggen.
2: Ja, ik heb altijd Radio Drenthe erop. Ja, ik ben trouwe luisteraar.
0: Oh, dat vind ik hartstikke mooi. Ik zal je niet lang van het werk houden. Ik ga even altijd laten horen.
4: We moeten nu geen grijs meiden, dus we trappen hem aan. Maar niet zonder muziek.
0: Waar probeert hij naar te luisteren, Evert?
2: Naar Stefan Wolf met Born to Be Wild.
0: Yeah! De kaarten voor Boerenrock zijn voor jou, want het was inderdaad deze plaat waar hij naar probeerde te luisteren. Hey, een heel goed weekend. Succes nog met je bunder en tot een andere keer.
2: Ja, oké. Mooi, bedankt.
0: Hoi.
2: Hoi.

Morning Dance Again. Zijn nieuwste single, Danny Vera, die weer in oktober een eigen soort mini-festival organiseert. Hè? Dat doet hij vaker. En eind oktober gaat dat weer gebeuren. Over festivals gesproken. Evert Dussel won kaarten voor het Boerenrockfestival. Vanmiddag bij René zijn ze ook nog weer te winnen. En morgen trouwens ook nog op Radio Drenthe.

0: 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24. Kurk24.nl.
1: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die voortdurend verandert, blijft uw toekomst onze prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen wij dat uw vermogen blijft groeien. Verantwoord, degelijk en doordacht. Ambassador Vermogensbeheer in Assen.
2: Ben je nog nooit in Museum Nienoord geweest? Dan mis je echt wat. Het Rijtuigmuseum is een belevenis voor jong en oud. Kom vandaag nog naar Museum Nienoord in Leek. Of kijk op museumnienoord.nl.
3: Aan tafel!
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
4: Oh, nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
6: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
7: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
8: Half drie is het. Het nieuws uit Drenthe, David van der Spoel.
9: Goedemiddag. Commissaris van de Koning Agnes Mulder is kritisch op het landelijk asielbeleid. Ze noemt het beschamend dat vluchtelingen in het gras moeten slapen. Volgens Mulder was dat niet gebeurd als de spreidingswet consequent zou worden toegepast. Afgelopen nacht was het weer overvol in het aanmeldcentrum in Ter Apel. In een sporthal in Gieten werd een noodopvang ingericht. 130 vluchtelingen hebben daar de nacht doorgebracht. Mulder is ook kritisch op gemeenten die minder asielzoekers opvangen dan van ze wordt gevraagd. Volgens de commissaris moeten die gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en moet de minister daarop toezien. Bij graafwerkzaamheden in Klasinaveen is vanmiddag een hoofdgasleiding geraakt. Volgens omstanders was het lekkende gas op afstand te horen en hangt er ook een heftige gaslucht. Energiebeheerder Enexis gaat de leiding repareren. Vanochtend was er ook al een breuk in een waterleiding in Klasinaveen. Die is inmiddels gerepareerd, maar de waterdruk is op sommige plaatsen in het dorp en in de omgeving nog wel wat lager. En de ANWB waarschuwt voor drukte op de weg dit Pinksterweekend. Vanwege verschillende evenementen en werkzaamheden is de kans op files groter. Zo is een deel van de A28 bij Hoogeveen afgesloten vanwege werkzaamheden. De ANWB adviseert reizigers om goed voorbereid op pad te gaan. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
8: Dankjewel, David. Roland van der Zwaag nog met het weer.
10: Vanmiddag verloopt zon overgoten met een paar stapelwolken die later inzakken. Nou, het is zomerswarm met 25 graden. Weinig wind, een zwakke zuidoostelijke wind. Vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden met volop zon. En komende nacht gaan we terug naar 11 tot 12 graden.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
15: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
16: True Lease met Grenke.
17: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
17: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
18: Is dit allemaal van jou?
19: Alleen de belangrijke dingen.
20: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
21: Allsafe geeft ruimte.
16: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
22: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
23: Ja, dat zou fantastisch zijn, maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
22: Ik wel, bij NRV.
23: NRV?
22: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
23: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
24: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: 20 aan zijn. Doe maar een doorsteek.
1: Even buurten.
0: Nog steeds op de Havikshorst. Robert Oosting, net een keurig ijsje. Ja, dat mocht de naam ijsje eigenlijk niet hebben, hè. Dessert heeft hij wezen te scheppen. En momenteel ben je blijven hangen, geloof ik, in de keuken, hè?
2: Oh man, ik kom hier helemaal niet meer weg. Nee, we hebben wel in een ongelooflijk interessant gesprek verzeld geraakt over koken. En daar waar ik met verven een ei kan bakken, kan nog iets dat ook, maar dan op allerlei wijzes. En de passie voor koken zat er geloof ik al vroeg in, of niet?
3: Ik zei op mijn vijfde al dat ik kok zou worden. Dus ik denk
2: dat is gelukt in ieder geval.
3: Ja. Zeker gelukt, ja.
2: Want we komen in een gesprek verzeld en weer koken, receptjes volgen en weet ik wat allemaal. Daar kun je makkelijk over denken. Maar voor jou is het haast een soort kunstvorm geworden. Waarbij je ook heel veel de ruimte krijgt hier om te experimenteren. En dat is ook iets wat ik vroeger doen. Hoe ben je op dat idee van het ijsje gekomen? Dat ijsje wat we net gemaakt hebben, dat was ook helemaal jouw idee?
3: Zeker, ja. Dat is helemaal mijn hand.
2: Precies, je bedenkt wat en dan...
3: Ja, dan blijf je wel eens ergens mee zitten. Hè? Dat is Scorpino, vind ik echt lekker zomers. Dan was je net het ijs wat je net hebt geschept.
2: Yeah.
3: Nou, nu met dit weer is het dan helemaal perfect. Dus ja, dan is het echt een lekker. Alleen dan in een ijsvorm in plaats van een cocktail. Maar
2: ja, precies. Maar het is een recept wat niet bestiert.
0: Robert, sorry dat ik je even onderbreek hoor. Maar ik weet niet precies waar je bent. Maar sta jij in de kelder of zo? Want je valt af en toe weg. En qua beeld zien we ook helemaal niks.
2: Oh, nou, we staan inderdaad in de kelder. Maar anders moeten we even weer naar boom lopen als dit niet te doen is.
0: Ja, maar dat vind ik zonde, want anders volg ik het hele verhaal niet. Zal ik gewoon een plaatje draaien en dan heb ik zo weer contact met je. Zal ik dat doen?
2: Nou, dan... of ben je nou alweer te horen? Is het nou goed?
0: Het is wel te horen, maar niet te zien. Dus zal ik je gewoon even over 3 minuten dat we weer contact hebben?
2: Ja, doe maar.
0: Oké, tot zo dan.

0: Stop van Fleetwood Mac.
1: Even buurten.
0: Uit de kelder gekropen en nu weer in die prachtige tuin staand, Robert. Dit is beter, hier hebben we beter contact, denk ik.
2: Ja, ik was ook zo optimistisch om te denken dat onder de dikke muren van de haven zaten de verbinding kraakhelder zo bleef. Nou, niets was minder waar. Wij stonden werkelijk in een prachtige wienkelder met hoeveel soorten wien, Maurice?
3: Ik geloof dat het rond de 300 is, ja.
2: Ja, 300 soorten wien. Nou, dat is ongelooflijk veel. Maar daar gaan we niet over hebben, want in die wienkelder staan ook allerlei potten, wekpotten, potten met sterk water, potten met azijn, zuren, zoeten, weet ik het wat allemaal. En een groot deel van die potten, dat was een idee wat in je hoofd begon is, en wat nou in een pot stiet door in de kelder, maar de bestandsdeel die komt uit deze tuin van een groot deel, hè?
3: Nou, ik denk eigenlijk alles wat in die potten zit komt uit de tuin. Ja, ja. Alleen gedeelte nog van paddenstoelen komt hier net buiten de tuin in de gracht.
2: Ja.
3: Aan de andere kant van de gracht eigenlijk. Daar komt dan het eenkoortjesbrood vandaan en de rest komt echt letterlijk allemaal uit de gracht.
2: Ja, want dit stuk van de tuin waar we nou hier voor staan te kijken, zeg maar, is dit jouw kruidenhabitat of de hele tuin, of hoe zit dat?
3: Nou, het rechterstuk hier is vooral kruiden en groentes. En dan hier bijvoorbeeld een rabarber en dan daar is wat meer de groente. Dit is meer groente, dit eerste stuk. En daar rechts is wat meer de groentes, of kruiden.
2: Kruiden. Ja. Hey, en bepaal jij dan als chef-kok zelf ook waarvan je zegt, nou dit wil ik erin hebben en dan moet ik ook zorg verdragen? Of hey, de mensen voor die dat doet, of hoe gaat dat?
3: Nou, we hebben drie mensen, vier inmiddels, die de tuin doen. En dan elke... Nou, begin van het jaar gaan we dan een beetje overleggen wat we voor leuks in de tuin willen hebben. En dan, dus dit jaar hebben we dan nieuw een Franse uiensoepboom.
2: Ja, zullen we erin meelopen? Jij zei dat, ik denk, nou, dat bestiet niet, maar het bestiet wel. De Franse uiensoepboom. Daar groeien geen kop en soep aan, denk ik, maar wel bepaalde...
3: Het lijkt erop.
2: Het lijkt erop, ja. Het bent deze twee palmachtige uitziende boom die de Franse uiensoepboom... De naam daarvan althans draagt.
3: Het staat hier tussen de bloementuin, dus dat is alleen maar eetbare bloemen.
2: Ja, aan die kant.
3: En dan staan hier dus de wilde aardbeien. Er zit al eentje aan, zie ik.
2: Behoorlijk wild.
3: Ja, dat zijn niet de standaard aardbeien. Maar het grappige aan dit is dus, als je het ruikt en als je het proeft eigenlijk, ruik je een Franse uiensoep van vroeger.
2: Nou, dan... Ja, direct. Ja. Wat voor plant is dit dan?
3: Het is een boom, die wordt echt 4 meter hoog of zo. Ja.
2: En de bladen daarvan kun je van gebruiken?
3: Ja, ja, dit is echt, als je hier een olie van maakt en dan maak je daar een crème van of een mayonaise achter iets. Dan smaakt het dus naar Franse uiensoep zonder dat je er echt een uiensoep hebt gemaakt bijvoorbeeld.
2: Dit is werkelijk wat bijzonders. En ik zie zover het oog reikt allemaal prachtige, wilderige... planten en struiken die dus allemaal in potten staat beneden, of in ieder geval een deel daarvan. En die je dus ook daadwerkelijk gebruikt voor de recepten hier.
3: Zeker. Ja. Hier hebben we bijvoorbeeld de bronsvenkel tussen staan. Dat zijn die wat hogere pollen ertussen.
2: Ja.
3: En daarachter kunnen we even heen lopen.
2: Nou, dan doen we dat. Dan loop ik nog even achter je aan. Het is ik zit net al Frans. Het doet mij helemaal aan verzaaien denken. Een soort mini verzaaien in de bossen van Drenthe voor school.
3: Dit kennen de meeste mensen wel, het zijn hosta's.
2: Ja.
3: En dan hebben wij er een pot op gezet.
2: Een pot over de hosta's. En als we de pot optillen, dan zitten daar. Hè?
3: Dan blijft hij wit en dan heb je dus een soort. Asperge-achtige smaak wat er vandaan komt.
2: Dit zijn hosta's die daar beneden.
3: Het verschil is dan dus. Met een pot erover en geen pot erover.
2: En dat kun je dus eten?
3: Ja, dus gewoon, het lijkt een beetje op aspergeachtig en wat vetter van structuur.
2: Juist. Nou, maar je moest altijd niet blindman wezen. Die heeft ook hosta's in de tuin. En als ik weet dat je dat eten kunt, dan gaat ze eraan. Ja. Maar wel eerst een pot eroverheen zetten om te zorgen dat het...
3: Er is wat zand aan, maar ik kom dat de mieren het ook leuk vinden, de warmte.
2: Ja.
3: Nou, proef maar, zou ik zeggen.
2: Oh, dit is gewoon, je trekt het uit de natuur en je steekt het in je mond. Zo moet het in Drenthe eigenlijk wezen, hè? Je hebt met een mandje het bos in gehad en je komt terug met een hele maaltijd.
3: Ja. Een beetje zand, maar...
2: Maar zacht.
3: Ja.
2: Heel mild, niks bitters.
3: Nee, en dat is dus doordat er geen zonlicht op komt.
2: Nou, bizar.
3: Ja.
2: Dus een grote terracotta pot over de hosta's en je hebt gewoon een drie sterren maaltijd. Als je dat tenminste dan weer goed weet te bereiden, maar dan valt het natuurlijk, of staat het, dan valt het met. Maar wat is nou voor jou de grootste uitdaging, Maurice, van koken? Wat is je nou waarvan je zegt, ja, dat blief ik, daarom blief ik dat tot mijn dood doen?
3: Nou, tot mijn dood doen weet ik niet, maar...
2: Misschien overdreven, hè? Een beetje hyperbolisch, maar...
3: Maar wat het echt heel leuk maakt, is dat je dat het elke dag wat anders is.
2: Ja.
3: Want zeker hier dan bijvoorbeeld, zeg ik al, we doen alles tussen bitterballen en ganzenlever.
2: En ik wil net al dreugel worsten.
3: En alles wat daartussen invalt, dat doen we ook. En dat maakt het ook leuk, dat geen dag eigenlijk hetzelfde is.
2: Nee.
3: Ja, want als de mensen hier komen, zoals vanavond, hebben we vaste gasten, die willen dan tarwot. Dat regelen we dan voor hun, dat we dat tarwot voor hun krijgen. En dan, en dat misschien andere mensen hier dan op dat moment een bitterbal aan het eten zijn. En dat maakt het ook weer leuk.
2: En naast alle geëikte recepten en de wensen van de mensen, ben je ook een soort uitvinder die naar harte lust kan experimenteren met van allerlei smaken en recepten.
3: Zeker, dat maakt het ook leuk inderdaad. Ja. Een beetje, ik noem het altijd een beetje ouwe hoeren met ingrediënten. Maar ja, dat vind ik altijd wel leuk om te doen, ja.
2: Nou, ik vond het hartstikke mooi dat je ons even hier door de tuin rondleiden hebt. Die trouwens ook toegankelijk bent. Ik weet niet of je vrij toegankelijk bent.
3: Zeker, elke dag.
2: Elke dag. Nou, de hekken staat los. Je kunt die zo bij de Havix.

weet je, waarvan je denkt, hè? Is mijn radio stuk? The Beach Boys en Help Me Rhonda. Het zit er alweer op. Oh, wat gaat het ook weer snel. René gaat zo meteen verder. Veel plezier daarbij en heel fijn.

0: Pinksteren extra lekker. Verse variatie en geweldige aanbiedingen voor de feestdagen. Alles wat je nodig hebt voor de Pinksteren is beschikbaar bij Marktkauf Meppen. We kijken er naar uit je te zien. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen. Maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
6: Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei is het e-bike festival bij InnoBikes in Assen. Ontdek e-bikes van Gazelle, Sparta en Tenways. Aan de Oude Molenstraat vind je de nieuwste modellen. En aan de Jan Fabriciusstraat score je occasions en outletvoordeel. Kom langs.
7: Radio A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
9: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9:00 een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
9: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
11: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
12: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
9: Radio A en Hunze.

Goedemiddag, Valk. Hier weer een nieuwe live-uitzending. Rechtstreeks van u de studio in An. En die uitzending die heet Jubox Nostalgia. Je bent weer van harte welkom bij dit prachtige mooie programma met de muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Ja, en ik weet dat een hele grote categorie van jong tot oud hier wel van houdt. En ik dus ook. Ja, want ik vind dat er geen mooier muziek gemaakt is dan in de jaren 50, 60 en 70. Ik weet niet of je het met eens bent, maar in elk geval, ik ben stellig van de veronderstelling dat het wel zo is. En daarom draai ik vanmiddag alleen maar 50, 60 en 70 jaar. Behalve als er een verzoekje binnenkomt natuurlijk, dan wordt het een ander verhaal. Dan wil ik toch graag aan voldoen, ook al is het niet uit de jaren 50 en 60 en zo. Maar eerst Cliff Richard, wel uit de jaren 60.

0: heel fijn weekend. Begint met Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia. Met aan de knoppen Jijgines Klinkhamer.
1: Ja, en omdat ik zo'n mooie jingle heb, hoef ik mezelf natuurlijk niet meer voor te stellen. Dit was gewoon duidelijke taal. Ben we nou aanbeland bij het tweede nummer, het eerste uur. En dat is altijd een stoffige plaat. Ja, ik ga van het ene uiterste in het andere. Want zo heb ik ook een van de jaren 70. Maar ik heb er ook een bij uit het jaar 1929. Ja, toen had Kees Pruis die had een nummer op het plaat zet die nou nog elke dag nog zongen wordt. En het is getiteld Twee Ogen Zo Blauw. En Twee Ogen Zo Blauw, dat is later is dat nog een keer door Wil Derby op het plaat zet en de Jerry Bij. Pierre Keltner had het nog een keer dan. Oorspronkelijk is uit België gekomen, maar al gauw achter kwam de Nederlanders die kwam erachter dat het natuurlijk wel een mooi nummer was. Dus hier komt die stoffige plaat uit 1929. En het is de zanger is Kees Pruis. En de titel is Twee Ogen Zo Blauw.
2: Voor het eerst hij zijn schatje ontmoette, liep hij in haar pupilletjes keek. Stond die lam en vergaat haar te groeten, werd die beurtelings rood en weer bleek. In zijn dromen zag hij steeds die ogen, het werd een ware obsessie voor hem. S'machtend smeekte hij om mee te dogen, met iets melancholieks in zijn stem. Twee ogen zo blauw, zo lieflijk en trouw. Ik zie anders niet dan die kijkers van jou. Twee ogen zo blauw, twee ogen zo blauw, zo lieflijk en trouw. Ik zie anders niet dan die kijkers van jou. Twee ogen zo blauw. Toen hij het eenmaal zo ver had gekregen, dat ze mee naar het stadhuis wilde gaan, berstte het ja-woord heel zacht van de lippen, door de ogen behekt bleef hij staan. Nooit alleen uit, zo hoort het in het huwelijk, sprak zijn vrouw die een driedekker bleek. Ging hij toch dan mishandelen ze gruwelijk, huilde hij als in de spiegel hij keek. Twee ogen zo blauw, zo lieflijk en trouw. Ik zie anders niet dan die kijkers van jou. Twee ogen zo blauw. Ik zie anders niet dan die kijkers van jou. Twee ogen zo blauw.
1: Ja, dat was nog wel in kwaliteit. Nou, dat het nachtens op een toerenplaat is. Ja, we hebben geen pick-up hier in de studio. Maar dat is natuurlijk wel even op een USB-stickje zet. Maar in elk geval, de kwaliteit zat geen crash juist op, hè. En dat duurt een plaat van 1929. Ik kan me het eigenlijk al helemaal niet voorstellen. Maar het zal toch zo weten. Ik heb internet erin op naslagen en het klopt toch allemaal. Maar dan heb ik ze wel veel mindere kwaliteit hier in mijn koffertje. Goed, nou, gaan we nou even naar wat een andere genre. En dat is van Buck Owens. En we're gonna let the good times roll. Ja, de Cool Times Roll. Ja, en dus, het is wel een live opname, maar door is het niet minder op.

Nou, dat wordt een hele lange uitzending niet, maar heel veel platen in dit uur, denk ik. Want die vorige, dat was 2 minuten, die vond ik al kort. Maar deze was nog korter. Deze was maar 1,5 minuut. Dus ja, en er komt nog een aan van, ja, die is dan even wat langer. Maar in elk geval Doorna ook nog weer een van de 2 minuten. Dus ja, dat heet er natuurlijk wel bij. Zo gauw als u de vroegere jaren komt, die nummers, dan is het natuurlijk wel zo dat dat allemaal korte nummers waren. Maar ja, 1,5 minuut is natuurlijk wel heel kort. Maar ja, zo had Burg Owen zat er natuurlijk zo... nogal wat van maakt. Volgende nummer is even een Duits nummer. Dat is van Rainer Kirsten. Oh, mijn kleindochter heet ook Kirsten. En dit in de achternaam Kirsten. Ja, precies. Nou. En dat is een Duitser. Nou, luister maar.

Ja, dat was Jimmy Boyd van Crazy Mix It Up Blues. Ja, ja ook al een oudje. Hè? Volgende nummer is van Saskia. En wat van Saskia? Ja, dat weet ik even niet. Maar die droomt van een hele mooie nacht.

0: Jukebox Nostalgia.
1: Jukebox Nostalgia.
0: De vrijdagmiddaggebeurtenis van 3 tot 5.
2: Ja, en zo ben we aanbeland bij klokslag 3:30. Ja, op de klok of 3:30. Ben we aanbeland bij het verzoekje van mevrouw Klinkhamer. Ja, mevrouw Klinkhamer is dus even weer in haar bibliotheek aan Strunenwest. En toen kwam er een hele mooie nummer kwam er tevoorschijn van Jim Rees. Ja, en ze ook nog nooit eerder draait. En ik vind het ook een prachtig nummer. Ja, en wie niet, denk ik, want ja... Ik kan me eigenlijk al misschien bedenken die Jim Rees niet leuk vindt om aan te horen. Nou, en zo geeft mij dat precies net zo. Ik ben er ook heel bezeten van Jim Rees. Prachtige, mooie nummers. En dit is misschien wel de allermooiste. Adio, amigos. Adios, hoe moet ik dat zeggen? Ja, adios. Amigos. Dus aanvraagd door mevrouw Klinkhamer. En hier komen we.

Ja, dat was... Heb je hem herkend? Nou, ik eigenlijk bijna niet. Ja, het is dat hij hier voor mijn neus staat, maar anders. Nee, dit was nog een uur de hele vroege tijden van Ronnie Tober. En ja, eigenlijk dan hij dat natuurlijk wel een klein beetje al in snotje, maar nee, dit is toch wel... En het liedje ken ik ook helemaal niet. Nou, en het volgende nummer, zeg me zo ook, eigenlijk een klein beetje, nee, eigenlijk niks. Maar dat is Alan Parsons Project en Don't Answer Me. Nou, ja, nou toch wel weer, ja. Nou, ja, nou, als ik nou de titel, dan denk ik, ja, dit is hem.

0: 0592 70 30 30. Dat is het telefoonnummer van de studio van Radio A. en Hunze. 0592 70 30 30. Voor verzoekjes of direct
1: 12 hunebedden.
0: 12 hunebedden.
1: Eén geluid.
0: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.

Ja, zijn instrumentaaltje is natuurlijk ook wel geregeld op zijn plek. Want er is heel veel mooi instrumentaal werk is er natuurlijk uitgebracht. En er wordt, je hoort er maar zo weinig van op de radio. Nou, dan wil ik toch even een klein beetje verandering in brengen. Dit waren de Sunsets. Met Als ik in jouw blauwe ogen kijk. Ja, nou, ik heb dat er niet van gemaakt in het stuk. Maar ja, dat komt natuurlijk ook doordat het instrumentaal is. Volgende nummer, dat is van Johnny Ness. Tears on my pillow. Ja, dat is toch ook wel weer bekend geluid.

Ja, zo ben we weer aan het einde komen van het eerste uur. Maar niet getreurd, ik heb nog een uur. Ik heb nog tot 5 uur. Dus ik zou zeggen, even plasje plekken. En dan ben ik er weer helemaal weer. Het journaal die neemt het even van mij over. En dan Noordjournaal nog weer een heel uur terug. Tot straks.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Actiegroep Extinction Rebellion mag morgen het spoor bij Utrecht Centraal niet blokkeren. Burgemeester Dijksma zegt dat de politie een blokkade zal tegenhouden. Ze noemt het spoor geen plek voor een demonstratie. En verder noemt ze de actie levensgevaarlijk en ook een strafbaar feit. De klimaatgroep wil het treinverkeer morgen vanaf 1 uur 's middags platleggen. Ze eisen dat Nederland zwaardere sancties invoert tegen Israël vanwege de situatie in Gaza. In april verbood de burgemeester van Utrecht een demonstratie op snelweg A12. Daar trokken de activisten zich niets van aan. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, zat in Nederland in thuisquarantaine en is uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis, meldt het RIVM. De WHO zegt dat er inmiddels 12 besmettingen zijn vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Daarnaast proberen gezondheidsdiensten nog een klein aantal mensen met een hoog besmettingsrisico op te sporen. De nieuwe motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, de zogenoemde vrachtwagenheffing, wordt tot 1 januari verlaagd. Het scheelt de sector een uitgavenpost van 35 miljoen euro. Kabinet en Kamer willen zo de transportsector steunen, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn door de oorlog in Iran. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. Het lukte personeel na een uur nog niet een geschikte ader te prikken. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Het weer zonnig en droog bij 24 tot 27 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon bij 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Een heel fijn weekend begint met Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia. Met aan de knoppen jij Gienis Klinkhamer.
1: Ja, en zo ben je aanbeland bij het tweede uur van Jukebox Nostalgia. Je bent weer van harte welkom bij dit prachtige, mooie programma. En leuke muziek uit de jaren 50, 60 en 70. En zo af en toe is even een keer een dialectnummer ertussendoor. En dat is altijd in de tweede uur het tweede nummer. En daar heb ik nou een meneer heb ik toch bereid voor van die uit de Achterhoek komt. En die zingt over zijn Mientje. Ja, wat verder allemaal inhoudt, dat laat ik aan jezelf over. Hij had een hele mooie... nou hoor ik in één keer niks, want nou zit Herman, die zit hier weer bij de knap. Ik heb er nog nooit van gehoord van die Banat Engelbarts. Nou, ja, dat ben allemaal van die Achterhoekse namen natuurlijk. En daar is verder niks mis met. En, maar ze hebben ook in hun eigentaal nogal veel nummers opgenomen. En dit is er een van.

Ja, Bernard. Nou ja, het moet er van handen natuurlijk. Hè. Ja. Maar ja, zomaar, ik moet die Achterhoekers ook wel een klein beetje tegemoet komen natuurlijk. Want, nou ja, en het was een echte dialectplaats. Maar ja, dan je die al hier van en ander al door van. En ja, dat al die dag nieuwe ding. Maar ik dacht altijd dat Swaantje Bram, dat die echt een country-minded was. Maar nee, ze had ook wel van Duits. Ja, en ze had nog een plaatje aanvraagd van de Amico's. Ja, ze vorige keer ook al eens een keer aanvraagd en toen heb ik hem niet draaid. Oh, en hoe schaam ik me zo. Maar ja, ik heb toch al zo draag hier zo natuurlijk. Maar nou heb ik een hele mooie hek voor haar uitzicht. Ik mag zelf de titel, dan mag ik zelf ja, want dan bent er zat van de Amico's natuurlijk. Maar die ik nou uitzicht heb, nou, die hoor ik, tenminste, ik hoor hem als nooit op de radio. Maar hier bij Radio A&N, ze worden natuurlijk wel draaid. En dat is getiteld Die Wijze Taube. Oh, prachtig. Hier komen we.

Oh, wat een mooi nummer, zeg. Ja, ja, ja, nou, nou vind ik altijd wel dat die amigos... ja, het is net dat ze er eerder nader steeds als het lagen. Maar, dat kan ook wel verbeelding weten, hè, maar het komt er wel zo mooi uit en zo gevoelig. Kunnen die beide jongens kunnen ze zingen. Want ik draai er wel vaker, draai ik er wel van. Maar die wijze touwen, die ken ik eigenlijk persoonlijk niet. Nou, prachtig mooi nummer, Zwaantje. Mooi nummer, aanvraag de Zwaantje Braam. Nou, en ook komt Ramazotti en Cortés.

0: Ja, nou, even genoeg Duits weer, hè. Want ik draai aan. Nooit twee keer achter dezelfde, achter elkaar dezelfde...
1: Jongen.
0: Ja. Oh, dan krijg ik nou telefoon. Nou, dan draai ik nou eerst even een van Tredops. En al.

Ja, dat was Tria Dobbs, hè. Ja, ook nog in uw vroegere jaren met een nummer Tranen om jou. Ja, ik vind het vooral, het wordt steeds droeviger. Van die amigos, die zongen al niet zo opgewekt. En nou Tria Dobbs al niet. Misschien is dit wat opgewekter. Met Monroe en My Kind of Girl. Nou, afhankelijk wat dat wordt.

0: weet.
1: Nou, ik heb even weer een verzoekje binnenkregen. Een verzoekje van mevrouw Hollander. Grietje Hollander. Goedemiddag, Herman.
2: Goedemiddag.
1: We hadden hem ook aan hier, hè? Nee. In elk geval een verzoekje van Grietje Hollander. Ja, en Grietje die zegt, doe mij maar een van de Sunstreams. Nou, ja, en wel, kan dat wezen dan, hè? Dat hoor je eerst elke dag, denk ik, oost wel op de radio. Maar nou, vanmiddag bij Jubels Nostalgia, speciaal aanvraag door Grietje Hollander aan de grens van de Duitse Heuvelen.

0: Ja. Ik kan me nog herinneren dat ik voor de kerstdagen dan hadden we even een laatste dag even op het werk, zeg maar. En zaten we in de keten en dan hadden we een flesje bier bij. Nou, mijn jongen, dat ging erbij. Allemaal in koor en dan de cassette radio aan met de sunstreams erop. Nou, dat ben toch weer de leuke dingen die nog weer van het werk kijken. Ik heb ook wel minder leuke dingen mee beleefd, maar dit ben toch weer de leuke dingen van... Van de Sunstreams en ook van de collega's natuurlijk. Volgende nummer, dat is aangevraagd door Henk Allander. En die wil graag een country plaat. Nou, wat is er nou mooier? Ja, hier is geen boerenwest. Maar wat is er nou mooier als boeren country en dat van de Quintus?
1: Ik leef met mijn vrouw op een kleine boerderij. Met paarden, koeien en kippen erbij. 'S Morgens heel vroeg zit ik

0: Ja, Herman, het zit er alweer aan te komen, hè? Ben je een beetje zenuwachtig of valt het meer?
1: Ik nooit.
0: Oh, dat ben je nooit. Nou ja, maar in elk geval, het spant er wel weer om. Wat is je eerste nummer?
1: Mijn vaste intro.
0: Een vaste intro.
1: Team van Chef van Isaac Hayes.
0: Oh.
1: En dan ga ik iets unieks doen op de radio.
0: Uniek, nou vertel.
1: All Stars Medley met alle originele artiesten. Ben Kramer.
0: Oh.
1: Bonnie Sinclair.
0: Oh.
1: Tobo.
0: Oh.
1: Koosje Albers. Nou, ga dan maar door.
0: Oh, dan hoor ik lusten.
1: 17 minuten.
0: Dan hoor ik lusten. Want dat is natuurlijk wel... Ja, dat de Nederlands, dat is... Is ding morgen in, hè?
1: Origineel.
0: Ja. Maar 17 minuten, dus dat is ieders 3 minuten, hè?
1: Nee, ze wisselen steeds af.
0: Oh, oké. Okay. Iedere keer zingen ze een paar regels en dan schakelen die weer over.
1: Inca Marina zit er ook in.
0: Oh god, die is net 81 jaar, wat niet?
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar Boris Sinclair begint altijd.
0: Oh, altijd?
1: Nee, met deze medley.
0: Oh, met deze medley wel. Nou, we gaan ons eraf verheugen, Herman. Maar voordat zoiets is, dan heb ik toch nog even 2 nummers, denk ik, dat die nog wel even draaien kan. En dat is de eerste is dan van Bobby Bear.

0: Ja, Valk.
1: En alles komt mede. Ja. Ja, ja, ja, ja. Herman, die zit hier weer te trappelen van ongeduld. En ja, dat duurt ook zo natuurlijk, want hij heeft er wel weer zin aan. Weer 2 uur lang weer, ja, weer gewoon even uit de bocht gaan. Hè.
2: Van 5 tot 7.
1: Ja, ja. En dan komt Gerard nog, hè?
2: Harry,
1: Marjolein, Gerard. Gerard, ja. En Harry, die is nog ziek, geloof ik.
2: Oh, oké. Okay.
1: Maar in elk geval, die heeft dan ook nog weer een 3 uur. Dus er staat weer heel wat moois.
3: Radio A.
1: Weer te wachten.
3: Te beluisteren in de ether.
2: Goed weekend.
1: Goed weekend.
2: Mooi.
3: Via de TuneIn.
1: Mooi.
3: Wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
4: Renate Kok met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorisme-lijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft 2 vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Pardon, het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze.
7: Het is vrijdag, iets na 5. Dit is van 5 tot 7 met Herman. Jouw vrolijke begin van het weekend. Het hit wat ziek is.

Mensen, van harte welkom bij 5 Seubert Herman. Fijn dat je luistert. Het is vrijdag 22 mei 2026 om precies te zijn. Het weekend is begonnen. Op precies over een uur gaat hij officieel beginnen natuurlijk. Het is 6 uur geweest, maar even de groet te geven aan mijn oud-buurvrouw. Hey, Geetje, fijn dat je hier kijkt en luistert naar mij. Weer een gevarieerd programma vanavond. En jouw begin van een fijne weekend. Ik ga zo de All-Stars medley draaien met Bonnie Sinclair, Koos Albers, Ronnie Tober, Marga Bult, nou enzovoort. Dus geniet ervan.

De liefde van Nederlandstalige muziek. Is dat ook een knijder van de medley, of niet? Woody Tobo. Ria Valk. Imke Marino. Woody Tobo.

0: deze plaat hoor je alleen hier.
1: All Night Long, Lionel Richie. Het is 8 voor 6, 5:30. Met liefst 17 minuten, luisteraars. Allemaal lekker, of niet? Bijna vrijdagavond.

0: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
1: Onder het long van de Lionel Missie, luisteraars. We gaan door met ABBA. Take a chance on me, altijd goed, ABBA.

investeren, worden het frisse coaches. We staan aardig voor. Ja, het is heel druk voor ze op dit moment. Wat wou ik gaan doen?

0: Je was kunnen kijken, luisteren op www.radioaanhunzen.nl. Dan kun je, dan zie je een policy lopen door het beeld heen. Dan zie je welke zender je kunt kiezen. Thuis op je luie stoel. Dan kun je live meekijken en luisteren. Digitaal. Dan kun je met ons meekijken in studio. Als je het leuk moet, eens proberen. Ik ga door met de nieuwe hit van Direct. Ook uit Den Haag. Wonderful.
1: Ben je van tijd? Er is niets aan de horizon.
0: Excuses, ik bedoel de bluff. Samen met Helena mee.

nummer van Direct, ook dat Den Haag woont vol. Gaan door met Chris Cross Amsterdam, Jan Smit enzovoort. Ze hoort bij mij.

remake van de nummer van Arda en de Munnik. CD van mij, CD van jou. Ronnie Flex voor de web. Ga door met Sweet Caroline. Lekker in de kroeg. Neil Diamond. Even een feestje heet dat, hè?

0: Luisteraars Neil Diamond en Sweet Caroline. Het is 5:05 geweest, zo'n tijd voor het NOS Journaal van 6:00. En na de klok van 6 ben ik er weer met het tweede deel van dit programma. Tot zo.
1: Twaalf hunebedden, één geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. In het Radboud UMC in Nijmegen is iemand opgenomen die mogelijk ebola heeft. Het zou gaan om een lage verdenking, zegt het ziekenhuis. En dat betekent dat de kans dat de patiënt inderdaad met het virus besmet is, klein is. Het wordt nog onderzocht. Het is niet bekend om wie het gaat en waar hij of zij die infectie opgelopen zou hebben. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen gaat het zeer besmettelijke ebola-virus al weken rond. Vermoedelijk zijn er tientallen mensen aan overleden. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de WIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Vakbonden en werkgevers moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. Jette hoopt de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. In Harderwijk zijn twee medewerkers gewond geraakt door een explosie bij een bedrijf. Dat gebeurde tijdens werkzaamheden aan het pand. De slachtoffers zijn een man en een vrouw. Ze konden het pand zelf verlaten en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon. 24 tot 29 graden dan. Later in het noorden wel kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
5: Het is vrijdag, iets na vijven. Dit is van 5 tot 7 met Herman. Jouw vrolijke begin van het weekend. Met hitklassiekers.

Amy Winehouse, horende bij de groep 27 jaar. Dat was de leeftijd overleed. Triest, maar waar. Mark Ronson samen met Amy Winehouse en Fiddle Ree. Simply the Best. Tina Turner.

0: Queen of Rock, genaamd Tina Turner. Dit is een van de vele nummers, de best genaamd.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
0: Ga door met Rock of Life van Dire Straits met Mark Knopfler.

De cijfers 7 met Herman. Tijd voor de Dire Straits. En Walk of Life. Het is 6:15 om precies te zijn. Ga doen met Paul Simon. En You Can Call Me All. You Can Call Me All. L. Goedemiddag trouwens, hè.

10 voor half 7 luisteraars bij Radio Arnhemse. Je hoort een echte klassieker, We Kill Me All, L van Paul Simon. Bij Radio Arnhemse. Dit is 5 voor 7 met Herman, fijn dat je luistert. We gaan door met Easy Lover, met Philip Bailey en met Phil Collins in het duet. Eerst even met My Life en dan van Billy Joel. Daar beginnen we mee.

Dank je. 71 jaar, My Life van Billy Joel, hoor je aan onze luisteraars. 6:55 precies te zijn. Nu tijd voor Phil Bailey samen met Phil Collins. Phil Bailey is natuurlijk de oud-zanger van de... Ik kan er even niet opkomen, weet je ook alweer. Een hele goede disco-band, help me even. Nou, dan komt zo wel op. Earth, Wind & Fire, nou weet ik het weer. Ja, zanger van Earth, Wind & Fire. Phil Bailey en Phil Collins en Easy Lover.

Pure zangluisteraars. Philip Bailey samen met Phil Collins en Easy Lover. Het is 6:30 om precies te zijn. Het is 5:07, Herman, fijn dat je luistert. We gaan door met Dolly Parton en Kenny Rogers. Eind in de stream.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.
2: En in de stream Dolly Parton en Kenny Rogers hoorde je net bij Radio AN Hunze. We gaan door met Starmaker. Een hele mooie ballad van de Kids from Fame uit de 70 jaren.

Een paaltje luisteraars. Midden jaren 70, 75 precies te zijn. The Kids from Fame. En het nummer Starmaker. George Harrison, our Beatle. Come on, my set on you.

De rest van de uitzending wordt gewoon non-stop gedaan, zonder mijn aankondigingen. Dank voor het luisteren, geniet van het hele mooie weer het komend weekend. Tot 30 graden kan het worden, droog, zonnig, heerlijk. En geniet van je Pinksteren, hè. En ik ben er vrijdag weer. En bedankt voor het luisteren.

0: Radio Aap en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaapenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio Aap en Hunze. Het is 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de WIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
2: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en WIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
1: Ja, toch hoop Jette de partijen volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
3: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Een hele fijne vrijdagavond, jongens. 7:02. Het is 22 mei 2026. Dit is Gerard en naast me staat
1: Marjolein.
0: En we zijn er weer voor jou vanavond tot 10:00. We gaan de eerste uur gaan we beginnen met zomerse hits. En daar moet je even een passend geluidje bij hebben. Zoals je weet, hebben we dat vanavond. Oh, dat hebben we gewoon, hè? Wat hebben we vanavond in petto? Het eerste uur zomer, maar de tweede uur gaat toch gewoon lekker door. We hebben nog genoeg van die zomerse hits. Dus er kan een hele partij van die zooi langskomen. En reken er maar op dat we je gek gaan maken. Hebben we je gek maken?
1: Ja?
0: Je weet je wel.
1: Maar je moet je niet te gek maken met deze temperatuur, hè?
0: Nee. Het is best...
1: Goed best,
0: dooi. Goed dooi, ja.
1: Goed dooi.
0: Het is wel goed dooi, houden. Ja. Je zal er maar mee zitten, zeg.
1: Oh. Ja, maar wat een beetje...
0: Jij hebt allerlei zomers hits uitgezocht.
1: Ja.
0: Nou, dat heb je toch goed gedaan.
1: Ja, toch?
0: Mooi, man. Dan gaan we nog verder met de top 70.
1: Ja, top 70.
0: Dat weet ik veel. Ik denk het zoals die gaat, hè. Kom zo mee, man.
1: En om af te trappen, ik denk, we gaan de luisteraars gelijk maar even wakker maken in een weekendstemming. Want ik heb gelijk Wild Styles met Niels Geuzenbroek met Year of Summer klaarstaan.
0: Nou, doe dat. Gaan we dit luisteren. The clouds

0: Zo.
1: Ja, Euro Summer.
0: Grappig plaat,
1: toch? Tijd voor zomerse muziek vanavond. Wij gaan even kijken of jij een beetje in de temperaturen kunt komen. Morgen barbecuen. Morgen is barbecuen.
0: Oh, heerlijk.
1: Er is zin in. Ik zou die oude wepers even van stal aftrekken en de dingen van aanstoken. En maar vanavond eerst zorg dat jouw weekend gaat starten.
0: Hier, ja,
1: bij Radio Arnhem 105.6 in stereo. En natuurlijk niet vergeten, DAP 12D, als je dat zoekt. En het schijnt dat wij in de eter wel, maar op de internet niet te horen zijn en te zien zijn. Dat is jammer. Nou, dat houdt even op. Maar ach, voor de rest zijn we via de bekende kanalen volgens mij gewoon te volgen.
0: Ja, zeker.
1: Gaat gewoon doorkomen. Nou.
0: Ja.
1: Wij hebben een plaat klaarstaan. Ik was er al bang voor dat ik lang zou komen.
0: Was je er bang voor?
1: We gaan dat dansje niet doen.
0: Oh, echt wel. Zeker weten wel.
1: Ja. Ik was
0: wel warm blijven, hè?
1: Nou, staat in het ding. Los Del Rio, de Macarena.

0: Je werd toch gewoon helemaal flauw van het nummer. Het werd zo vaak gedraaid dat je gewoon daar bij mezelf... Oh, vreselijk. En wij stonden in die tijd met de drive-in show gewoon op verschillende campings te draaien. En dan iedereen kende dat dansje. Net als de Last Ketchup song. Dat was ook zo'n vreselijk nummer. Die komt ook nog langs vanavond. Daar was ik al bang voor.
1: Kan niet missen.
0: De Last Ketchup song komt
1: ook
0: nog langs.
1: Ik ben heel typerend.
0: En als het Tilosje lied van Esperando's, dat was ook een dansje bij.
1: Oh, die heb ik niet.
0: Nee, maar dat is ook wel leuk. Ik zal hem eens opzoeken. En dat was ook een plaatje wat we draaiden in gasten toen nog eens een keer op de halfdeurmarkt. En er kwam de beurs aan en die kon gewoon blijven staan. Iedereen stond op de straat te dansen.
1: Oh ja?
0: Geweldig. Was Dancing in the Streets van David Bowie en Mick Jagger.
1: Ja, ik hoop ook dat de mensen thuis een beetje de Macarena hebben gedaan. De voorverwarming moet ik zeggen. Warming up voor de avond. Voorverwarming. Wauw.
0: Voorverwarming kan ook wel eens helemaal geen probleem. Maar ook gewoon, heb ik de kachel aan, lekker voorverwarmen. Ga lekker warm. Nergens in. En dan kun je zeggen, goh, ik heb gezweet vandaag.
1: Ja. Ik heb even een belangrijk item.
0: Wat heb je nou?
1: Ik ben naar Suzanne en Freek geweest.
0: Oh ja.
1: Was geweldig.
0: Ja, hoe was Anne mee? Zacht,
1: ja,
0: hè?
1: Goed. Ja, wel een beetje zacht.
0: Inderdaad,
1: ten opzichte van Suzanne en Freek. Maar Hanne Mee was verder wel goed. Maar inderdaad, haar geluid was wel zacht.
0: Dat doen ze altijd. Dat het voor programma zacht is. Dan klinkt het minder. Dan knal je er zelf uit.
1: Maar Ruben Hillen klonk wel weer harder dan Hanne Mee. Maar Hanne Mee heeft gewoon ook, denk ik, een vrij zachte stem.
0: Ja, maar je kunt haar nummers zijn.
1: Ja, ik weet het niet. Ja, Hanne Mee stond wel iets te zacht. Maar,
0: maar ze was wel goed. Leuk.
1: Ja, was fantastisch. Ja, was fantastisch.
0: Zijn ze er al doorheen dan? Of niet? Drie, tien of zo?
1: Nee, ze hebben nog maar 3 gehad. Vanavond is nummer 4.
0: Ze hebben 10 gaan ze doen.
1: Ja, allemaal uitverkocht.
0: Alles uitverkocht. Ja, maar als je kaarten wilt en in pech gaat, dan moet je even in Marktplaats kijken. Dan kan je daar laten oplichten voor kaarten.
1: Ja, dat was bij ons ook wel spannend. Want mijn vriendin had voor haar moeder dus ook via Facebook kaartjes gekocht. Maar het is gelukt. Anders heb je voor 2 uur voor niks gereden. En dan en wij.
0: Dat zou je toch
1: dan
0: gebeuren,
1: gaan wij toch ook niet naar binnen, neem ik aan. Nou, dan had ik gebald.
0: Hoezo, dan gaan wij niet naar binnen?
1: Ja, je kan zo'n vrouw dan niet laten staan als wij haar meenemen. Ja,
0: dat is jammer. Daar is een restaurant.
1: McDonald's zat ernaast.
0: Ja, dan ga je lekker bij de Mac zitten te wachten.
1: Oh ja, dat was ook
0: wij sturen je foto's.
1: Dat was ook een beleving. Bij de McDonald's was het zo druk dat ze gewoon met een microfoon stonden om te roepen. Ik kan je vertellen dat het McDonald's dat kwartiertje meer overprikkelend was dan dat hele concert 3 uur lang.
0: Jij bent nog snel overprikkeld.
1: Dat klopt. Daar hoef je niet veel voor te doen. Maar nee, bij de Mac... Oh, ik heb nog nooit gezien. Goed,
0: dames en heren, thuis, we moeten zo s'avonds na de uitzending, dan moet Marjolein gewoon helemaal plaats buiten, dan slaapt ze niet s'nachts.
1: Echt wel, ik slaap juist. Ik ga op bed liggen en
0: zo saai.
1: Weg ben ik.
0: Zo saai ze. Ondertussen heeft ze weer lekker snoepjes meegenomen. Ze heeft ook weer ongezouten pandas bij zich. Die lust ik dus niet, maar ze vreet eerst die zaak met snoepjes leeg. Is er druk mee bezig, want ik sta buiten mijn bereik daar ergens.
1: Ja, je kan er gewoon heen lopen.
0: Ja, dat weet ik.
1: Je benen werken.
0: Oh, ja, gelijk. Ik kan gewoon heen.
1: Ja.
0: Ik heb ook mijn touwtjes
1: aan genoeg. Dus ja, alleen achteraf een beetje weinig snoep. Ja. Ik had haast. Ik stond op tijdsdruk. Ik functioneer niet onder tijdsdruk. Met dank aan mezelf trouwens ook. Ik was gewoon vrij. Maar
0: Nee, ik ben de dag tijd snoepjes halen.
1: Ja, maar ik ben niet zo goed in plannen.
0: Nee, dat is waar.
1: Ben ik echt niet.
0: Wat van dingetje?
1: Ik ben wel goed in plannen. Te goed in plannen, waardoor ik te veel plan, zeg maar. Oké, en door naar muziek.
0: Heb jij zin in zomerse hits, dan blijf je gewoon lekker hangen. Dat is leuk voor je.
1: Heb je geen zin in zomerse hits, blijf dan ook maar hangen.
0: Ja, gaan we gewoon wel anders doen. Dit is door. Niemand maar wel een blij zin. De heren.

0: Rigera was dat en Vamos a la Playa hier op je zomerse radio op de vrijdagavond bij Radio A en Unse. En blijf vooral hangen, je krijgt goede muziek. Zo meteen de overzichten voor het komende weekend met een minuutje of 10. En Marjolein, wat heb je voor ons petto?
1: Ja, ik heb een spoiler klaarstaan voor wat er dit weekend in Assen te doen is.
0: Oh.
1: Ik zal nog niet vertellen wat, daar komen we straks op terug. Maar dit is alvast even een voorproefje. Dit is Harm Spang met Limoncello.
0: Een voorpretje.
1: Een voorpretje.

0: wat een mooie achtergrondzangeres heeft hij, hoorde je dat?
1: Ja, ik hoor iemand mee balken.
0: Oh, weet je wat erg is? Ik ging die filmpjes van Suzanne en Freek terugkijken.
1: Je zong mee.
0: Je hoorde mij alleen maar zingen. Ricardo zei ook van, oh, dit is niet best. Ik heb gewoon mijn eigen filmpjes verpest. Plus ja. Waarschijnlijk van nog tientallen mensen meer. Oh, dat is echt heel erg. Ook gewoon elk nummer loop ik mee te kraaien.
1: Dus jij staat gewoon bekend hier als de

0: Rond de hond van vorige week. Wat is het? Zondag, hè?
1: Ja.
0: Van optreden. Als je het optreden hebt gevolgd bij Suzanne en Freek. En er zit iemand vals doorheen te zingen.
1: Ja, dat ben ik waarschijnlijk. Oh, maar dat is echt heel erg. Ik luisterde dat terug. Ik denk, oh, dat kan echt niet. Maar dat is ook gewoon vervelend voor andere mensen. Ga je naar een optreden, hoor je mijn gezang. Maar ja, op zo'n moment zit ik er helemaal in. Dus excuses. Ik kan er niks aan doen.
0: Te laat.
1: Oh, echt
0: too
1: erg.
0: Too little, too late.
1: Nou, maar ja. Maar kun je die zomer nog herinneren? Die zomer van 69?
0: Ja, dat was 3.
1: heb je daar nog herinneringen aan?
0: Nee. Jawel, ik heb wel een herinnering aan dat ik toen 3 was, maar dat ga ik hier niet delen. Maar ik weet wel dat er een ontzettend goede plaat is uitgebracht door de heer Brian Adams.
1: Nou, zullen we eens kijken of hij herinneringen heeft?
0: Summer of 69.
1: Ja.

0: Brian Adams was dat in de Summer of 69. Een prachtige plaat die altijd echt tot de verbeelding spreekt. Want ja, dan krijg je een dansvloer mee vol. Dat is leuk, dat is altijd grappig, dat is altijd fijn. Klopt tegen de klok van 7:30, jongens. En of er een plaat draaien, of er overheen gaan. We gaan er nou eens een keer lekker vooraan, dacht ik bij mezelf. We doen gewoon even naar de boodschap.
1: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. Eén geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Jij zou willen weten wat er dit weekend te doen is? Nou, best wel veel, om eerlijk te zijn. Dat komt er langer uit, hoor. Schrijfje voor me in de internet. Ja, is dat heel geregeld hier. Zo, voor veel mensen staat er een heerlijk lang Pinksterweekend voor de deur. Een mooie kans om eruit te trekken en te genieten van alles wat onze provincie te bieden heeft. Hier hoor je enkele activiteiten in Drenthe. De zaterdag krijgen we eerst het Schaapschildersfeest. Traditioneel vindt op zaterdag voor Pinksteren op het Schaapschildersfeest plaats in Exlo. De kudde wordt dan ambachtelijk met de hand geschoren door de scheerders. En daarnaast vindt het Open Nederlands Kampioenschap scheren met de hand plaats. Kunnen de bezoekers een workshop? Dat is niet dat je iemands gezicht moet scheren met een schaap, hè?
2: Klinkt grappig. Nederlands Kampioenschap scheren met de hand.
0: Ja. Maar dat is best wel heel moeilijk, hoor.
2: Oh, dat geloof ik.
0: Ook is er een ambachtelijke markt met onder meer streekproducten, demonstraties in muziek. En uiteraard een springkussen voor als Ricardo zich nog verveelt. Kun je rustig even ingaan, hè? Dan heb je in Ruin, heb je het Food Festival. Dat spreekt mij weer meer aan. De Brink in Ruin wordt zaterdag opnieuw een internationaal openluchtrestaurant. Het Food Festival Wereldse Heerlijkheid wordt er weer in Oud-Nederland neergezet. Brengt dit jaar gerechten uit 10 wereldkeukens samen. Bezoekers maken kennis met de authentieke smaken van Curaçao, Drenthe, Eritrea, Ethiopië, Iran, Koerdistan, Oeigoersgebied, Palestina, Syrië, Afghanistan en Jemen. Ik vind dat wel leuk trouwens.
2: Curaçao, wat krijg je in Drenthe dan?
0: Maar in Drenthe, dat is best wel wat Drents. Spekkoek, bloedworst, dat soort dingen allemaal. Weet ik veel wat er is. Een echt Drents gerecht, dat moet toch iemand wel weten. App er even naar 0592 70 30 30 als je een echt Drents gerecht hebt. In Borger hebben ze de oprit. Ik vond het trouwens wel leuk dat ze dan Curaçao, hier het allemaal landen.
2: Ja.
0: En dan Drenthe.
2: Ja.
0: Geweldig.
2: Mooi.
0: Heerlijk. Ik denk dat ik daarheen ga. Ik wil er allemaal proeven. Ook Drents. Opritverkoop in Borger krijgen. Dus op zaterdag vinden er op ruim 40 adressen in Borger een opritverkoop plaats. Inwoners verkopen tussen 10 en 4. Dus, tweedehands spullen, woondecoratie, boeken, speelgoed en andere fondsen vanuit hun eigen oprit of tuin. Moet je voorstellen dat het museum daar zit. Hè? De Hunebed Museum. Dus ik weet niet wat voor fondsen daar verkopen. Maar de opritverkoop in Borger is een gezellige manier om door het dorp te struinen en de verborgen pareltjes te ontdekken. Als je zin hebt in pop, dan ga je dat uiteraard in Emmen doen. Café Ruud Legaar in Emmen houdt zaterdag de derde editie van Ruud Pop. Evenement waar muziek en eten samenkomen. Vanaf 4:30 treden 4 muzikale acts en bands achter elkaar op. Terwijl de buiten de barbecue en de pannen op volle toeren draaien. Optredens duren tot middernacht en zijn gratis te bewonderen. Boekenmarkt hebben we nog in Westerbork. Het is best wel druk. Nee, alleen het zaterdag nog maar. Hè. Snuffelen en speuren op de bekende hoeken en vergeten klassiekers. Na jaren van afwezigheid van het zaterdag weer, kan het zaterdag weer op de boekenmarkt bij het Oorlog Miedhoes en Westerbork van 11 tot 5 zijn in het centrum van Westerbork. Duizenden boeken en uiteenlopen de genres te vinden. Doe je best. De eerste Pinksterdag gaan we dat doen in Assen. En dat kun je in Assen op het Stadsfestival doen. Op de eerste Pinksterdag vindt het centrum van Assen de eerste editie van het gratis Assen Stadsfestival plaats. Bezoekers kunnen er terecht voor muziek, foodtrucks, een markt, een speciaal ingericht kinderplein. Het programma begint om 11 uur met de markt, waarna het middaguur de foodtrucks openen. In de loop van de dag volgen optredens van bands, zangers en dj's. Even checken hoe we minuutjes van hebben. Oh, dat gaan we even redden. Zo, Pinkstermarkt heb je er ook nog in het Horstmanbos in Gasselten. Op het terrein van de camping in Horstmanbos in Gasselten. Zondag tussen 10 en 5 is er een Pinkstermarkt. Diverse kraampjes, een leuke afwisselende aanbod. Volle gezelligheid is er voor iedereen iets te beleven. En er wordt ook aan de innerlijke mens gedacht. Uiteraard, het is je genoeg tevreden te drinken, om het zo maar te zeggen. Dan gaan we naar de tweede Pinksterdag. Open boerderijdag is dat. En dat is in Veenhuizen. Op de tweede Pinksterdag stelt de familie Webbink in het mooie, prachtige Veenhuizen een boerderij open. In het kader van Open Boerderijdag. Iedereen kan zo het boerenleven van dichtbij ervaren. Aan de hand van educatieve activiteiten laat de familie zien waar hun producenten vandaan komen. Oké, heel goed. Kippen en koeien zijn natuurlijk producenten. Hoe ze met het bedrijf bijdragen aan een duurzame toekomst. In Diever hebben we een boekenmarkt. De jaarlijkse boekenmarkt wordt er weer gehouden. Mensen uit het hele land presenteren in kraan allerlei boeken. Als je op zoek bent naar een speciaal exemplaar dat in jouw collectie thuis hoort, dan is de boekenmarkt een mooie kans. De markt is tussen 11 en 5 op de tweede Pinksterdag rondom de historische Pancratiuskerk. Dan gaan we naar de Wolveldmarkt in Ruinen. Dat staat maandag op het programma. En van 11:30 tot 4:30 en worden wol- en streekproducten aangeboden. Het gaat om handgemaakte schapenvachten, creaties van Wolveld. zoals kussens, stasjes, stekjes en van tuinplanten op wolbasis en kleine cadeautjes. Ook geeft de groep enthousiaste wolverwerkers uit Drenthe informatie en demonstratie van hun ambacht. Ga jij je maandag je feestweekje goed afsluiten, doe je dat uiteraard met de Monday Night Music Club. En dat is de laatste maandag van de maand. En ook, dus ook deze keer de tweede Pinksterdag staat de Monday Night Music Club in Emmen op het menu. Kom genieten van een gezellige avond vol live muziek bij de Café de Brasserie. Deze keer met Nederpop Vibe. Wil je komen meespelen of meezingen? Ook dat kan. Stuur vanaf wel, vooraf wel even een mailtje naar de organisatie. Ga even zoeken op Monday Night Music Club. Dat is best wel leuk. Ben je er wel eens geweest?
2: Nee, maar ook Nederpop spreekt mij denk ik wel aan.
0: Nederpop, dat is wat wij best wel vaak draaien. Hè? Dus,
2: ja, daarom. Dus, Nederpop best... vind ik vaak wel leuk.
0: Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk ontstaan door een stel muzikanten die eigenlijk het weekend nog even na wilden zitten. En dat deden ze dan op de vrijdagavond. Deden ze dat. Het is in trouwens in de Brasserie in Emmen. Deze vrijdagavond gingen ze dat doen, gingen ze nazitten. En dan hadden ze gitaartjes bij, een beetje gitaartje erbij. En dan gingen ze gewoon een beetje pingelen en spelen. En dan kwamen mensen waar die vonden het leuk.
2: Ja,
0: en
2: dan
0: had je dus Gimme Shelter zat er bijvoorbeeld. Oud bassist van Nameless en oud gitarist van Nameless. Douwe, die is inmiddels al heel overleden. Maar oud bassist Herman Dijk was er dan gegeven. Dat was best wel altijd gezellig.
2: Ja, daar staat geen tijd bij.
0: Nou, dus in de avond. Monday Night Music Club. Dus ik ga gewoon tegen uur wacht heen. En het is wel gezellig. Is er wel wat
2: ja, maar volgende dag werken. Dus 10 uur bedtijd. Maar de Assen Stadsfestival lijkt me eigenlijk ook wel leuk. Maar het wordt echt snikheet. Ik weet niet of ik met 30 graden op zo'n festival wil staan.
0: Ik denk,
2: maar
0: inderdaad. Ik denk
2: Harris
0: meer
2: Pank komt dus.
0: Dat mensen die wat
2: Robert van Hemert. Bissy. Jetter.
0: Smeltkroes.
2: En nog één, hè?
0: Yes, sir. En Vangrail.
2: Ja. Dat is het. Maar Harris Pank vind ik altijd wel leuk live. Robin van Hemert lijkt me live.
0: Heb je
2: dat
0: verteld, ja, Harris Pank? Er is iemand in jouw kenniskring die heeft Harris Pank laten komen op een gender reveal party.
2: Ja, toch? Mijn nichtje.
0: Moet je nagaan. Luistert ze mee trouwens?
2: Nee, denk het niet.
0: Dat maakt niet uit, dan weet je hoe
2: denk
0: het
2: niet. Is.
0: Ga gender revealen, dan doe je Harris Pank laten komen.
2: Ja, maar eerlijk, het was best leuk. Maar hij heeft wel bekendgemaakt wat het werd. Ze hadden zeg maar confetti-kanon. En toen zong hij dat nummer van Mijn Meisje. En dan alle confetti. Dat was wel gaaf hoor.
0: Dat was blauw confetti.
2: Nee, blauw.
0: Sykes.
2: Maar het was wel echt heel
0: ik vind
2: gaaf.
0: Het mooiste aan die confetti-kanonen die ze in de hand hebben. Met zo'n gender reveal party.
2: Dat ze een verkeerde hebben.
0: Verkeer, en dat die vent hem dan volgens de ballen krijgt. Gewacht.
2: Of als je een ballon aan een kind geeft en een kind laat ballon los.
0: Ja.
2: Dat kun je ook verwachten. Ja, kun je ook niet eens boos worden op dat kind, want je weet gewoon, dat kun je krijgen.
0: Gieren van de lach.
2: Ja,
0: je kunt me echt bij elkaar vegen. Ik heb tranen lopen over mijn wangen en over mijn bilnaad.
2: Ik heb ook een vriendin gehad. Haar vriend is boer. Dus hadden ze zeg maar de kleur in de trekker verwerkt, in de uitlaat zeg maar. Gaf die gas en dan kwam een blauw uit de uitlaat. Zo'n dikke trekker.
0: Dikke checker.
2: Ja, dikke sonderen.
0: Dikke sonderen.
2: Sonderen.
0: Oh, verdamme jongen, dikke sonderen.
2: Hoe kun je dat besturen?
0: hoe moet je dat besturen? Ik vind op een gegeven moment...
3: Hallo, dit is Jackie. Misschien is het tijd voor een beetje muziek.
2: Oh,
3: ja,
2: ja. Ja, gelukkig.
3: Het is niet normaal zo veel praten.
2: Gelukkig hebben wij Ahmed altijd nog aan ons.
0: Ahmed, hè?
2: Ahmed is herinneren.
0: Ali.
2: Ja, gelukkig hebben wij Ali aan ons zij. Want, ja. Maar zie ik het nou goed? Regent het? Ja, het regent.
0: Zonnestralen.
2: Ja.
0: Oh, ik vind het een prachtige mooie plaat deze. Dit is eigenlijk Dan de Munnik. Wilma vindt er niet zo gek veel aan, maar ik vind het
2: Ik vind het leuk. Ook live. Geweldig.
0: Live zijn ze goed.

0: platen die iedereen aanspreekt. En wat mensen weten van Arthur de Munnik, dat die gasten steengoede muziek maken. En wat niet iedereen weet, is dat die gasten ook steengoede cabaret maken. Dus gewoon echt goede, leuke vrouwen kunnen vertellen op het podium. Ik heb nog een DVD, die zal ik je een keer laten zien. Jij vindt dat ook wel leuk.
1: Heb je nog DVD spelen dan?
0: Ik heb nog, ja. Heb
1: oh, wow, ik heb nog, ja, cool.
0: Moet ik kijken of laat je nog open. Dat is heel lang, die zit nog dicht.
1: Oh.
0: Die ging laatst niet open, daar baal ik van.
1: Oh.
0: Maar ik heb wel een laptop, ik kan die ook in.
1: Oh ja. Oh ja. Ik heb zelf, voor mij kan er in mijn auto zelfs een CD. Oh, ik kan Suzanne en Freek kopen. Waarom zou ik? Je hebt Spotify.
0: Ja, dan moet je een platenspeler op je achterbank zetten.
1: Ja, dat kan ook.
0: Kun je platjes draaien.
1: Oh nee, je gaat op stroom. Maar,
0: heel goed.
1: Maar,
0: veel gas geven.
1: Het volgende nummer sluit ook wel aan bij het andere thema die ik had voorgesteld. Dus eigenlijk hebben we nu Two Flies in One Clap.
0: Two Flies in One Clap. Two claps. Two Flies in One Clap. MC Mike G en DJ Swen, de Nederlandse toppers wat betreft rap. Een van de echt, ja, deze bekende platen. Holiday Rap is gemaakt door muziek van Madonna.
1: Dus toch een Sunweb of zo.

0: moet je nu willen. MC Mike G en DJ Sven. DJ Sven die is dan tegenwoordig sidekick van Rob van Zomeren bij Zomertijd. Op radio NL. 100% NL. En wat MC Mike G eigenlijk doet, dat weet ik niet, om eerlijk te zijn. Lucien Witteveen heet die jongen. In het echt. In 1986 gingen die er samenwerken.
1: Zijn Nederlanders?
0: Ja.
1: Dat heb ik nooit geweten,
0: ja.
1: Oh, ze zijn gewoon Nederlanders.
0: Die waren 17 jaar in die tijd. In 1986, nou, dat denk ik sterk.
1: Nou, weer wat geleerd. Nee, fantastisch.
0: Dat was 17. Dat was, 1986 was hij... toen was ik 20. Toen was hij... Was hij 19 was hij. En ze werden bekend. Op een liedje van Madonna. Holiday heette dat nummer. En daar hebben zij dit van gemaakt.
1: Dikke rap.
0: Dikke rap.
1: Dikke rap. It's a rap. Rap.
0: En, zijn al bij wel wat veranderd qua uiterlijk, zie ik wel. Maar goed, dat ik ook dus, dat scheelt een stuk. Ik had hier ook zo'n porno-snor als DJ Sven.
1: Oh ja?
0: Ja, echt.
1: Wauw.
0: Zo'n dikke borstel.
1: Tegenwoordig noem je dat Bram Krikke.
0: Ja, Bram Krikke.
1: Leven in een andere
0: Bram Krikke heeft nog een dun vlasnorretje vergeleken bij wat wij hadden toen vroeger.
1: Maar...
0: echt een borstel.
1: Borstel?
0: Zo'n wenkbrauw.
1: Schrikkelijk.
0: Zo'n wenkbrauw onder je neus.
1: Ik heb nog een foto van Ricardo dat hij even voor de grap zijn snor had laten staan.
0: Ja, dat heeft hij een keer een tijdje gedaan inderdaad, ja.
1: Ja, was wel grappig. Maar, Paul, heb jij het ook zo warm? Ben je ook
0: zweten,
1: zo...
0: zweten als een otter.
1: Ja, ben je ook zo bezweet? Ja,
0: in de cirkel ook, geloof ik.

0: Inner Circle was dat en Sweat heet het nummer. En ik heb Marjolein vond het een leuk nummer. Tot we hebben gelegd dat het nummer Inner Circle heet. En ze zingen over Looking Your Big Brown Eye in enkelvoud.
1: Ja, niet best. Nou, deze wordt gecanceld.
0: Mag niet meer gedraaid worden voor 7 uur.
1: Voor 8 uur
0: s'avonds. Die mogen we even oppassen draaien na 8 uur s'avonds.
1: Oh, dat is ook een leuke jingle. Als we nummers toch niet zo leuk vinden, gaan we ze cancelen. En dan gooien we een cancel jingle erin. Oh, hey, dat is een leuk idee.
0: Ja, eigenlijk niet, maar ja, je mag.
1: Maar morgen bij de barbecue, hè? Mm-hmm. Heb je dan ook ijskoos in de aanbieding?
0: Slecht bruggetje.
1: Ik ben heel goed in bruggetjes.
0: Ja, maar, nee, maar ik heb wel gasolie in aanbieding.
1: Gasolie. Maar zullen we even advies vragen wat voor ijskoos lekker zijn bij de barbecue?
0: Ja, mag je vertellen 0592 70 30 30. Hier is Baila de Gasolina.

0: Ja. Nou wel. En zo gaat het lekker tegenaan. 8 minuten voor het eerste uur te gaan. Het is zomertijd op Jan Radio. En dat was Baila de Gasolina van Even Serieus.
1: Ja, en Even Serieus, ik ga voor de Cornetto.
0: Ik ga gewoon voor de...
1: Solero is ook lekker trouwens.
0: Doe maar een, of een Magnum Almond of gewoon een ordinaire Cornetto.
1: Ja, Cornetto aapij.
0: Softijsje.
1: Oh, softijsje met spikkels. Dus met uit eten gaan ook niet best. Als je zelf de spikkeltjes erop kan doen. Dan ben ik altijd misselijk van de spikkels. Want
0: dan meer, kom je gewoon te graperig bij.
1: Dan heb ik spikkels met ijs. Ik heb het 1 keer vorig jaar gekregen om bij een snackbar dat ik zelf het ijsje mocht maken. Dat was echt fantastisch. Nou ja, het ijsje heeft die man voor mij gemaakt. Maar ik mocht er zelf spikkels op doen. Ja. Nou, dat was echt een hele leuke ervaring.
0: En die snackbar, is er nog een 4 inmiddels?
1: Nee, die is er volgens mij nog. In Angerslo, dat... Ik weet alleen niet meer hoe die heet. Maar dat was echt een hele leuke ervaring. Dus ja.
0: Fijn dat jij zo'n leuke ervaring achter de rug hebt.
1: Ja, en ik wil graag even in de barbecue stemming blijven. Omdat ja, barbecue is hartstikke gezellig.
0: Van die gekomen burgerbieren, maar goed.
1: Ja, en ja, wat voor sausjes heb jij
0: allemaal bij barbecue? Ik heb whisky, cocktailsaus, knoflooksaus, absoluut geen ketchup. En mayo en zit shit allemaal in brandermayo, branderijmayo, rommel.
1: Brandrijmayo. Oh, ja, ik heb eigenlijk wel zin
0: Jack
1: in
0: Daniels
1: ketchup.
0: Oh,
1: wat doe ik? Wat gebeurt als ik nu loslaat?
0: Niks.
1: Oké. Ik moet ook van de muis afblijven. Maar ja, ik hou van ketchup, dus bij deze. Ga lekker dansen.
0: Lekker praat.
1: Nee, geweldig. Bah.

0: Last ketchup song was that. Hijas del tomate, acereje.
1: Ha.
0: Nou, let's catch, let's catch up.
1: Hijha de
0: hey. De ketchup song.
1: Hijha de hey.
0: Hijha de hey.
1: Hijha de hey.
0: Hey, we draaien er even van deze kant.
1: Ja, want de volgende even. Nummer die ik heb klaarstaan ken ik eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, maar dat is ook niet erg, want het is bijna het einde van het nummer. Einde ja. van de uur. Dan moeten we toch even een klein beetje dat we nog even kunnen zeggen. Jongens, tot na het nieuws. Er is hier Roots Syndicate.
1: Is dit Tja-la-la-la-di-di-di-di?
0: Ja, Mockingbird Hill, ja.
1: Pons.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De VS blijft herhalen dat ze meer betrokkenheid wil van de NAVO-bondgenoten bij de Iran-oorlog. Dat werd duidelijk in Zweden tijdens de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio was bij dat overleg over de toekomst van de NAVO. De bijeenkomst in Zweden is de laatste voor de grote top over anderhalve maand in Ankara, waar ook president Trump zal aanschuiven. De Franse politicus en ex-premier Gabriel Attal stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen volgend jaar. In een toespraak beloofde Attal van Frankrijk weer de leidende Europese macht te maken. Hij zegt dat de Fransen hem lief zijn.
3: Et oui, c'est pour toutes ces raisons, et c'est parce que j'aime profondément la France et que j'aime profondément les Français que oui, cher Pierre, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
2: De 37-jarige Attal is nu fractievoorzitter in het parlement voor de partij van president Macron. In Hilversum is deze week een kind aangevallen door een hond, schrijft de Telegraaf. Het gebeurde vlakbij het schoolplein. Volgens de krant is het slachtoffer een jongen van 7 en heeft hij ernstige bijtwonden in zijn gezicht opgelopen. Een man van 20 is tot 5 maanden celstraf veroordeeld, waarvan 2 voorwaardelijk, omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Deze verslaggever van RTV Utrecht was bij die rechtszaak.
4: Dit geweld gaat alle perken te buiten, zei de rechter vandaag. En daarom oordeelde hij dat de eerste verdachte, die een Romeinse kaars gebruikte als een soort bazooka tegen agenten, dat hij 5 maanden de gevangenis in moet.
2: Een andere verdachte werd vrijgesproken. Volgens de rechter kon niet bewezen worden dat hij het vuurwerk wilde gebruiken tegen de politie. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen dan weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: 3 minuten over 8, jongens. Welkom terug bij het tweede uur. We zijn tot 10 uur bij je. En we hebben nu weer gewoon lekker de reguliere programmering. Zometeen een plaatje draaien van Gerrit. Dat moeten we niet vergeten.
1: Nee.
0: Die appte net al. Heeft ons spraakbericht achtergelaten.
1: Oh ja?
0: Dus, even kijken wat ik draaien moet voor hem.
1: Maar met wie zijn we hier? We zijn hier met Gerard en...
0: Ja, en Marjolein. We roepen al eigen naam altijd. Maar dat geeft niet. Marjolein staat naast me, als je zult zien. Zij daar. Die het land van andersom.
1: Land van andersom.
0: Ja, doet net anders als een ander.
1: Nee hoor. Maar plaatje voor Gerrit, onze poezenbuurmanskaten. Gerrit, laat even weten of je onze poezenbuurmanskaten wil horen. Of dat je een ander
0: nummer
1: wil horen.
0: Nee, die gaan we niet draaien.
1: Nee, het is Gerrit zijn verzoekje, dus Gerrit mag bepalen.
0: Ik draai.
1: Ik verwacht zo een appje van Gerrit.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Nou, ik heb nieuws voor je. You just ain't seen nothing yet. Bachman, Turner en Overdraai.

0: Words was dat van F.R. David. Words don't come easy. Ja, zeg, ja, dan krijg je dat, hè? Ja, het is weer.
1: Ga je nou wat doen dit weekend?
0: Ik weet het namelijk niet. Ik heb eigenlijk niet zoveel zin om iets te gaan doen.
1: Niet?
0: Nee.
1: Ja, ik dus op zich wel.
0: Toch wel?
1: Maar op zich ook niet. Want het wordt erg warm.
0: Het wisselt
1: sterk. Ik denk dat wij dit weekend ergens nog wel even een plonsje gaan nemen.
0: Een plonsje?
1: Ja, even ergens naar een zwembad of zo.
0: Ene tweeën plonsenkeeën.
1: Ja, misschien even naar Emmekopas of zo, naar het zwembad.
0: Emmekopas, het zwembad. Ja,
1: of gewoon trappen. Moekesket. Nah. Waarom noemen ze dat moekesgat?
0: Moekesgat.
1: Moekesgat. Waar ga jij in? Moekesgat. Ja.
0: Waar komt het voort van moekesgat?
1: Waar ben jij aan het vissen dan? Ja, moekesgat. Ja. Ik ben een moekesgat aan het vissen. Ja.
0: Waar ben je van geboren, moekesgat?
1: Ja, dat is... Ah, oh, hoe dan?
0: Je maakt het weer benauwd. Shabba! Rings, het is de Mr. Lover Man.

0: Mr. Love and Man was dat van Shabba Ranks. Zaterdag, vrijdagavond, 7:15. Het is hier op de 105.6. Het is gezellig.
1: Ja, vind je?
0: Ja, ik heb gewoon de kop erop. Ik zit lekker gezellig muziek te luisteren. Ik sta hier met mijn vrienden, vooral hier rechts van mij.
1: Ja, ik ben nog geen vriend. Ik ben je schoondochter.
0: Oh ja, dat heb je ook nog weer. Dat gedonder weer. Gewoon lekker doorgaan met muziek. Ik vind het zulke fijne muziek, hè. Chaka Demus en Playa. Tis me.

0: Ja, je kent het wel. Chacademus en Pliers op jouw vrijdagavond. Een beetje zomerse muziek. We gaan een beetje de stemming brengen. Dat was mijn bedoeling eigenlijk. Maar alleen zit de hele tijd te denken, waar ken ik die platen van?
1: Nee.
0: Ik ken hem niet.
1: Ik zie al een plaat staan die de sfeer gaat verlagen.
0: Nee. Deze, oh, die staat er nog tussen, inderdaad. Ja. Die moet eigenlijk even...
1: Oh, nee, die bedoelde ik niet.
0: Deze bedoel je?
1: Ja.
0: Ja, maar die heb ik klaarstaan voor Gerrit.
1: Ja, mooi plaatje.
0: We gaan een plaatje voor Gerrit even draaien. En dat wordt niet onze poes op Uwens Gater. Ik ga toch ergens volledig een weigering van dat soort plaatje. Ja, absoluut.
1: Nou, sorry Gerrit, geen poes op Uwens Gater.
0: Heel vervelend voor jullie. Heel vervelend.
1: Maar je hebt ook een versie dat ze minder miauwen. Is dat acceptabel? Dan hoor je niet de hele tijd miauw.
0: Nee, maar dan hoor ik jou dat doen. Nee. Ook al staat de microfoon uit,
1: ik beloof dat ik het niet zal doen. Ik heb mijn vingers open.
0: Misschien volgende week.
1: Dat zijn jouw woorden. Dit heb jij gezegd op de radio. Ik heb getuigen.
0: Helaas wel. Gerrit, zie je er klaar voor, jongen?
1: Misschien, maar ik hoor volgende week.
0: Hij komt eraan. Hier is van Gerrit speciaal. Gea Lucas en naar de volgende boodschap.

0: Ondertussen ben ik eens even struin door de Nederlandse top 40. Q Music top 40. En dan zien we gewoon in één keer Michael Jackson terugkomen in dit lijstje. Ja, dat wil je niet zien. Ja, inderdaad. Daar ben ik wel klaar mee. Die dingen die zelfs Ali B niet heeft uitgevreten, maar we nog gewoon van daar.
1: Maar volgens Michael Jackson is dat allemaal niet waar.
0: Monkey see, monkey do.
1: Maar hoe noem je dat? Sneu? Nee, ik... Hoe noem je dat? Strui? Ja, ik strui even het nieuws door. En dan zie ik alweer wat heel sneus, hè. Ik vind het echt, echt oprecht heel sneu. Er is een tijger van de Duitse show Dompteur ontsnapt. Ja. Maar die tijger heeft dus iemand verwond. Is dat beest neergeschoten?
0: Ja, dat krijg je.
1: Ja, maar zo'n beest hoor je überhaupt niet voor de show te gebruiken, toch?
0: Nee, maar ja.
1: Ik vind dat echt heel zielig.
0: Ja.
1: Zo'n beest wordt vrij in de natuur of in een dierentuin waar hij goed verzorgd wordt.
0: Ja.
1: Maar niet bij zo'n show. En dan ontsnapt hij en dan weg.
0: Bam.
1: Nee. Oh, ik vind dat echt heel zielig.
0: Ja, je bent er ziek van, hè?
1: Ja, ik vind dat echt heel zielig.
0: Maar weet je wat erg lijkt? Je zat het beest maar aanrijden met je auto.
1: Oh.
0: Heel de auto met elkaar.
1: Ja, maar ik vind dat zielig voor die tijger. Toen maar weer. Toma.
0: Fort maar weer. Gewoon even een oudje gekregen van mij langs 1975. Dit is Tumbleweeds en Somewhere Between.

0: Soms is je geen leuk nieuws en soms kom je wel grappig nieuws tegen. Er blijkt dus een man ter dood veroordeeld te moeten worden en ter dood gebracht te moeten worden. En de as kon zijn ader niet vinden. Dus hij blijft nog een jaar langer leven. Ja. Vraag mij af of je dan... Je hebt je laatste avondmaal gehad.
1: Ja.
0: Dus je bent er klaar voor?
1: Je weet gewoon, dit was gewoon, het dan.
0: Die advocaat die gaat mij niet meer vrij willen vandaag.
1: Nee.
0: Er komt er zo'n dokter binnen die gewoon een flesje Jack Daniels had opgetikt heeft. Die kan die ader niet vinden.
1: Nee. Maar blijf jij dan toch nog maar even een jaartje langer.
0: In je cel.
1: Ook gewoon, waarom een jaar?
0: In je cel.
1: Ja.
0: En als hij ontsnapt, wordt hij doorgeschoten.
1: Ja.
0: Dat is het eigenlijk.
1: Ja, dus als hij toch wil gaan, dan kan hij beter ontsnappen.
0: Ga dan. Ja.
1: Dan moet hij iemand even bezeren. En dan, ja.
0: Hoeft
1: maar dat
0: niet
1: vind ik dan wel alweer minder zielig klinken dan met die tijger.
0: Wat de mensen doodgeschoten vindt, vindt ze niet zielig.
1: Ja, vind ik ook wel sneu. Nou ja, hij heeft zelf moorden op zijn naam staan. Dus dan weet ik niet hoe zielig ik het vind.
0: Nee, dat is ook wel zo.
1: Maar die tijger heeft er niet voor gekozen. Ja, deze man misschien niet ook niet. Maar, ja.
0: Nee, wie weet. Misschien heb je iemand heel kwaad gemaakt. Heeft iemand zijn kinderen gezeten of zo.
1: Ja.
0: Kan allemaal.
1: Maar wat een bizar verhaal.
0: Weet je wat ik belangrijk vind? Nou. De jarige jongens zijn er weer voor. Het is half 8.
1: Het is half 9.
0: Ach, mannen. Dan wil je toch niet geloven dat die tijd weer aangekomen is. We schieten lekker op. Nog anderhalf uur.
1: Ja.
0: Marjolein, vertel ons eens even. Wie zijn er allemaal jarig vandaag?
1: De jarige van vrijdag 22 mei 2026. Novak Djokovic is een Servisch professioneel tennisspeler. Novak is vandaag 39 jaar oud. Lois Talp. Een Vlaamse acteur.
0: Dat is een Belg, Talpe.
1: Talpe. Vlaamse acteur en presentator.
0: Heel goed, hè?
1: Lois is vandaag 45 jaar. Alex Klaassen, Nederlands cabaretier, zanger en acteur. Alex is vandaag 50 jaar.
0: 50!
1: Verder is jarig Brits actrice en topmodel Naomi Campbell. Naomi is vandaag 56 jaar oud. Verder is jarig Nederlandse pornoactrice Kim Holland.
0: Ja, niet te vergeten. En producent, hè?
1: En producent, ja, ja.
0: Ja.
1: Kim is vandaag 57 jaar. Verder is nog jarig Nederlandse televisiepresentator Jeroen Latijnhouwers. Jeroen is 59 jaar. Morrissey, een Brits zanger en tekstschrijver. Morrissey is vandaag 67 jaar oud. Johan Verminnen, een Belgische liedjeschrijver en zanger.
0: Wel weer in, hè, Vlaming, hè?
1: Ja, ja, ja. Johan is vandaag 75 jaar. Yeah. Shirley Sweres, Nederlandse zangeres en pianiste. En ik zweer dat Shirley vandaag alweer 80 jaar oud is geworden.
0: Zou ik zweren? Ik zou mijn sfeer hebben, hè?
1: En Amerikaans acteur en regisseur Richard Benjamin is vandaag 88 jaar. Jeetje, wat een mooie leeftijd. Nou, de rest zijn niet meer onder ons, zie ik.
0: Ja, nee.
1: En dan hebben we nog één. Last but not least. De Duitse slagerzanger en presentator Danny Christian. Hey.
0: En daar gaan we even draaien natuurlijk.
1: Want, ja.
0: Hij heeft Marsupilami gedaan. Heeft hij gemaakt. Alleen die kon ik gewoon niet vinden. Vond ik altijd een hele leuke plaat. Maar deze is ook best heel leuk. En ja.
1: Had ik trouwens geen jingle voor de jarige? Waar is mijn jingle?
0: Had je een jingle?
1: Ja, die hebben we vorige week voor het eerst.
0: Oh ja, dat waar ook.
1: Oh.
0: Ben ik helemaal vergeten.
1: Chips. Nou, dit doen we opnieuw.
0: Oh, die via nog een keer door hakelen en stotteren.
1: Nou, dit keer ging het soepel.
0: Hé, maar waarom is alles weer weg wat ik weggezet heb?
1: Weet
0: waarom
1: niet,
0: gaan die apps dit keer weg?
1: Maar dit keer ging alles best soepel.
0: Hm.
1: Vond je niet?
0: Ja hoor,
1: naar mijn idee ging het echt wel beter met de namen. Ik snap ook echt niet waarom dit mijn onderdeel is. Als er iemand is die slecht is met namen uitspreken, ben ik het wel. En wie doet de verjaardagen?
0: Marjolein.
1: Laten we haar even voor schut zetten.
0: Ja. Nou ja.
1: Goed plan. Goed zo, knul.
0: Goed zo, krul. Ben ik Christian.

En Christian kreeg hier op de late vrijdagavond om 8:30. En jij is lekker, je thee is op, je koffie is op. Je gaat verder voor de vrijdagavond, jongens. Het weekend van jou is hier begonnen op vrijdagavond bij 105.6 op FM 12D op de DAB Plus. En we hebben nog meer. Oh ja, we hebben natuurlijk ook kanaal 48. Kijk eens mee. En ten nagedachtenis aan... moet ik even spieken trouwens, want dat is een moeilijke naam. Dennis Locorriere. Dennis Locorriere. Dat was onderdeel van Dr. Hook. En Wilma wilde graag deze plaat horen. A Little Bit More.

0: zit hij naast het nieuws door te krijgen. Leven de Rolling Stones nog? Ja. Ik heb nieuws voor je. Er zijn nog dinosaurussen. En Mick Jagger is er een van.
1: Oh, dat is Mick Jagger.
0: Ja, Mick Jagger. Jagger.
1: Ik ben altijd zo lekker op de hoogte van dingen. Nou, ik moet zeggen, muziek van mijn tijd, mijn genre, generatie, daar ben ik iets meer van op de hoogte. Ja. Ik weet wie Suzanne en Freek zijn.
0: Ja, dat is al een verrijking van je leven. Dat is al, jongen, dat is een verrijking van je leven. Zeg,
1: nieuwe ketten ook. Oh.
0: Suzanne en Freek, dat is dat.
1: Susan en Frog.
0: Susan en Frog. Suzanne, ja. Suzanne en Freek.
1: Suzanne en Freek.
0: She's a freaking freak.
1: You're the freak.
0: The freak. Muziek gaan we door, jongens. Deze is een oudje alweer, maar wel lekker zomers. Four tops krijg je van mij. And they are going loco down in Acapulco.

0: kregen zo even van ons Going Loco. Down in Acapulco, de Four Tops was dat. En ik heb eigenlijk geen jaartal erbij staan deze keer. En ik weet niet alles in mijn blote hoofd wat dat betreft. Gaat gewoon even niet gebeuren.
1: Maar wanneer begint de WK dan? Of is de EK? Is de EK?
0: WK alleen. Ze spelen in Amerika, hè?
1: Amerika. Wanneer begint dat?
0: Weet ik eigenlijk niet.
1: Ik ga eens even kijken. Donderdag 11 juni.
0: 11 juni?
1: Volgende maand.
0: Oh ja. Dus ik heb halftime shows en dat soort dingen. Ze allemaal. En weet ik veel. Het is een American soccer. Wordt het.
1: Oh. Wauw. Wat leuk.
0: En Shakira zit ook in de halftime show. Dat vind ik
1: wel
0: leuk.
1: Ja. Oh, dat is wel gaaf.
0: Daar ben ik weer blij om.
1: Shakira.
0: Dus ik denk wat ik voetbal ga kijken.
1: Aha. Dus ik kom maar één keer langs, hè.
0: Oh ja, dan ga je niet best kijken. Vind ik wel prima.
1: Maar wie zit er in Nederlands helftal dan? Frenkie de Jong?
0: Koeman, die is de coach.
1: Koeman. Hoe heet hij ook weer voornaam? Peter. Nee, geen Peter. Koeman. Ronald.
0: Ronald. Peter Koeman. Oh mijn god. Ik ga toe bekijken. En dan gaat de commentaar geven. Je liep bij het spel. Eigen helft liever. Oké, okay, dan liep je bij het spel.
1: Peter, heb je dop in je ogen of zo?
0: Ja, dat is de coach. Die voetbalt niet mee.
1: Oh ja.
0: Kijk, dat soort dingen weer.
1: Ja.
0: Tjonge, jongen, oh. Blijft nog gang. Jongens, we gaan eens naar de tipparade. Nummer 22 hebben we daar gevonden. We hadden het net over de Rolling Stones. En hebben weer een nieuw uitgebracht. Een week geleden kwam die binnen. En hij is hier inmiddels aanbeland. In the Stars heet het nummer. Als je goed luistert, weet je toch gelijk. Rolling Stones.

0: Ja, Rolling Stones waren dat in de Stars in de laatste plaat, de laatste uitgebrachte plaat en stond op nummer 22 in de tipparade. Zullen we dat even niet doen? Nee, dat we dat maar even niet doen. Haha. Druk aan het zoeken. We zijn een bijzondere lijst aan het kijken. Er komen leuke dingen
1: uit. Ik vind hem op zich ook wel verrassend.
0: Ja, de Marco Bastardo staat nummer 2 van de artiesten die het langs de nummer 1, van de 40 artiesten die het langs de nummer 1 hebben gestaan.
1: Ja.
0: Bij elkaar opgeteld. Dan nemen we alle weken bij elkaar.
1: Ja.
0: En dan welke plaat heeft de langs

0: Ja, You're My Heart, You're My Soul. Modern Talking was dat een creatie van Dieter Bohlen. De duo was Duits en kwam aardig aan de hitlijsten binnenstormen met geweldig goede muziek natuurlijk. Ik heb nog een plaat voor je voor het afsluiten van het uur. En dan gaan wij naar het derde uur weer. Hè?
1: Ja, en dan hebben we nog een verzoekje klaarstaan voor meneer Bos.
0: Meneer Bos uiteraard. Sweet, dus, komt er aan, meneer Bos. Hoor. Blijf vooral, nou ja, blijf vooral zitten. Doe dat maar.
1: Ja.
0: Ga deze even draaien. Ik vind het mooi. Hij heeft hem geschreven voor zijn dochter. Garth Brooks is dit. En later is hij nog een keer uitgebracht door iemand anders. Maar dit blijft alleen de mooiste hoor. If Tomorrow Never Comes.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar brief die ze online deelde, schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Een anonieme bron zegt tegen persbureau Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Gabbard kwam onlangs in opspraak omdat ze direct betrokken was bij de doorzoeking van een verkiezingskantoor van Atlanta vanwege een onderzoek naar vermeende verkiezingsfraude. Trump verloor daar in 2020. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om de opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste van die storingen werden veroorzaakt door derden, bijvoorbeeld bij koperdiefstal of aanrijdingen. En nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn vanavond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger op internationale wateren opgepakt en meegenomen naar Israël. 2 andere Nederlanders kwamen vanmiddag al aan en verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met vrienden en familie.
2: Ja, ik maakte me ongelooflijk veel zorgen. Kijk, je bereidt je al een beetje voor, maar totdat de video van Bennekeveer kwam.
3: De Israëlische minister.
2: De manier hoe hij zich mishandelde en vernederde. Ja, ik hield mijn hart vast. Omdat ik denk van, ja, daar zit Pieter.
1: Ja, een 6e Nederlander die naar huis komt heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later vanavond terugkeren. Het weer dan vannacht helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag in het noorden ook wat bewolking. Kans op een bui daar. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
6: Welkom terug bij het derde uur.

0: Zo.
1: Of niet dan?
0: Wat gaan we dit uurtje doen?
1: We gaan gewoon lekker muziek draaien. Wat een beetje onzin uitkramen, denk ik. Gewoon wat, ja. Dat is eigenlijk wat we die twee uur gedaan hebben.
0: Dilemma
1: komt nog langs.
0: Heb ik ook klaarstaan.
1: Het weer heb je de gedaan. Weer. De weer.
0: Het weer.
1: Het weer.
0: Zei ik de weer?
1: Ja, inderdaad.
0: Het weer. Ik hoorde dat zelf niet eens. Het weer.
1: Helemaal niks.
0: Ik weet dat het het moet zijn.
1: Wij nemen je mee naar vroeger.
0: Naar vroeger, maar...
1: Lynyrd Skynyrd. Sweet Home, Alabama.

0: Lennart Skinner was dat. Ongeluk om het leven gekomen, bandleden met een vliegtuigongeluk en tijdens eigenlijk de prime van hun bestaan. Sweet Home Alabama. Een plaat die toch zeker nog regelmatig op de radio te horen. En uiteraard hier bij Radio Aan Hunze ook. We hebben een verzoekje klaarstaan en die is aangevraagd door meneer Bos. Zoals gewoonlijk. En ik denk de vaste luisteraars weten zo'n beetje wel meneer Bos zijn playlist. Een klein beetje. We gaan er een draaien, dus Sweet. En je kent ze wel van Papa Joe, maar deze is wat minder bekend. Dat is de Peppermint Twist.
1: Herinner u zich deze dag?

0: was dat van Sweet.
1: Heb ik een keer het schuif dicht gegooid? Ik weet niet meer. Ik zit hier.
2: Wat?
1: Wat? Als je de koptelefoon niet afzet, mijn oorbel blijft steeds hangen naar ding.
2: Ja, Erik, ik weet ook niet hoe dat kan, want ik heb daar nooit last van. Nee. En dat ding kan ook niet anders gaan zitten in mijn oor, dus...
1: Weet je hem verkeerd om?
2: Wat?
1: Koptelefoon.
2: Nee.
1: Nee?
2: Rechts, rechts, links, links.
1: Oh ja, oh ja.
2: Of heb ik er normaal wel andersom?
1: Zit je normaal, normaal heb je wel andersom, denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Ik denk het haast wel.
2: Ja, maar ik vind het irritant. Ik kan er niet tegen. Ik word daar heel erg door getriggerd.
1: Moet je niet doen. Je hebt die errors en die triggers van jou allemaal. Ik ben 60 jaar, dat trekt mijn autisme niet meer.
2: Ja, maar ik ben Chancy.
1: Als je toch eigenlijk nagaat tegenwoordig. Iedereen heeft wel een stempel.
2: Ja.
1: En je hebt autisme. Racisme wilde ik zeggen, maar dat is niet. Dat is ook een stempel. Dan heb je nog, ADHD, ADD, PDD, NOS.
2: Ja, had je vroeger ook wel. Oh ja, tegenwoordig, dat heb je vroeger vast ook wel. Je hebt nu ook hoogsensitief.
1: Oh, ja, inderdaad.
2: HSP.
1: Ja, ja, is dat nou dat je constant loopt te janken of zo?
2: Nee, dat niet per se. Nee, dat niet. Maar gewoon dat je heel gevoelig bent voor licht en geluid en emoties van anderen.
1: Oh, dat kan. Ja.
2: En dat je echt niet tegen prikkels
1: dus niet
2: kan.
1: Zo, het is niet zo dat je denkt van...
2: Dat je dit krijgt. Dit hoef je niet te doen bij iemand die hoogsensitief is. Je wordt helemaal gek.
1: Dit moet je niet doen bij een... ik heb jaren terug had je dus... Eigenlijk de eerste run asielzoekers... Daar waren mensen in Joegoslavië. Voormalig Joegoslavië. En die zaten bij de Oldehof in Gasselte.
2: Oh, ik weet nu al waar dit heen gaat.
1: Nee, er was niks raars bij, hoor. Het was een voormalig Joegoslavië. Mensen zaten in Oldehof in Gasselte. Er waren echt mensen die waren echt asiel nodig. Want die hebben wat meegemaakt in het land, hoor. En wij stonden daar met de drive-in show om ze een beetje voorzien van muziek. Dat werd allemaal geregeld. En hadden ze een leuke dansavond. En er kwam Jeroen. En er kwam binnen. Dat was een broer van Jan. Die maat van me. En die had iets bij zich. Ik heb wat leuk show moest kijken. En dus Jeroen die had een sirene bij zich. Ergens van een dak afgevist. En die horens waren er af. En heel kort stekkertje. En die kruipt onder de tafel. En we horen in één keer dit. En wij staan. Dus inderdaad. Staan we met z'n drieën, staan wij te kijken zo naar Jeroen. Wat een herrie, hè? En we kijken die zaal. En die hele,
2: oh, nee.
1: Echt, die hele zaal was leeg. Iedereen was gewoon weggerend.
2: Oh, ja. Dat vind ik dus echt niet grappig.
1: Nee, ik wel. Ik vond dat hartstikke grappig.
2: Nee, dat is niet mijn stuk humor. Die mensen zijn gewoon getraumatiseerd. Ja, en...
1: maar wij deden het per ongeluk. We hebben nog eens stilgestaan.
2: Dat is misschien nog erger. Dat is het ergste.
1: Dat je lacht dan. Nee, dat is niet erg.
2: Jawel.
1: Nee,
2: dat is niet mijn humor.
1: Nee, dat weet ik.
2: Maar ik zou even lachen.
1: Nee, hoeft niet. Doe mee. Moet niet doen alsof.
2: Ja, maar nu moet ik wel echt lachen. Ik kan niet nep lachen, maar dan moet ik echt lachen. Ja, dat is wel goed trouwens.
1: We gaan muziek draaien. CJ Lewis krijgen we, mama. Gaan we even babbelen doen, jongen. Sweets for my sweet.

0: Oh ja, ik ben gaan zien. Je loopt zo in één keer afgelopen. Dat is waar ook. Dat is een heel
1: ja, ik was ook helemaal niet. Ik ben nog steeds helemaal verdwaald in die top 40 lijsten met bijzondere lijsten. Ik vind dat oprecht gewoon heel leuk om te bekijken. Hier, ja. Jaaroverzicht. Maar hij gaat niet verder dan 2018. Deze.
0: Nee, dat is vervelend. Is dat.
1: Maar even kijken, wat is dit? Airplay. Nou, dat is toch leuk.
0: Nou, fantastisch.
1: Al die nummers even bekijken van 2018, 2017.
2: Huh?
1: Hier krijg ik een error van. Ja. Allemaal 2018 staat er... Oh, meerdere drie nummers van 2017 in.
0: En waarschijnlijk is er dan... En de jaarwisseling was dat.
1: Ja, precies. Is het eind 2017. Ja,
0: stond januari 2018 al in de lijst.
1: Het ziet er wel een beetje errorig uit.
0: Nee, je moet gewoon goed opletten wat je
1: kan
0: doet.
1: Kan ik plaatjes spelen? Ik heb platje klaarstaan.
0: Nou, doe er maar eentje
1: is
0: in dan.
1: Is wel een kort nummer. Is Kunst Rose, oh, Sweet Child of Mine.

0: Het machtige Sweet Child of Mine. Guns N' Roses, Axl Rose. Hij zong toen nog een stuk beter dan hij tegenwoordig doet. Dan klinkt helemaal nergens meer. Nou, die gast doet. Dus,
1: Klinkt het nu een beetje als mij?
0: Als jij de poes in Buurman's Kater doet, wel ja.
1: Oh ja, dat klinkt niet best.
0: Nee, dat klinkt niet best.
1: Dat is niet. Dan is het tijd om met pensioen te gaan.
0: Kan dat nu al bij jou?
1: Nee, hij.
0: Oké.
1: Okay. Ik begin net.
0: Ik ga nog een lekker plaatje draaien. Gewoon even, even een Groningstalig plaatje.
1: Oh god, TikTok Tamhol?
0: Nee. Zo ver gaan we niet maken. De man komt uit onze gemeente Aarlen. Ze woont in Gieten. En hij zingt een prachtig mooi nummer. Als ik de kans zal krijgen.

0: Zo.
1: Een prachtige Hak de Kazelkring in het Gronings. Natuurlijk uiteraard Edwin Jongendijk. Hij is gieter en zanger bij de Troubadours. Samen met Alex Vissering. Ja, dat is de Gronings zangers. Alex Vissering en Jan Henk de Groot. Waren, heb ik ooit een keer live gezien. Waren fantastisch. Echt,
0: ja?
1: Is echt heel leuk om te zien. Maar daar moet je wel van houden natuurlijk, hè? Niet iedereen is dat zijn ding.
0: Ja, ik denk niet dat ik er snel zelf in zou gaan, maar ik vind wel een mooi stemgeluid.
1: Hij heeft een heel mooi warm stemgeluid.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Maar alleen het is niet mijn muziekstijl, maar ik vind zijn stem wel heel mooi.
1: Oké.
0: Okay. Goed verhaal.
1: Zullen we wat uptempo doen of gaan we...
0: Het is half tien.
1: Het is half tien.
0: Waar is Ali? Ali!
1: We gaan even zoeken.
2: Ja, hallo, er is Ali Schram. Ik wil graag weten, wat is die weer vandaag?
0: Ja, het weer is vandaag.
3: Stophier.nl.
1: Nou, dan hebben we dan Marjolein met het weer.
0: Nou, op het moment kunnen we nog genieten van een zomerse avond met 18 tot 20 graden. Tijdens de heldere nacht na zaterdag ligt de temperatuur rond 13 graden. Morgen loopt de temperatuur nog verder op. Het wordt 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Het is verstandig om veel water te drinken en verkoeling te zoeken in de schaduw. Of lekker in het water natuurlijk. Je kunt ook verkoeling zoeken aan zee. That's what I said. In de loop van de dag ontstaat een zeewind, waardoor het al snel wat frisser voelt. Verder is er overal veel zonneschijn, maar af en toe ook wat bewolking. In het noorden is in de loop van de dag wel kans op een bui. De kans is nu groter dat het droog blijft, maar als het gebeurt, kan het stevig doorplensen met onweer. In de nacht kan koelere lucht het huis binnen worden gelaten. De minima ligt tussen de 10 en 17 graden. Ook de Pinksterdagen verlopen warm. 'S Ochtends maakt het noorden kans op wat mist, maar verder is er veel ruimte voor de zon. Het wordt 25 tot 30 graden met weinig wind. Alleen aan de kust is het wat koeler met zo'n 21 graden en een zeewind. Overigens is het ook aan de kust verstandig om je goed in te smeren. Ondanks dat de zon wat minder warm aanvoelt, wordt nog gemakkelijk zonkracht 6 behaald. En ja, dan kunnen veel mensen snel verbranden. Ik voel me helemaal niet aangesproken. Het warme weer houdt dinsdag nog aan, maar in de loop van de dag is er kans op buien. Ik heb even wat tussenweg gelaten. Daarbij stroomt vanuit het noorden koelere lucht het land binnen. Toch blijft het nog een tijd droog met maxima tussen de 17 en 22 graden. Het was vandaag een vrij kort weerbericht.
1: Kort weerbericht krijg je dat
0: maar
1: dan?
0: Wel een goed weerbericht.
1: Absoluut.
4: Goed zo, Krul.
1: Ja, je hebt je even
0: alleen,
1: niet, en als je even tegen zit, dan krijg je dit soort shit. Maar gaat hier gaan zitten. Dus we kunnen nog wat slecht weer krijgen, zeg jij.
0: Ja, mogelijk. Maar ze zeggen dat de kans groter is dat het droog blijft. Maar ja, als het morgen gebeurt... Precies in het noorden waar wij zitten.
1: Uiteraard.
0: Dikke plensbuien.
1: Dikke plensbuien. Een beetje onweer en bouwen.
0: En dan zit je daar met een barbecue met een parapluutje.
1: Nou, ik weet wel zeker dat wij niet met een barbecue met een parapluutje zitten, hoor.
0: Nee, moet jij eens opletten.
1: Ja. Ga je nou echt mijn zaterdag zitten jinxen?
0: Wat? Jinxen?
1: Jinxen. Ja, je noemen ze dat. Oh. Ik moet wel even uitleggen, denk ik.
0: Dus, ik krijg gewoon koud van die geluiden. Ik krijg er gewoon oprecht kippenvel van. Ja.
1: Nou ja, dat was in ieder geval het weer. En wat je dan ook wilt, het is nu vanavond nog gewoon summertime.
4: Please.

0: Phil Collins en Philip Bailey waren dat. En Easy Lover kreeg hij van mij. En die plaat komt toch even kijken. Ik denk dat 86, denk ik ongeveer. 85, 86. Samenwerkingsverband in die twee. Easy Lover met Phil Collins en Philip Bailey met die enorme hoge stem. Die is gewoon, dat facetwerk is gewoon fantastisch. Maar goed, we gaan verder met muziek.
1: Oh, oh, oh.
0: Het blijft lekker hier. Dat is zo'n noemen ze dat zo'n
1: Ja.
0: Blijft in je hoofd zitten, noemen ze weer.
1: Een eyecatcher. Nee, dat is...
0: Oorwurm.
1: Maar ik heb even tussendoor wat anders. Oh. Ik heb even een dilemma. Daar hebben we nog geen jingle voor, toch?
0: Nee, gelukkig niet.
1: Oh, gelukkig niet. Ik zou het toch
0: dilemma,
1: komen.
0: Dilemma, dilemma. Ja.
1: Zoiets is wel leuk.
0: Ja.
1: Ja. Maar ik heb een dilemma voor jou, Gerard.
0: Nou, ga even die dilemma's. Is hier een beetje goed genoeg voor kinderen tot 6 jaar?
1: Ja hoor.
0: Dan moeten we doen, dan doen we hem niet.
1: Oké.
0: Als die niet mag voor kinderen beneden, dan zijn 18.
1: Deze is gangbaar.
0: Ja, ik ga die dilemma,
1: elk weekend een onbekend dorp of stadje in Nederland ontdekken met de fiets. Of een compleet weekend offline en onbereikbaar in een boshuisje zonder wifi. Fiets
0: laatste
1: of geen
0: direct. Ja, oh, die fiets neem ik wel mee. Ik ga wel fietsen, maar ik hoef niet per se allerlei dorpjes te verkennen. Maar ik lijkt me best wel eens een keer lekker om een weekend gewoon ergens in the middle of nowhere te zitten. En gewoon die telefoon thuis laten.
1: Oh, lijkt mij ook wel lekker eigenlijk.
0: Gewoon eens een kooi van Faraday.
1: Ja, lijkt mij ook wel lekker. Een keer
2: Maar waar zit hij toch? Ik snap mij waar ze ben. Je bent voor.
1: Weet je dat ik een korte periode, ik heb het niet volgehouden. Maar ik heb een korte periode, elke zondag, zonder telefoon gedaan. Heb ik gewoon wel even 's ochtends gekeken of ik berichtjes heb. En dan 's avonds niet vlak voor het slapen gaan, maar gewoon even rond etenstijd, na die tijd. Even kijken of ik nog weer berichtjes had. En ook gewoon vaak dat je gewoon de hele dag geen berichtjes krijgt. Dus volgens mij ben ik vaak degene toch al die mensen weer loopt te stalken.
0: Ja.
1: Maar
0: als je dan de hele dag geen dus zon, dan denk ik, ik heb de hele dag geen telefoon gezien. En er zit gewoon nul berichten.
1: Ja. Aan de ene kant is dat best zielig.
0: Ja, ik vind het ook wel.
1: Dat je beseft, oké, ik ben de stalker. Maar aan de andere kant, het is echt aan te raden om gewoon een hele dag zonder telefoon. Gewoon die telefoon aan de kant.
0: Die zeeman gezien. Kan ik even met je praten?
1: Wat?
0: Die zeeman. Confronteerd. Zeeman confronteerd.
1: Ja, die komt, Al mijn vriendinnen en kennis hebben me opgegeven.
0: Wat zeg jij?
1: Al mijn vriendinnen en kennis hebben me opgegeven.
0: Hebben jou opgegeven?
1: Ja. En nog een dilemma. Ik denk dat dit geen dilemma is voor jou.
0: Waarom roep je hem dan?
1: Het hele weekend in joggingbroek op de bank films kijken en eten bestellen?
0: Ja.
1: Of?
0: Nee.
1: Het hele weekend strak gepland met feestjes, etentjes en stadsbezoeken.
0: Nee. Gelukkig zijn Wilma en ik wel op één lijn. Dat het joggingbroek en eten bestellen.
1: Nou, Ricardo wil optie A. Met mij krijg je vaak optie B. Want ik kan heel moeilijk op de bank zitten. Dus ik moet gewoon iets doen.
0: Ik zeg gewoon...
3: Leuk dat je luistert!
4: Kan ik mijn hond even bij jou in de tuin laten bouwen, hè? Oh.

0: Kong Afrika, we staan in La Bomba en ik heb een dilemma voor jou.
1: Oeh, je hebt een dilemma
0: voor
1: mij.
0: Ik heb een dilemma voor jou.
1: Wat voor dilemma?
0: Nog één dilemma of That's Life van Frank Sinatra?
1: Oh, dat is gemeen.
0: Ja, ik ben een eikel, dat weet ik.
1: Nou, dan ga ik voor de dilemma. Dan speel ik Frank Sinatra zelf al af in de auto. Nee, grapje. Nee, ja, de luisteraars willen muziek. Dus...

0: echt ons leven. Oh,
1: ik vind het mooi.
0: Mooi plaat, hè?
1: Ja, ik vind het zo mooi.
0: Frank Sinatra.
1: Ik zie dus dat hij in 1998 is overleden. En toen ben ik geboren.
0: Toen ben jij geboren.
1: Dus hij is gewoon al 28 jaar overleden.
0: Dood ook.
1: Jeetje. Maar ik vind het muziek echt geweldig.
0: Muziek blijft geweldig.
1: Maar ik heb een vraag aan jou.
0: Redback.
1: Alleen in

0: Ja, met Gunnar Meijer was dat. Ah, ja, ja. Hij gaat gewoon even lekker door. Heb je hem gevangen, die spin, of niet?
1: Ik was dus even aan het kijken hoe die spin die vliegjes gaat opeten. Ik vind dat best wel grappig.
0: Doet hij met zijn mond?
1: Ja, maar hij trekt zeg maar die web naar zich toe. En dan zie je ook echt die pootjes nog bij zijn mond een beetje. Ah, ik weet niet. Ik vind dat best wel grappig om te kijken.
0: Ja, ik vind het.
1: Ik hou helemaal niet van spinnen, maar ik vond dit wel fascinerend.
0: Bloedtekenen van spinnen.
1: En dan heb je zo'n grote vliegende mug daar. En
0: die vliegt meestal, hè?
1: Ja, maar. Nee, maar ik bedoel. Maar dan heb je zo'n groot beest daar. Die komt steeds een beetje tegen die web aan, heel lomp. En dan zie je die spin weer helemaal heen en weer gaan. En dan gaat hij weer op zoek naar een ander vliegje. En dan komt die ene lompe beest weer voorbij. Ja. Je raakt weer dat webje. Ja, ik weet niet, ik vind hem wel leuk.
0: Toch wel?
1: Ja, misschien ga ik toch ineens wel van spinnen houden.
0: Ja, ik blijf niet.
1: Nou, dat denk ik niet.
0: Oeh!
1: Deze was wel vergeten.
0: Voor jou draai ik deze even. Maar we gaan eruit, jongens. Het is het laatste nummer voor het nieuws. Wat ons betreft, dank voor het luisteren. Het was leuk weer op deze 22 mei 2026. Wat mij betreft volgende week, wat Marjolein betreft volgende week.
1: Fijn weekend.
0: Komt Hardy ook hier af en terug. Ik hoop
1: het
0: wel.
1: Zou leuk zijn. Ja, we missen hem.
0: Ja. Fijn weekend. Heel fijn
1: weekend. Geniet van het weer.
0: Ja, doe dat even.
1: Tjus.

0: that's all, folks.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het COA. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet ter beschutting tegen de zon. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Er zijn 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo en 7 doden, maar het zijn er waarschijnlijk meer, zegt de WHO.
4: But we know the epidemic in DRC is much larger. There are now almost 750 suspected cases and 177 suspected deaths.
3: Volgens de BBC zijn Britse wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veld bij een voetbalclub. Daarmee werden brandjes gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. En het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft haar ontslag ingediend. In haar ontslagbrief schrijft ze dat haar man ernstig ziek is. Oorlogsveteraan Gabbard is geen voorstander van militair ingrijpen door de VS. Haar invloed op president Trump was beperkt, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
5: Ze hoorde niet bij Trumps kring van vertrouwelingen en werd volgens berichten zelfs buitenspel gezet met de militaire acties in Venezuela en Iran.
3: Een anonieme bron zegt tegen Reuters dat het Witte Huis haar onder druk heeft gezet om op te stappen. Het weer dan vannacht helder, morgen opnieuw veel zon, 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje zo groot, nee, iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè?

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Mirgootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in bad en ze wou mee in bed. Ze werd erg onder.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten tientallen asielzoekers op een slaapplek. Het gaat om 60 tot 70 mensen. Vooralsnog is er geen zicht op een locatie waar ze vannacht terecht kunnen, zegt het Rode Kruis. Medewerkers van het Rode Kruis hebben maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. Eerder vandaag werden er ook al tenten opgezet als beschutting tegen de zon. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. Hij is hiermee de eerste van het kabinet die dat doet. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Het officieel vastgestelde ebola-besmettingen staat op 82 in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. De Amerikaanse inlichtingenchef Tulsi Gabbard stapt op. Ze schrijft in haar ontslagbrief dat haar man ernstig ziek is en hem volledig wil steunen. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme bronnen dat het Witte Huis Gabbard onder druk heeft gezet om op te stappen. Ze drong niet door tot president Trumps vertrouwelingen en had in de praktijk weinig invloed. Het ministerie van Infrastructuur legt spoorbeheerder ProRail een boete van zo'n 2,7 miljoen euro op, omdat er vorig jaar te veel storingen waren. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er maximaal 520 mogen zijn. ProRail zegt dat de meeste storingen werden veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdiefstal of aanrijdingen. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De gemeente Stadskanaal opent opnieuw een nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NWS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie van een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn 2 mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken-Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken-Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

said goodbye. And don't be afraid of the dark.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. SpaceX.